Getuigenis. Als men niet spreekt volgens dit woord, waartegen geen bezwering baat, zwerft men uitgeput en hongerig rond, verbitterd door de honger. Dan vervloekt men zijn koning en zijn God, kijkt omhoog of staart naar de grond. Overal is benauwenis en donkerte, nacht en benardheid, verregaande duisternis. Want er is geen ontkomen aan voor hem die erdoor omsloten wordt. Nu heeft de eerste smaad gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali. En de laatste heeft de weg naar de zee zwaar verdrukt, het over Jordaanse en het gewest van de heidenen.

Jesaja, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 20. Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat u hen juichen en u overstelpt hen met vreugde. Zij verheugen zich voor uw aanschijn, zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, u breekt ze stuk als op de dag van Midian. Want alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels worden verbrand en verteerd door het vuur. Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk. Hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de Heer van de machten zal dit teweeg brengen. De Heer richt zich tot Jacob. Zijn woord komt op Israël neer. Het gehele volk van Efraïm en de bewoners van Samaria zullen het ondervinden. Zij die in hun hoogmoed en de trots van hun hart beweerden, de bakstenen muren zijn ingestort. Wij herbouwen ze met hardsteen. De vijgenbomen zijn geveld. We zetten er ceders voor in de plaats. Maar de Heer geeft hun tegenstanders macht. Hij brengt hun vijanden tegen hen in het veld. De Arameërs in het oosten en de Filistijnen in het westen. Zij verslinden Israël met heel hun mond. En nog bedaart zijn toren niet. Zijn hand blijft opgeheven. Maar het volk bekeert zich niet tot hem die het slaat. De Heer van de machten zoeken zij niet. Daarom snijdt de Heer in Israël kop en staart af, palm en riet, op één enkele dag. De kop, dat zijn de oudsten en aanzienlijken, de staart, de profeten die leugens verkondigen. De leiders van dit volk laten het verdwalen en die geleid moesten worden, raken in verwarring. Daarom spaart de Heer de jonge mannen niet en ontfermt hij zich niet over weduwen en wezen. Want allen zijn goddeloos en doen kwaad. Iedere mond kraamt goddeloze taal uit. En nog bedaart zijn toorn niet. Zijn hand blijft opgeheven. Want de slechtheid brandt als een vuur dat distels en doorns verteert, dat het struikgewas van het woud aansteekt en in rookwolken doet opgaan. De toren van de Heer van de machten verschroeit het land. Het volk wordt brandstof voor de vlammen. Niemand spaart zijn medemens. Men bijt naar rechts en blijft toch hongerig. Men hapt naar links en wordt niet verzadigd. Ieder verslindt het vlees van zijn eigen verwanten. Manasse verslindt Efraïm en Efraïm Manasse. En samen keren zij zich tegen Juda. En nog bedaart zijn toorn niet. Zijn hand blijft opgeheven.

Jesaja, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 34. Wee hun die onrechtvaardige wetten uitvaardigen, die de verdrukking wettelijk bekrachtigen en zo de armen uit hun rechten ontzetten, de geringen van mijn volk onthouden wat hun toekomt, de weduwen plunderen en de wezen uitbuiten. Wat doet u op de dag van de afrekening, als de storm uit de verte komt opzetten? Naar wie vlucht u dan voor hulp? Waar laat u uw schatten dan? Als gevangene zult u uw rug buigen of als slachtoffer vallen in de strijd. En nog bedaart zijn toorn niet. Zijn hand blijft opgeheven. Wee Assur, de roede van mijn toorn, de stok die ik in mijn woede hanteer. Ik zend hem naar een goddeloos land, naar een volk dat mijn toorn opwekte, om er te plunderen en te roven, om het als straatvuil te vertrappen. Hij had echter een ander doel en andere plannen in zijn hart. Zijn hart was erop uit te verdelgen en talloze volken uit te roeien. Hij zei: zijn mijn bevelhebbers niet aan koningen gelijk? Is Kalno niet als Karkemis en Hamat als Arpad en Samaria als Damascus? Ik heb de hand gelegd op koninkrijken met afgodsbeelden, groter in aantal dan die van Jeruzalem of Samaria. Ik heb ook afgerekend met Samaria en zijn afgoden. Zou ik dat ook niet kunnen doen met Jeruzalem en al zijn beelden? Zodra de Heer zijn werk op de Sion en in Jeruzalem heeft voltooid, rekent hij af met de vrucht van het trotse hart van Assoers koning, met de laatste vrucht van zijn hooghartige ogen. Assoer zei: door eigen kracht heb ik dat alles bewerkt, door eigen wijsheid, want verstandig ben ik. Grenzen van volken heb ik verlegd, rijkdommen weggesleept en vorsten met geweld van hun troon gestoten. Mijn hand nam de rijkdom van de volken in beslag alsof het een vogelnestje was. En zoals men verlaten eieren verzamelt, zo raapte ik heel de aarde bijeen. Niet één verroerde een vleugel of opende zijn snavel om te piepen. Pocht een bijl soms tegen hem die ermee hakt, of verheft een zaag zich tegen hem die haar hanteert, alsof een schepter diegene regeert die hem voert, of een stok diegene die niet van hout is, omhoog heft. Daarom laat de Heer van de machten, zijn vet wegteren en de koorts in zijn ingewanden branden als een gloeiend vuur. Het licht van Israël wordt een vlam, de heilige van Israël een vuur, dat in één dag zijn distels en dorens verbrandt en verteert, en de pracht van zijn wouden en wijngaarden vernietigt met al wat er leeft. Hij zal zijn als een zieke die wegteert. Zelfs een kind zal het getal kunnen opschrijven van wat er in zijn woud nog aan bomen rest. Op die dag zal de rest van Israël, wat er van Jacobs huis ontkomen is, niet langer steunen op degene door wie het werd geslagen, maar in oprechtheid steunen op de Heer, de Heilige van Israël. Een rest zal terugkeren, de rest van Jacob, naar de sterke God. Al is uw volk als het land aan de zee, Israël, alleen een rest zal terugkeren. De verdelging staat vast, een onweerstaanbare doorbraak van gerechtigheid. Want een onherroepelijke vernietiging wordt door de Heer, de
de god van de machten, voltrokken in het hele land. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten, mijn volk dat op de Sion woont, wees niet bang voor Assur. Als hij u met de stok slaat, als hij zijn staf tegen u opheft, zoals Egypte eens deed. Want nog een korte, zeer korte tijd, dan is mijn toorn voorbij. Dan zal mijn woede hen wegvagen. Dan striemt de Heer van de machten hem met de geisel, zoals hij eens Midian heeft geslagen bij de rots van Oreb. Zwaait hij zijn staf hoog tegen de zee, zoals eens in Egypte. Op die dag glijdt de last van Assur van uw schouders en wordt uw nek van dat juk bevrijd. Zij komen uit de richting van Rimmon, overvallen Ayat, trekken door Migron, in Mikmas legeren zij de manschappen met bagage. Zij trekken de bergpas over, overnachten in Geba. Rama beeft. Gibea van Saul slaat op de vlucht. Gil het uit, Bat-Galim. Luister, Laïs. Geef antwoord, Anatot. Madmena neemt de vlucht. De inwoners van Gebim stuiven weg. Vandaag nog staat de vijand in Nop. Hij balt zijn vuist al tegen de berg Sion, tegen de heuvels van Jeruzalem. Met vreselijk geweld hakt de Heer van de machten, de takken door. De trotse reuzen worden klein gemaakt en de hooghartigste worden vernederd. Het struikgewas in het bos wordt met de bijl neergeslagen. De Libanon wordt door een machtige klein gemaakt.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jesaja, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 16. Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï. Een twijg ontbloeit aan zijn wortels. De geest van de Heer rust op hem. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van beleid en sterkte. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn, en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten. Hij geeft de geringen hun recht, en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond, en de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen, en trouw als een gordel om zijn heupen. De wolf en het lam wonen samen. De panter vlijt zich neer naast het bokje. Het kalf en de leeuw weiden samen. Een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en de berin sluiten vriendschap. Hun jongen liggen bijeen. De leeuw eet stro, net als de os. De zuigeling speelt bij het hol van de adder. Het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang. Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg. Want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt. Op die dag staat de wortel van Isaï als een vaandel voor de volken opgericht. De volken zoeken hem op en zijn woonplaats zal prachtig zijn. Op die dag strekt de Heer opnieuw zijn hand uit om de rest van zijn volk vrij te kopen. Wat er overbleef uit Assur en Egypte, uit Patros en Kus, uit Elam en Sinear, uit Hamat en van de eilanden van de zee. Hij geeft de volken een teken. Israëls verdrevenen brengt hij bijeen. En het verspreide Juda verzamelt hij uit de vier uithoeken van de aarde. Dan verdwijnt de jaloersheid van Efraïm en komt er een einde aan de verdrukking van Juda. Dan is Efraïm niet meer jaloers op Juda. En Juda is Efraïm niet meer vijandig. Samen strijken zij neer op de flank van de Filistijnen aan de zee. En plunderen zij de zonen van het oosten. Over Edom en Moab strekken zij hun macht uit. En de Ammonieten worden ondergeschikt aan hen. Dan splijt de Heer de golf van de zee van Egypte. Met een razende wind heft hij zijn hand op tegen de rivier en slaat hem uiteen in zeven beken, zodat men er met de schoenen aan doorheen trekt. Zo wordt een weg gebaand voor de rest van zijn volk dat in Assur is achtergebleven, zoals eens voor Israël, toen het wegtrok uit Egypte.

Jesaja, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 6. Op die dag zult u zeggen: Ik loof u, Heer. U was woedend op mij, maar uw woede is bedaard en u hebt mij getroost. God is mijn redding. Ik vrees niet. Ik ben vol vertrouwen. De Heer is mijn sterkte en kracht. Hij is mijn redding geworden. En u zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding. Op die dag zult u zeggen: Loof de Heer, roep zijn naam. Maak onder de volken zijn daden bekend. Verkondig zijn hoogverheven naam. Zing voor de Heer, want hij deed grootse dingen. Laat het bekend zijn over heel de aarde. Juich en jubel, bewoners van Sion. De Heilige van Israël is groot in uw midden.

Jesaja, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 22. Uitspraak tegen Babel, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen heeft gezien. Hijs het vaandel op een kale bergtop. Roep op tot de strijd. Wenk met de hand dat ze optrekken naar de poorten van de edelen. Ik heb mijn heilige troepen bevel gegeven, mijn helden die trots zijn op mijn grootheid, luidkeels opgeroepen om mijn toren te voltrekken. Hoor het gedreun op de bergen als van een groot volk. Hoor het geraas van de koninkrijken, van de verbonden naties. De Heer van de machten monstert zijn legers. Vanuit een ver land, vanuit de verste plaats onder de hemel komen zij aan. De Heer en de wapens van zijn toorn. Zij komen het hele land verwoesten. Hef een klaaglied aan, want de dag van de Heer is nabij. Hij komt als een verwoesting door de machtigen. Daarom laat iedereen zijn handen slap hangen en ontzinkt de mensen alle moed. Zij zijn allemaal van streek. Krampen en pijnen grijpen hen aan. Ze kronkelen als een vrouw in haar weeën. Verbijsterd staren ze elkaar aan. Hun gezichten gloeien als vuur. Daar komt de dag van de Heer. Ongenadig. Een en al grimmigheid en hevige toorn om dit land te veranderen in een woestenij. En hij zal er de zondaars verdelgen. De sterren en planeten aan de hemel geven geen licht meer. De zon is al bij haar opgaan verduisterd. De maan laat haar licht niet meer schijnen. Ik straf de wereld vanwege haar slechtheid. De zondaars vanwege hun misdaden. Ik maak een eind aan de trots van de hooghartigen en de hoogmoed van de geweldenaars sla ik neer. Ik maak mensen schaarser dan goud, zeldzamer dan het zuivere goud uit Ophir. Daartoe laat ik de hemel wankelen. De aarde raakt van haar plaats op de dag dat de Heer van de machten zijn razernij loslaat, de dag van zijn hevige toorn. Opgejaagd als gazellen, als schapen die niemand bijeenhoudt, keert iedereen terug naar zijn eigen volk en vlucht naar zijn eigen land. Wie ontdekt wordt, wordt afgemaakt. Wie gegrepen wordt, komt om door het zwaard. Hun kinderen worden voor hun ogen verpletterd, hun huizen geplunderd, hun vrouwen onteerd. De meden hits ik tegen hen op. Die hechten geen waarde aan zilver en laten zich niet verleiden door goud. Met hun boog doden ze knapen. Pasgeborenen schenken ze geen erbarmen. Ze ontzien geen kinderen. Babel, de parel van alle koninkrijken, het sieraad en de trots van de Chaldeeën, ondergaat het lot van Sodom en Gomorra, die door God zijn verwoest. Voor altijd blijft het onbewoond, ontvolkt van generatie op generatie. Geen Arabier slaat er zijn tent op, geen herder laat er zijn kudde rusten. De dieren van de woestijn hebben er een rustplaats. De huizen zitten vol uilen. Struisvogels wonen er en saters dansen er in het rond. Hyena's huilen er in de burchten, jakhalzen in de weelderige paleizen. Het uur van Babel heeft geslagen, zijn dagen zijn geteld.

Jesaja, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 32. Want over Jacob zal de Heer zich ontfermen. Het volk van Israël blijft zijn uitverkorene. Hij brengt hen weer naar hun eigen grond. Dan zullen vreemdelingen zich bij hem voegen en zich aansluiten bij het huis van Jacob. Volken brengen hen terug naar hun woonplaats. Op het grondgebied van de Heer worden zij het bezit van het huis van Israël, als slaven en slavinnen. De volken die hen gevangen hebben genomen, nemen zij nu gevangen. En zij beheersen hun vroegere verdrukkers. En wanneer de Heer u rust verleent na al uw lijden, uw beproevingen en de harde slavernij die u werd opgelegd, zult u dit spotlied zingen over de koning van Babel. Gedaan is het nu met de verdrukker, gedaan met zijn dwingelandij. De Heer heeft de scepter van de slechte mensen gebroken, de staf van de heersers, waarmee zij voortdurend razend op de volken insloegen, hen grimmig vertrapten en meedogenloos vervolgden. De hele aarde is nu rustig en veilig. De mensen juichen van vreugde. Ook de cipressen en de ceders van de Libanon roepen blij uit. Sinds u bent gaan liggen, komt er niemand meer om ons te vellen. Het dodenrijk beneden is druk in de weer met u te ontvangen. De schimmen, al de machtigen van de aarde, worden voor u gewekt. De koningen van de volken moeten opstaan van hun troon. Zij allen verwelkomen u met de woorden: nu bent u even machteloos als wij en aan ons gelijk. Met al uw praal, uw ruisende citers, hebt u naar het dodenrijk moeten afdalen. Wormen zijn onder u gespreid, maden zijn uw dek. Hoe bent u uit de hemel neergestort, morgenster, zoon van de dageraad? Daar ligt u, neergesmakt in de onderwereld, overwinnaar van de volken. U hebt bij uzelf gedacht: ik klim naar de hemel. Hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen zal ik zetelen, op de hoogste toppen van de Safon. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de Allerhoogste gelijk. Maar nu bent u in het dodenrijk geworpen, in het diepst van de afgrond. Wie u ziet, staart u aan en volgt u met aandacht. Is dat nu de man voor wie de aarde beefde en alle koninkrijken sidderden, die de aarde veranderde in een woestijn en alle steden verwoestte, die nooit een gevangene naar huis liet teruggaan? De koningen van de andere volken rusten vol eer in hun eigen graf. Maar u hebben ze weggesmeten, ver weg van uw graf. Een waardeloos geachte tak. U hebben ze bedolven onder de lijken van mensen die, gedood met het zwaard, naar de stenen van de kuil zijn neergezonken, als een kadaver in een hoek getrapt. U wordt niet met hen in een graf verenigd, omdat u uw eigen land te gronde hebt gericht en uw eigen volk hebt uitgemoord. En over het nageslacht van zulke schurken zal niemand meer spreken. Maak voor zijn zonen de slachtbank gereed, om hen voor de schuld van hun vaderen te straffen. Zij zullen niet opstaan om de wereld te veroveren en geen steden meer bouwen over de hele aarde. Ik sta tegen hen op. God sprak van de Heer van de machten. Naam en rest van Babel roei ik uit met wortel en tak. God sprak van de Heer.
Babel maak ik tot een domein voor wilde zwijnen. Eén grote waterpoel. Ik bezem het weg met de bezem van de vernieling. Godspraak van de Heer van de Machten. De Heer van de Machten heeft gezworen. Wat ik bedacht heb, zal gebeuren. Wat ik besloten heb, wordt uitgevoerd. Assur ga ik breken in mijn land. Ik verpletter hem op mijn bergen. Dan wordt zijn juk van mijn volk weggenomen en glijdt die last van hun schouders. Dit is het besluit, besloten over heel de aarde. Dit is de hand over alle volken uitgestrekt. Als de Heer van de Machten een besluit neemt, wie zal het verijdelen? Als hij zijn hand uitstrekt, wie trekt die dan terug? In het sterfjaar van koning Achas werd deze uitspraak gehoord. Verheug u maar niet, Filistea, omdat de stok die u sloeg gebroken is. Want de slang wordt een wortel waaruit een adder voortkomt, en haar vrucht wordt weer een draak met vleugels. De armen van mijn volk zullen weiden op mijn grasland. De geringen zullen ongestoord gaan liggen, maar uw wortel laat ik sterven van de honger, en wat er van u rest, dat rooi ik uit. Weeklagen moet u, poort, jammeren moet u, stad. Sidder, heel Filistea, want uit het noorden nadert een rokende wolk, en er is niemand die de gelederen verlaat. Wat antwoorden wij de boodschappers van dat volk? Dat de Heer de grondvesten van Sion heeft gelegd en dat de armen van zijn volk daar geborgen zijn.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. We zijn blij om samen met jullie ons in dit uur tot hem te kunnen richten en bidden wij dan ook samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor ons allen en voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, beëindigen wij nog met een gebed van de heilige zuster Faustina, een gebed van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste verlosser, ik wijd mij volledig en voor altijd aan u toe. Maak van mij een gewillig instrument van uw barmhartigheid. O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u. En met dit gebed, beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment van de Goddelijke Barmhartigheid. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Moge de barmhartige Jezus u steeds nabij zijn.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariamaand.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door archimandrit Sophroni. We waren gekomen bij hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd en gaan met dit hoofdstuk verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. Wie kan het paradijs bevatten? Wie de Heilige Geest in zich draagt, kan het gedeeltelijk begrijpen. Want het paradijs is het koninkrijk van de Heilige Geest en de Heilige Geest is dezelfde in de hemel en op de aarde. Ik dacht, ik ben een gruwel en verdien allerlei straffen. Maar in plaats van straf heeft de Heer mij de Heilige Geest gegeven. O, de Heilige Geest is zoet, het zoetst van alles op aarde. Het is hemels voedsel, het is de vreugde voor de ziel. Als je de genade van de Heilige Geest voelbaar wil bezitten, word dan nederig zoals de Heilige Vaders. Abba Pimen heeft tot zijn leerlingen gezegd: gelooft mij, mijn kinderen, waar Satan is, daar zal ik ook zijn. De schoenlapper die in Alexandrië woonde dacht: allen zullen gered worden, slechts ik.

zal ten onder gaan. En de Heer heeft aan de heilige Antonius geopenbaard dat hij de maat van die schoenlapper nog niet bereikt had. Zij voerden een verbeten strijd tegen de demonen en ze waren gewend nederig over zichzelf te denken en daarom had de Heer hen lief. De Heer heeft mij verleend de kracht van deze woorden te begrijpen. Wanneer ik mijn geest in de hel houd, heb ook ik vrede in mijn ziel. Maar wanneer ik dat vergeet, komen er gedachten die God mishagen. Ik dacht, ik ben aarde, zondige aarde. Maar de Heer heeft mij zijn geweldige goedheid getoond en hij heeft mij overstelpt met zijn genade. Mijn geest verheugt zich, want de Heer houdt toch van mij, ook al ben ik ellendig. Daarom wordt mijn ziel onverzadigbaar tot hem aangetrokken. En als ik hem vind, zal ik tegen mijn ziel zeggen, kijk naar hem, verlies hem niet, opdat u niet wat ergers geschiede. Naar Johannes hoofdstuk 5, vers 14. Want de ziel wordt zeer gekweld wanneer zij de genade van de Heilige Geest verliest. Geloof mij, ik schrijf voor het aangezicht van de Heer en mijn ziel kent hem. Om de genade te bewaren, moet men zich voortdurend vernederen. En in zijn barmhartigheid vernedert de Heer degenen die hem dienen. De heilige Antonius dacht dat hij in de woestijn de oudste en volmaaktste van allen was. Maar de Heer heeft hem naar Paulus van de Thebaïde gestuurd en Antonius zag een mens die ouder en volmaakter was dan hij. De heilige Zosimas dacht dat hij vanaf zijn jeugd monnik was en dat niemand hem nog iets kon leren. Maar Maria van Egypte verdeemoedigde hem en hij zag dat hij haar maat nog lang niet bereikt had. De heilige bisschop Tichon van Zadonsk werd vernederd door een dwaas van Christus, die hem op zijn wang sloeg en tegen hem zei, doe niet hoogmoedig. Zo vernedert de Heer de heiligen op barmhartige wijze, opdat zij tot het einde nederig zouden blijven. Maar wij moeten des te meer nederig worden. Dag en nacht vraag ik God om de nederigheid van Christus. Mijn ziel dorst ernaar om haar te verwerven. Dit is de allerhoogste gave van de Heilige Geest. In de nederigheid van Christus is ook liefde, vrede, zachtmoedigheid, matigheid, gehoorzaamheid en langmoedigheid. Daarin liggen alle deugden besloten. Een nederige ziel die rijkelijk de genade van de Heilige Geest in zich draagt en haar bewaart, heeft de benodigde kracht om een goddelijke verschijning te verdragen. Maar wie weinig genade bezit, valt van een visioen op de grond, omdat de kracht van de genade in hem onvoldoende is. Toen de Heer van gedaante veranderde op de Tabor, stonden Mozes en Elia naast hem en spraken met hem. Maar de apostelen vielen voorover ter aarde. Maar veel later, toen de genade van de Heilige Geest in hen toenam, bleven ook zij tijdens verschijningen van de Heer staan en konden zij eveneens met hem spreken. Zo kon de heilige Sergius van Radonezh voor de moeder Gods blijven staan toen ze hem verscheen, omdat hij een grote genade van de Heilige Geest bezat. Maar zijn leerling Michias viel voorover op de grond en kon niet naar de moeder Gods kijken. Ook Serafim van Sarov had een grote genade van de Heilige Geest en kon blijven staan toen de moeder Gods hem verscheen. Maar zijn leerlingen viel op de grond, omdat zij minder genade had. Als de ziel de genade in zich draagt, dan vreest zij demonen niet wanneer zij hen ziet, want zij voelt de goddelijke kracht in zich. Het is nu 4:00 's nachts.
Ik zit in mijn cel als in een paleis, in vrede en in liefde, en ik schrijf. Maar wanneer de grote genade komt, dan kan ik niet schrijven. De grote wetenschap. Zolang we op aarde leven, moeten we leren de strijd te voeren tegen de vijanden. Het moeilijkst is het vlees te versterven uit liefde voor God en de eigenliefde te overwinnen. Om de eigenliefde te overwinnen is het noodzakelijk zichzelf steeds te vernederen. Dit is een grote wetenschap die men niet snel leert beheersen. Men moet zichzelf beschouwen als het slechtst van allen en zichzelf veroordelen tot de hel. Hierdoor vindt de ziel de nederigheid en de tranen van het berouw, waaruit de vreugde wordt geboren. Het is goed om de ziel eraan te wennen te denken: ik zal branden in het vuur van de hel. Maar jammer genoeg begrijpen maar weinig mensen dit. Veel mensen vervallen in de wanhoop en gaan ten onder. Hun zielen worden verhard en dan willen zij bidden noch lezen, noch zelfs maar denken aan God. We moeten onszelf in onze ziel veroordelen, maar we moeten niet wanhopen over Gods barmhartigheid en zijn liefde. Men moet een nederige en vermorzelde geest verwerven. Dan zullen alle gedachten verdwijnen en zal de geest rein worden. Maar hierbij moet men zijn eigen grenzen kennen om zijn ziel niet te overbelasten. Leer jezelf kennen en belast je ziel niet boven haar krachten. Niet alle zielen zijn even sterk. Sommigen zijn sterk als steen, maar anderen zwak als rook. Trotse zielen lijken op rook. Zoals de wind de rook meevoert waarheen hij waait, zo trekt ook de vijand hen mee, waarheen hij wil, omdat zij geen geduld hebben of omdat zij zich door de vijand gemakkelijk laten misleiden. Maar nederige zielen bewaren de geboden van de Heer en ze blijven hierin onwankelbaar als een rots in de branding, waarop de golven breken. Ze hebben zich overgegeven aan de wil van God en hun geest schouwt God en de Heer verleent hun de genade van de Heilige Geest. Wie naar de geboden leeft, die hoort ieder uur en elk ogenblik de genade in zijn ziel. Maar er zijn mensen die de komst van de genade niet herkennen. We onderbreken voor muziek.

Wie de liefde van God heeft leren kennen, gaat zeggen: ik heb de geboden niet bewaard. Ofschoon ik dag en nacht bid en mij inspan elk goed werk te doen, heb ik toch het gebod van de liefde voor God niet nageleefd. Ik bereik zijn gebod slechts op zeldzame ogenblikken, maar mijn ziel zou voortdurend daarin willen verblijven. Wanneer er in onze geest vreemde gedachten doordringen, dan denkt de geest zowel aan God als aan iets anders. Dit betekent dat het gebod God met heel je hart en heel je geest liefhebben niet uitgevoerd is. Maar wanneer de geest volkomen opgaat in God en niet wordt afgeleid door andere gedachten, dan wordt het eerste gebod uitgevoerd, maar nog steeds onvolmaakt. Er bestaan verschillende gradaties van liefde voor God. De mens die strijdt tegen de slechte gedachten, heeft God naar zijn vermogen lief. De mens die strijdt tegen de zonde, vraagt God hem de kracht te geven niet te zondigen, maar door zijn zwakheid valt hij nog in de zonde en treurt daarover en heeft berouw. Hij draagt de genade in het diepst van zijn ziel en van zijn geest, maar zijn hartstochten zijn nog niet overwonnen. Maar wie de hartstochten heeft overwonnen, die heeft verder geen strijd meer, maar hij is slechts op alle mogelijke manieren waakzaam over zichzelf, om niet in zonde te vervallen. Hij heeft een grote en merkbare genade. Maar wie de aanwezigheid van de genade zowel in zijn lichaam als in zijn ziel voelt, die is een volmaakt mens. Als hij deze genade bewaart, dan zal zijn lichaam geheiligd worden en na zijn dood veranderen in relieken. Hoofdstuk 17. Over de gedachten en over de bekoring. Onthoud twee gedachten en vrees ze. De ene gedachte zegt: je bent heilig. En de andere: je zult niet gered worden. Deze beide gedachten komen van de vijand en ze bevatten geen waarheid. Maar jij moet denken: ik ben een grote zondaar, maar de Heer is barmhartig. Hij heeft de mensen zeer lief en hij zal mij mijn zonde vergeven. Geloof dit en het zal zo gebeuren. De Heer zal je vergeven. Maar vertrouw niet op je eigen ascetische inspanningen, ook al span jij je zeer in. Een asceet zei me eens: ik zal zeker worden gered, want ik maak iedere dag zoveel grote buigingen. Maar toen de dood kwam, verscheurde hij het hemd dat hij droeg. Zodoende is het niet omwille van onze inspanningen, maar om niet, slechts uit pure goedheid, dat de Heer barmhartig is. De Heer wil dat de ziel nederig, zachtaardig is en dat zij iedereen liefdevol vergeeft. Dan zal de Heer ook met vreugde vergeven. De Heer heeft alle mensen lief. We moeten hem navolgen en we moeten ook iedereen lief hebben. Maar als wij daartoe niet in staat zijn, dan moeten wij vragen en de Heer zal niet weigeren ons bij te staan met zijn genade. Toen ik nog novice was, heb ik de liefde van God leren kennen. Zij is onbeschrijfelijk. De ziel voelt dat zij met God en in God is. De geest verheugt zich in de Heer, zelfs al is het lichaam uitgeput door de uitwerking van Gods weldaden. Maar men kan deze genade al door één enkele slechte gedachte verliezen. Met de slechte gedachten dringt de kracht van de vijand in ons binnen. De ziel wordt verduisterd en boze gedachten kwellen haar. De mens voelt dan zijn verlies en hij ziet dat hij zonder de goddelijke genade slechts zondige en broze aarde is. De ziel die de Heer heeft leren kennen, leert door lange ervaring dat als de mens volgens de geboden leeft, hij de genade in zich voelt, ook al was het maar gering.
en hij vrijmoedigheid in het gebed heeft. Maar als hij door één enkele gedachte zondigt en geen berouw krijgt, zal de genade zich terugtrekken en dan smacht en weent de ziel tegenover God. Zo brengt de ziel haar hele leven door en strijdt tegen de gedachten. Maar verslap niet in deze strijd, want de Heer bemint de dappere strijder. De slechte gedachten kwellen de trotse ziel en zolang zij niet nederig wordt, zal zij niet met rust worden gelaten. Wanneer slechte gedachten u belegeren, roep dan God aan, zoals Adam. Heer, mijn schepper en vormer, gij ziet dat mijn ziel verscheurd wordt door slechte gedachten. Ontferm u over mij. En wanneer je voor het aangezicht van de Meester staat, wees dan onwankelbaar indachtig dat hij al uw verzoeken zal verhoren, mits zij nuttig zijn. Er kwam een wolk die de zon bedekte en het werd duister. Op die manier verliest de ziel door één trotse gedachte de genade en bedekt de duisternis haar. Maar de genade komt ook omwille van één enkele nederige gedachte opnieuw terug. Ik heb dit in mijzelf waargenomen. Weet dat als uw geest geneigd is mensen gade te slaan om te zien hoe zij leven, dit een teken van trots is. Let op jezelf, sla jezelf gade en je zult dit zien. Zodra de ziel zich verheft boven haar broeder, volgt er direct een slechte gedachte die God mishaagt en dan moet de ziel nederig worden. Maar als zij niet nederig wordt, dan komt er een of andere kleine verzoeking op. Als zij wederom niet nederig wordt, dan begint er een aanval van onreinheid. En als zij nog altijd niet nederig wordt, dan valt zij in een of andere kleine zonde. En als zij dan nog niet nederig wordt, zal zij een grote zonde begaan. En zij zal doorgaan met zondigen totdat zij nederig gaat worden. Maar zodra zij berouw heeft gekregen, zal de barmhartige Heer aan de ziel vrede en het gevoel van nederige rouwmoedigheid schenken en dan zal al het kwaad voorbij gaan en de opdringerige gedachten zullen weggaan. Maar vervolgens moet je de nederigheid uit alle macht vasthouden, anders zul je opnieuw in de zonde vallen. Wanneer God ziet dat de ziel nog niet standvastig is in de nederigheid, neemt de Heer zijn genade weg, maar verliest hierdoor de moed niet. De genade is in u, maar zij is verborgen. Wen uzelf eraan om gedachten direct af te snijden. Als je dit vergeet en je verjaagt hen niet direct, dan moet je boete doen. Span jezelf in om dit tot een gewoonte te maken. De ziel heeft haar gewoontes. Men zal gedurende heel zijn leven handelen zoals men het gewend is. Een goed mens heeft goede gedachten. Een boos mens heeft boze gedachten. Maar elke mens moet leren tegen de gedachten te strijden en slechte gedachten te veranderen in goede. Dit is het kenmerk van een ervaren ziel. Misschien zul je afvragen hoe dit gebeurt. Dit gebeurt als volgt. Zoals de levende mens voelt of hij het koud of warm heeft, zo verneemt degene die uit ervaring de Heilige Geest heeft leren kennen, wanneer de genade in zijn ziel aanwezig is en wanneer de boze geesten naderen. De Heer geeft aan de ziel het onderscheidingsvermogen om zijn komst te herkennen, hem lief te hebben en zijn wil te doen. Zo zal de ziel eveneens de gedachten die van de vijand komen, niet herkennen aan hun uiterlijke verschijningsvorm, maar aan hun uitwerking op de ziel. Deze kennis wordt door ervaring verworven, maar de vijanden bedriegen gemakkelijk degene die geen ervaring heeft. De vijanden zijn door de trots gevallen. Zij trekken ons daartoe ook aan en zij richten zich tot ons met loftuitingen.
En wanneer de ziel deze lof aanneemt, dan zal de genade zich terugtrekken, totdat zij nederig gaat worden. En zo leert de mens zijn leven lang de nederigheid van Christus. Totdat hij zich haar heeft eigen gemaakt, zullen de gedachten zijn ziel niet met rust laten en zal hij niet kunnen bidden met een reine geest. Wie streeft naar het reine gebed, moet zich voor geen enkel krantenbericht interesseren. Hij moet geen slechte boeken lezen, noch uit nieuwsgierigheid proberen iets over het leven van anderen te weten te komen. Dit brengt vele onreine gedachten in de geest, en wanneer de mens hieruit wijs wil worden, dan worden zij steeds verwarder en putten zijn ziel uit. Wanneer de ziel de liefde van de Heer leert, heeft zij medelijden met de gehele wereld, met elk schepsel van God. Zij bidt dat alle mensen berouw mogen krijgen en de genade ontvangen van de Heilige Geest. Maar als de ziel de genade verliest, dan verlaat de liefde haar, want zonder Gods genade is het onmogelijk de vijanden lief te hebben. En dan komen er boze gedachten uit het hart voort, zoals de Heer gezegd heeft. Naar Matteüs hoofdstuk 15, vers 19, Marcus hoofdstuk 7, vers 21, 2. Weet goed dat als boze gedachten je kwellen, dit betekent dat je niet nederig bent. De Heer heeft gezegd, leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 29. Zonder de nederigheid van Christus zal de ziel nooit vredig in God zijn, maar zal zij zich steeds laten opwinden door allerlei gedachten die haar verhinderen God te schouwen. Gelukkig is degene die zich vernedert, want hij heeft de volmaakte rust in God gevonden. Tot op heden vraag ik de Heer elke dag om de nederigheid, want mijn ziel heeft door de Heilige Geest geleerd wat de nederigheid van Christus is, en daarom dorst ik ernaar ze te verwerven.

nederigheid van Christus. Wie je geproefd heeft, strekt zich onverzadigbaar dag en nacht, verlangend uit tot God. O, wat ben ik zwak. Ik heb een klein stukje geschreven en ik ben al afgemat. En mijn lichaam zoekt rust. Ook de Heer heeft op aarde in zijn vlees de menselijke zwakheid leren kennen. Tijdens de storm sliep hij op het schip, vermoeid als hij was van de reis. Maar toen zijn leerlingen hem wekten, heeft hij de zee en de wind bevolen te bedaren en het werd zeer stil. Zo ontstaat er in onze ziel een grote vrede wanneer wij de heilige naam van de Heer aanroepen. O Heer, verleen ons U te loven tot onze laatste adem. De mens valt in de bekoring door onervarenheid of door trots. Als je valt uit onervarenheid, dan zal de Heer u snel genezen. Maar als het komt door trots, dan zal uw ziel net zo lang lijden tot zij de nederigheid heeft geleerd en dan zal de Heer haar genezen. Wij vallen in de bekoring wanneer wij denken dat wij meer verstand en ervaring dan anderen en zelfs dan onze geestelijke vader hebben. Zo heb ik uit onervarenheid gedacht en heb daarom moeten lijden. Maar ik ben God zeer dankbaar, want Hij heeft mij hierdoor vernederd en inzicht geschonken en Hij heeft zijn barmhartigheid niet van mij weggenomen. En nu denk ik dat als men niet biecht bij zijn geestelijke vader, het onmogelijk is aan de bekoring te ontkomen. Want aan geestelijke vaders heeft de Heer de macht gegeven te binden en te ontbinden. Als je binnenin jezelf of buiten jezelf een licht ziet, geloof hier dan niet in, als je op dat moment geen gevoel van nederige rouwmoedigheid voor God in je hebt, nog liefde voor je naaste. Maar heb er ook geen angst voor, maar word nederig en dit licht zal verdwijnen. Als je een visioen of een gezicht ziet, of je hebt een droom, stel daar dan geen vertrouwen in, want als het van God komt, dan zal de Heer je ook inzicht geven. De ziel die de Heilige Geest niet door de smaak heeft leren kennen, kan de herkomst van een visioen niet begrijpen. De vijand geeft aan de ziel een zekere zoetheid die vermengd is met ijdelheid en daaraan herkent men de bekoring. De vaders zeggen dat als een visioen van de vijand komt, de ziel dan verwarring voelt. Maar het is slechts de nederige mens die zich niet waardig acht voor visioenen en die bij het optreden van de vijand verwarring of vrees zal voelen. Maar een ijdel mens kan geen vrees en zelfs niet de minste verwarring voelen, omdat hij visioenen wil hebben en zich hiertoe waardig acht en daarom kan de vijand hem gemakkelijk bedriegen. Al wat hemels is, wordt gekend door de Heilige Geest, wat aards is door het verstand. Maar wie God wil leren kennen met zijn verstand, langs wetenschappelijke weg, die is in bekoring, want God wordt slechts gekend door de Heilige Geest. Als je in de geest demonen ziet, word dan nederig en span je in hen niet te zien. Ga zonder uitstel naar jouw geestelijke vader of starrets aan wie je hebt toevertrouwd. Zeg alles aan je biechtvader en dan zal de Heer barmhartig voor je zijn en zul je aan de bekoring ontkomen. Maar als je denkt dat je van het geestelijke leven meer weet dan je biechtvader en als je hem bij het biechten niet meer vertelt wat je overkomt, dan zul je vanwege deze trots onherroepelijk in bekoring worden geleid. En dit zal worden toegelaten tot je lering. Bestrijd je vijanden met de nederigheid. Als je ziet dat je geest met een andere geest strijdt, verneder je dan en de strijd zal ophouden. Als het je overkomt dat je demonen ziet, wees dan geenszins bevreesd, maar word nederig en de demonen zullen verdwijnen. Maar als je bevangen wordt door angst, dan ontkom je niet zonder schade. Wees dapper,
Bedenk dat de Heer naar je kijkt om te zien of je je hoop op Hem stelt. Als je in de bekoring bent gevallen en daaruit bevrijd wilt worden, wanhoop dan niet, want de Heer heeft de mensen lief en Hij zal verlenen dat jij je betert. En de gedachten die de vijand aandraagt zullen jou loslaten. Maar opdat je ziel zich kan bevrijden van de demonen, moet je je vernederen en zeggen: ik ben het slechtst van alle mensen. Ik ben slechter dan welk beest of roofdier ook. En je moet je zonde oprecht belijden aan de priester, en dan zullen de demonen verjaagd worden. Zoals mensen een huis in en uitlopen, zo komen ook de gedachten die door de demonen zijn opgewekt, en zij kunnen ook weer weggaan als je hen niet aanneemt. Als de gedachte tot je zegt: steel, en je gehoorzaamt hieraan, dan heb je hierdoor aan de duivel macht gegeven over jezelf. Als de gedachte tegen je zegt: eet veel tot je verzadigd bent, en je doet dit, dan heeft de duivel opnieuw macht over je gekregen. En wanneer de gedachte aan elke willekeurige hartstocht je op die wijze zal beheersen, zul je een woonplaats worden van de demonen. Maar als je op de juiste manier berouw toont, dan zullen ze sidderen en gedwongen zijn te vertrekken. Wanneer wij wenen over onze zonden en onze ziel vernederen, hebben wij geen visioenen en onze ziel verlangt er niet naar. Maar als wij het wenen en de nederigheid opgeven, dan kunnen wij door visioenen worden meegesleept. Gedurende lange tijd heb ik niet geweten waarom wij een vermorzeld hart moeten bewaren als de Heer ons eenmaal vergeven heeft. Maar later heb ik begrepen dat wie geen vermorzeld hart heeft, de nederigheid niet kan bewaren. Want de boze geesten zijn trots en zij prenten ons ook trots in. Maar de Heer leert zachtmoedigheid, nederigheid en liefde, waardoor de ziel rust vindt. In onze strijd moeten wij dapper zijn. De Heer heeft tot de profeet Jeremia gezegd: spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Naar Jeremia's hoofdstuk 1, vers 17. De Heer bemint een moedige en wijze ziel, maar als wij nog het een nog het ander bezitten, moeten wij God hierom vragen en wij moeten gehoorzaam zijn aan onze geestelijke vaders. In hen leeft de genade van de Heilige Geest. Vooral de mens, wiens geest door toedoen van de demonen schade heeft geleden, moet in niets op zichzelf vertrouwen, maar hij moet altijd naar zijn geestelijke vader luisteren. Geestelijke rampen overkomen ons vanwege onze trots, maar lichamelijk lijden laat God dikwijls toe uit liefde voor ons, zoals dat het geval was met de veelduldende Job. Het is erg moeilijk om in zichzelf de trots te onderkennen, maar hier zijn de tekenen. Als de vijanden, de demonen, je aanvallen of als slechte gedachten je kwellen, betekent dit dat je geen nederigheid bezit en daarom, ofschoon je je niet bewust bent van jouw trots, moet je nederig worden. Als je prikkelbaar bent of, zoals men wel zegt, zenuwachtig, dan is dat werkelijk rampzalig. Wanneer iemand lijdt aan aanvallen of angsten, dan worden deze ziekten genezen door een nederige geest of door het berouw, en ook door het liefhebben van zijn broeder en zijn vijanden.

Hoofdstuk 18. De klaagzang van Adam. Adam, de vader van de gehele mensheid, heeft in het paradijs de zoetheid van de liefde van God gekend en daarom leed hij bitter toen hij vanwege zijn zonde uit het paradijs verjaagd werd en de liefde van God verloor. Hij weende met een geweldige kreun dat door heel de woestijn weerklonk. Zijn ziel werd gekweld door de gedachte: ik heb mijn geliefde God gekwetst. Het speet hem niet zozeer van het paradijs en van haar schoonheid, als wel van de liefde van God die hij verloren had. De liefde van God die de ziel onverzadigbaar elk ogenblik tot zich aantrekt. Elke geest die God door de Heilige Geest heeft leren kennen en die vervolgens de genade heeft verloren, ervaart zo de kwelling van Adam. Het is pijnlijk voor de ziel en zij betreurt het diep dat zij haar geliefde Heer heeft gekwetst. Adam heeft op aarde gesmacht en bitter geweend en de aarde was hem niet dierbaar. Hij had heimwee naar God en hij zei: mijn ziel verlangt naar de Heer en onder tranen zoek ik hem. Hoe zou ik hem niet zoeken? Toen ik met hem was, was mijn ziel blij en rustig en de vijand had geen toegang tot mij. Maar nu heeft een boze geest macht over mij gekregen en brengt mijn ziel aan het wankelen en kwelt haar. En daarom verlangt mijn ziel tot stervens toe naar de Heer en mijn geest hunkert naar God en niets op aarde kan mij blij stemmen en mijn ziel kan door niets worden getroost. Maar zij wil hem opnieuw zien en door hem verzadigd worden. Ik kan hem geen ogenblik vergeten en mijn ziel smacht naar hem. En vanwege mijn grote droefheid ween ik al kreunend. Ontferm u over mij, o God, over uw gevallen schepsel. Zo jammerde Adam en de tranen stroomden over zijn gezicht, over zijn borst tot op de grond, en de gehele woestijn luisterde naar zijn gekreun. De dieren en de vogels werden stil van verdriet, maar Adam weende, want door zijn zonde hadden allen de vrede en de liefde verloren. Groot was Adams droefheid toen hij uit het paradijs verjaagd was, maar toen hij zijn zoon Abel zag, die gedood was door zijn broeder Kaïn, werd zijn verdriet nog groter. Zijn ziel werd verscheurd door droefheid en hij weeklaagde en dacht: uit mij zullen volkeren voortkomen en zich vermenigvuldigen en zij zullen allen lijden. Zij zullen leven in vijandschap en elkaar doden. En zijn droefheid was zo onmetelijk als de zee. En slechts de mens wiens ziel de Heer heeft leren kennen en die weet hoezeer hij ons lief heeft, kan dit begrijpen. Ook ik heb de genade verloren en met Adam roep ik uit: God, wees mij zondaar genadig. Verleen mij een geest van nederigheid en liefde. O liefde van de Heer, wie jou heeft leren kennen, die zoekt jou onafgebroken dag en nacht en schreeuwt uit: ik verlang naar u, o Heer, en onder tranen zoek ik u. Hoe zou ik u niet zoeken? Gij hebt mij verleend u te leren kennen door de Heilige Geest en deze kennis van God sleept mijn ziel mee om u onder tranen te zoeken. Adam weende: de woestijn is mij niet dierbaar, de hoge bergen zijn mij niet dierbaar, nog de wouden, nog de weidegronden, nog het gezang van vogels, niets is mij dierbaar. Mijn ziel verkeert in diepe droefheid. Ik heb God gekwetst, en als de Heer mij weer zou opnemen in het paradijs, dan zou ik zelfs daar treuren en wenen. Waarom heb ik mijn geliefde God gekwetst? Adams ziel is na de verjaging uit het paradijs ziek geworden, en in zijn droefheid heeft hij talloze tranen vergoten. Zo verlangt iedere ziel die de Heer heeft leren kennen naar hem en roept uit: Heer, waar zijt gij?
waar zijt gij mijn licht? Waarom hebt gij uw gelaat voor mij verborgen? Het is al lang geleden sinds mijn ziel u gezien heeft, en zij verlangt naar u en onder tranen zoekt zij u. Waar is mijn Heer? Waarom zie ik hem niet meer in mijn ziel? Wat belet hem om in mij te wonen? Dit, de nederigheid van Christus en de liefde voor mijn vijanden, is niet in mij. God is onverzadigbare liefde en het is onmogelijk haar te beschrijven. Adam liep over de aarde en hij weende vanwege de talloze kwalen van zijn hart en zijn geest dacht aan God. En toen zijn lichaam uitgeput was en hij geen tranen meer kon vergieten, zelfs toen brandde zijn geest van verlangen voor God, want hij kon het paradijs en haar schoonheid niet vergeten. Maar Adams ziel had God nog meer lief en zij strekte zich tot hem uit door de kracht van diezelfde liefde. O Adam, ik schrijf over u, maar gij ziet dat mijn geest te zwak is om uw verlangen naar God te begrijpen en hoe gij de last van de boetedoening hebt gedragen. O Adam, gij ziet hoezeer ik uw kind op aarde leid. Er is bijna geen vuur meer in mij en de vlam van mijn liefde dooft haast. O Adam, zing voor ons het lied van de Heer, opdat mijn ziel zich in hem mogen verheugen en zich inspannen om hem te loven en te verheerlijken, zoals de cherubijnen en de serafijnen en alle hemelse heerscharen der engelen die voor hem het driemaal heilig zingen. O Adam, onze Vader, zing voor ons het lied van de Heer, opdat de gehele aarde het mogen horen en al uw zonen hun geest verheffen tot God en zich verzadigen aan de klanken van het hemelse gezang en hun leed op aarde vergeten.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze zesde zondag van Pasen. De openingspsalm die kan u vinden op bladzijde 664, gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 751. En de psalmen die kan u terugvinden op bladzijde 883. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. God zij ons genadig en zegene ons. Hij late zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geve ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Op deze dag wordt alles goed, de dag van God wiens kostbaar bloed de wereld wast van zonde en schuld en met een lieflijk licht vervult. Wie twijfelt nog, wie blijft nog blind, als God de mensen zo bemint, dat hij de rover aan het kruis verwelkomt in het paradijs. En engelen zien dit wonder aan, de schuldige richt zijn bestaan, op hem met wie hij bitter lijdt, en erft met hem de zaligheid. O diep geheim dat van haar smet, de hele wereld wordt gered, door vlees dat alle vlees bevrijdt, van zonde en van sterfelijkheid. Werd ooit sublimer kans gewaagd, dan dat de schuld genade vraagt, liefde de vrees verbannen heeft, de dood het nieuwe leven geeft. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, de steen is weggerold van de ingang van het graf. Alleluia. Verheerlijk mijn ziel de Heer. Wat zijt gij groot, Heer mijn God. Met glorie en luister zijt gij gekleed. Uw mantel is zuiver licht. De hemel hebt gij als een tentdoek gespannen. En boven de wateren liggen uw zalen. De wolken hebt gij als wagen genomen. Gij rijdt op de rug van de wind. De storm hebt gij tot uw bode gemaakt. De bliksemflitsen uw dienaars. Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen. In eeuwigheid wankelt zij niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven. Het water stond boven de bergen uit. Maar voor uw dreigen vluchtte het weg, verjaagd door uw grommende stem. Toen rezen de bergen en lagen de vlakten, waar gij hun een plaats had bepaald. Toen hebt gij het water een grens getrokken, om nooit meer de aarde te overstromen. Gij deed de bronnen uitstromen in beken, die dringen zich tussen de bergen door. Ze geven alle dieren te drinken. De woudezels lessen hun dorst. En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De steen is weggerold van de ingang van het graf. Alleluia. Alleluia. Vrouw, wie zoekt gij? Zoekt gij de levende bij de doden? Alleluia. Van hoog uit uw zalen besproeit gij de bergen. De aarde voedt gij door wat gij haar geeft. Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten dienste staat, zodat de aarde hun voedsel verschaft en wijn die hun hart verblijdt, en olie om hun gelaat te zalven en brood dat hun honger stilt. Gedrenkt worden ook de bomen van God, de Libanonceders die hij heeft geplant. De mussen nestelen in hun takken en in hun kruin rust de ooievaar uit. De bergtoppen zijn het gebied van de steenbok. De klipdassen hebben hun hol in de rots. Hij maakte de maan om de tijd aan te geven. De zon weet wanneer zij onder moet gaan. Dan maakt hij het donker en valt de nacht. Dan zwerven de wouddieren rond. De leeuwenwelpen brullen om prooi en vragen hun voedsel aan God. Zodra de zon opkomt, trekken zij weg en leggen zich neer in hun holen. Dan ziet men de mens die zijn arbeid begint en doorwerkt tot aan de avond. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Vrouw, wie zoekt gij? Zoekt gij de levende bij de doden? Alleluia. Alleluia. Ween niet, Maria. De Heer is verrezen. Alleluia. Hoeveel is het wat gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt? De aarde is vol van uw schepsels. Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd, is het een gewemel van dieren, ontelbaar, grote en kleine. Daar zwemmen geweldige monsters rond. Leviathan laat gij daar spelen. En al deze dieren verwachten van u dat gij ze voedt op hun tijd. Wat gij voor hen uitstrooit, verzamelen zij. Ze worden verzadigd als gij uw hand opent. Verbergt gij uw aanschijn, dan worden zij angstig, neemt gij hun geest weg, dan komen zij om en keren terug tot de aarde. Maar zendt gij uw geest, dan komt er weer leven. Dan maakt gij uw schepping weer nieuw. De roem van de Heer blijven eeuwig bestaan. Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels. Hij die door zijn blik de aarde doet beven, de bergen doet roken als hij ze aanraakt. Zolang ik leef, zal ik hem bezingen. Ik zing voor mijn God, zolang ik besta. Mogen mijn woorden hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen. Maar mogen de zondaars op aarde verdwijnen, de goddelozen niet blijven bestaan. verheerlijk mijn ziel de Heer. De Heer zij altijd geprezen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, ween niet, Maria, de Heer is verrezen. Alleluia. Mijn lichaam hebt gij tot leven gewekt, alleluia. Met heel mijn hart wil ik u prijzen, alleluia. Uit de Handelingen van de Apostelen. Van Milete uit zond Paulus een bode naar Efeze om de oudsten van die kerk te ontbieden. Toen zij bij hem aangekomen waren, sprak hij hen aldus toe. Gij weet hoe ik vanaf de eerste dag dat ik in Azië kwam, al die tijd onder u heb geleefd. Hoe ik de Heer in alle nederigheid heb gediend, onder tranen en in beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden. Hoe ik niets wat nuttig kon zijn, heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en bij u thuis, terwijl ik Joden en Grieken bezwoer zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus. En nu bevind ik mij, gebonden door de geest als ik ben, op weg naar Jeruzalem, zonder dat ik weet wat mij daar zal overkomen. Alleen verzekert mij de Heilige Geest van stad tot stad dat boeien en kwellingen mij wachten. Maar aan mijn leven hecht ik voor mezelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar ten einde breng en de taak die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade. En nu weet ik dat gij mijn gelaat niet meer zult zien, gij allen bij wie ik rondgegaan ben om het koninkrijk te prediken. Daarom verzeker ik u op de dag van heden dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie ook, want ik heb niets nagelaten om u Gods raadsbesluit in zijn volle omvang te verkondigen. Geeft acht op uzelf en op heel de kudde, waarover de Heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek grimmige wolven bij u zullen binnendringen die de kudde niet zullen sparen, en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen zullen verkondigen om de leerlingen mee te krijgen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet dat ik onophoudelijk 3 jaar lang, dag en nacht, ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden. En thans vertrouw ik u toe aan God en aan het woord van zijn genade, dat de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden. Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd. Gij weet zelf dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften en in die van mijn gezellen. In alles heb ik u getoond dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn. Hij heeft immers gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met allen neer en bad. Allen begonnen luid te wenen, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer zouden terugzien. Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip. De Heilige Geest heeft u tot leiders aangesteld om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon. Alleluia. Van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt, om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon. Alleluia.

Uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, gestorven in het jaar 407, over de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Laat ons dit heerlijke feest, dit grootste van alle feesten, vieren, de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren, zowel met vreugde als met eerbied, want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hij zelf heeft de banden van de dood verbroken en is verrezen. Adam zondigde en hij is gestorven, maar Christus zondigde niet en toch is Hij gestorven. Dit is nieuw en verbazingwekkend. De een zondigde en is gestorven, de ander zondigde niet en toch is ook hij gestorven. Waarom was dit? Om hem die zondigde in staat te stellen te ontkomen aan de greep van de dood, door hem die zondeloos stierf. Zo gebeurt het ook in geldzaken. Iemand heeft een schuld en komt in de gevangenis terecht, omdat hij niet tot betalen in staat is. Daar komt een ander die geen schulden heeft, maar in staat is tot betalen en hij koopt de schuldenaar vrij. Zo gebeurde het ook met Adam. Adam stond in de schuld en werd gevangen gehouden door de duivel, maar was niet in staat zijn schuld te vereffenen. Christus had geen schulden en werd niet door de duivel gebonden, maar was tot betalen in staat. Hij kwam en betaalde met de dood voor de mens die door de duivel gevangen gehouden werd, om hem zodoende vrij te kopen. Ziet ge niet wat Christus verrijzenis heeft uitgewerkt? Wij waren dubbel dood en zo kunnen wij een dubbele verrijzenis verwachten. Christus stierf slechts één dood en zo had hij ook een enkelvoudige verrijzenis. Wat bedoel ik hiermee? Adam stierf naar lichaam en ziel. Hij stierf de dood van de zonde en die van de natuur. Op de dag dat gij van de boom eet, moet ge sterven. Welnu, op dezelfde dag stierf hij niet de natuurlijke dood, maar hij stierf de dood van de zonde. En dat is de zielendood, terwijl de andere de lichamelijke dood is. Maar wanneer ge hoort van een ziel die sterft, moet ge niet denken dat zij ophoudt te bestaan, want de ziel is onsterfelijk. Nee, de dood van de ziel is zonde en eeuwige straf. Daarom zegt Christus ook: wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veeleer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Zoals ik al zei, er is voor ons een dubbele dood en er is voor ons dus een dubbele verrijzenis nodig. Voor Christus was er slechts één dood, want hij zondigde niet. En zelfs die ene dood onderging hij voor ons, want hij stond niet in de schuld tegenover de dood. Omdat hij niet in de schuld stond tegenover de zonde, stond hij dat ook niet tegenover de dood. Daarom verrees hij één keer van een enkele dood, maar voor ons die een dubbele dood sterven, is er ook een dubbele verrijzenis. Eén verrijzenis is er uit de zonde, en die is al ons deel geworden. Want in het doopsel zijn we met hem begraven en zijn we met hem verrezen. Deze eerste verrijzenis heeft ons bevrijd van onze zonden. De tweede is de verrijzenis van het lichaam. Toen we de ernstige dood van de zonde afwierpen en de kleding van onze oude manier van leven aflegden, kregen we deel aan de voornaamste verrijzenis. Laten we dan geen twijfel hebben dat we ook zullen delen in de tweede verrijzenis. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Alleluia. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van allen worden rechtvaardigd.
Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven.

En laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren en in alles wat wij doen, getuigen van wat wij nu gedenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli in deze paastijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de mysteries van het licht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
0: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste mysterie van het licht. Jezus wordt gedoopt in Jordaan. Jezus, de onschuldige, daalde af in het water. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede mysterie van het licht. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft te Cana. De moeder van Jezus wendde zich tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde mysterie van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods. Jezus zei, als ik omhoog gegeven ben, zal ik allen tot mij trekken. ontvangt de Heilige Geest. En wie de zonden vergeeft, zijn ze vergeven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde mysterie van het licht. Jezus wordt van gedaante veranderd. Jezus besteeg de berg met Petrus, Johannes en Jacobus. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
1: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 5, Renaissance. Hierna zat alles mee. Een van de vele geschenken van mijn vader aan zijn zoons was een grammofoon geweest. Zo kwam het dat grammofoonplatencatalogie al tot mijn favoriete lectuur behoorde op het moment dat mijn oog viel op de woorden Siegfried en The Twilight of the Gods. Maar ik had nooit vermoed dat die operaplaten met hun rare Duitse of Italiaanse namen iets met mij te maken konden hebben. En nog een week of twee bleef ik dat denken. Maar toen werd ik uit een andere hoek aangevallen. Het tijdschrift The Soundbox gaf iedere week samenvattingen van de inhoud van beroemde opera's. Hij was bezig met de complete Ring des Nibelungen. Extatisch lezend kwam ik te weten wie Siegfried was en wat de schemering van de goden was. Ik kon me niet meer bedwingen. Ik begon een gedicht te schrijven, een heldendicht over het Nibelungenverhaal in de versie van Wagner. Mijn enige bron was de samenvatting uit de Soundbox. En in mijn onwetendheid liet ik Alberich rijmen op ditch en mime op time. Mijn voorbeeld was de Odyssee-vertaling van Poppe en het gedicht begon met een zekere vermenging van mythologieën aldus. Descent to earth, descent, celestial nine, and chant the ancient legends of the Rhine. In het vierde boek was ik nog niet verder gekomen dan de laatste scène van Das Rheingold. Dus het zal de lezer niet verbazen dat dit gedicht nooit is voltooid. Maar het was geen verknoeide tijd. En ik kan nog steeds wel zien wat ik ervan geleerd heb en op welk punt ik dat begon te leren. De eerste drie boeken, op deze tijdsafstand kan ik het misschien zonder ijdelheid zeggen, zijn voor een jongen lang niet slecht. Aan het begin van het onvoltooide vierde boek loopt het spaak. En dat is precies de plaats waar ik werkelijk begon te proberen poëzie te schrijven. Tot aan dat punt was ik tevreden als mijn versregels rijmden en scandeerden en als de gang in het verhaal bleef. Hier, aan het begin van boek 4, ging ik proberen iets over te brengen van de hevige opwinding die ik voelde. Uitdrukkingen te vinden waarmee ik niet alleen iets zou meedelen, maar ook iets oproepen. Uiteraard mislukte dit. Ik verloor mijn prozaïsche duidelijkheid, hakkelde en haperde en viel weldra stil. Maar ik had geleerd wat schrijven is. Al die tijd had ik nog geen noodmuziek van Wagner gehoord. Hoewel alleen al de vorm van zijn naam in drukletters een magisch symbool voor me geworden was. De volgende vakantie hoorde ik in het donkere, propvolle winkeltje van D. Edens Osborne, zaliger gedachtenis, een plaat van de Walkurenrit. Tegenwoordig wordt hierom gelachen en als los concertstuk uit zijn verband gerukt is het misschien inderdaad niet veel zaaks. Maar ik had met Wagner gemeen dat ik niet aan concerten dacht, maar aan een heldendrama. Voor een jongen die toch al gek was voor het Noordse en wiens hoogste muzikale ervaring tot dan toe Sylvan was geweest, kwam deze walkuregalop als een blikseminslag.
Vanaf dat ogenblik vormde Wagnerplaten, vooral van De Ring, maar ook van Lohengrin en Parsifal, de voornaamste bestemming van mijn zakgeld. En het vaste thema van verlanglijstjes. Mijn muzieksmaak in het algemeen veranderde aanvankelijk niet veel. Je had enerzijds muziek en anderzijds Wagnermuziek, wat heel verschillende dingen waren, niet onder één noemer te brengen. Het was geen nieuw genot, maar een nieuw soort genot, als genot al het juiste woord is. Het was eerder onrust, extase, verbijstering, een botsing van naamloze gevoelens. Die zomer werden we door ons inmiddels getrouwde nicht H, de oudste dochter van neef Quartus, zoals u zich hopelijk nog herinnert, de donkere Juno, de koningin van de Olympus, uitgenodigd om een paar weken bij haar in Dundrum te komen logeren, aan de rand van Dublin. Daar vond ik, op de salontafel, precies het boek waarmee het allemaal begonnen was en waarvan ik niet had gedroomd het ooit te zullen zien. Siegfried and the Twilight of the Gods, geïllustreerd door Arthur Rackham. Het leek me toen alsof zijn illustraties precies de muziek zichtbaar maakten. En ik zonk nog een paar vamen dieper weg in mijn verrukking. Zelden heb ik iets zo begeerd als ik dat boek begeerde. En toen ik hoorde dat er ook een goedkoper editie van 15 shilling bestond, voor mij weliswaar een bijna mythologisch bedrag, wist ik dat ik niet zou rusten voordat ik die bezat. Uiteindelijk kreeg ik het boek te pakken, voornamelijk doordat mijn broer in de kosten deelde. Uit pure welwillendheid begrijp ik nu en vermoedde ik toen al een beetje, want hij was niet aan de Noordzijd verslaafd. Met een gulheid die ik zelfs toen met enige schaamte aanvaarde, stak hij 7,5 shilling, waarvoor hij wel 10 betere bestemmingen wist, in iets dat voor hem een gewoon plaatjesboek moet zijn geweest. Sommige lezers zullen nu al vinden dat deze zaak niet de aandacht verdient die ik eraan geef. Maar ik kan mijn verhaal beslist niet voortzetten zonder een aantal invloeden op mijn verdere leven te noemen. Ten eerste zult u niets van dit verhaal begrijpen als u zich niet realiseert dat ik Asgard en de Walküre in deze tijd onvergelijkbaar veel belangrijker vond dan alles wat ik verder beleefde. Belangrijker dan de metron of de danslerares of mijn kans op een studiebeurs. En wat schokkender is, ik vond ze veel belangrijker dan mijn gestaag groeiende twijfels over het christelijk geloof. Deze verblinding trof mij wellicht, ongetwijfeld ten dele, als een straf. Toch is daarmee misschien niet alles gezegd. Leek de Noordzijds mij toen iets groters dan mijn religieus geloof, dan kan dat deels zo gekomen zijn doordat mijn bevlogenheid eigenschappen had die mijn geloof had moeten hebben, maar niet had. Het was zelfs geen nieuwe religie, want er was geen spoor van geloof of van verplichtingen. Toch had mijn houding, of ik moet mij sterk vergissen, iets dat veel op aanbidding leek. Een vorm van geheel onbaatzuchtige overgave aan iets dat met het volste recht hierom vroeg, gewoon door te zijn wat het was. Het preerboek leert ons God te danken voor zijn grote heerlijkheid.
als waren we hem meer dank verschuldigd, omdat hij is wat hij noodzakelijkerwijze is dan om bepaalde weldaden die hij ons bewijst. En dat zijn wij ook. En wie God kent, weet dit. Maar ik had nooit iets daarvan ervaren. Ik kwam veel dichter bij dit besef als het ging om de Noordse goden, waar ik niet in geloofde, dan ik ooit gekomen was als het ging om de levende God toen ik nog geloofde. Soms kan ik mij bijna voorstellen dat ik naar de valse goden ben teruggestuurd om daar een zeker vermogen tot aanbidding te krijgen voordat de ware God mij weer bij zich zou roepen. Niet dat ik het niet vlugger en veiliger had kunnen leren langs wegen die ik nooit zal kennen, zonder geloofsafval. Maar goddelijke tucht is ook een genade. Uit een kwaad wordt dan iets goeds bereid. En verblinding wordt een heilzame straf. In de tweede plaats leidde deze renaissance der verbeelding bijna onmiddellijk tot een nieuwe waardering voor de zichtbare natuur. Ik denk dat ik hierbij aanvankelijk op de literaire en muzikale ervaringen teerde. Tijdens de vakantie in Dundrum was ik, fietsend door de Wicklow Mountains, onwillekeurig steeds op zoek naar taferelen die in de Wagnerwereld zouden passen. Hier een steile helling vol sparren, waar Mime en Sieglinde elkaar zouden kunnen ontmoeten. Daar een zonnige open plek in het bos, waar Siegfried wel naar de vogel kon zitten luisteren. Dan weer een droge steenvallei, waar het kleine schubbige lichaam van Fetner uit zijn graf kon verrijzen. Maar al gauw diende natuur niet langer alleen als herinnering aan de boeken en werd zij zelf het medium van ware vreugde. Ik zeg niet dat ze toen geen herinneringen meer opriep. Dat doet alle vreugde. Zij is nooit een bezit. Altijd een begeerde naar iets dat lang geleden is of verder weg ligt of nog te gebeuren staat. Maar de natuur en de boeken gingen nu beide evenzeer en gezamenlijk dienen als herinnering aan, enfin, wat het ook mogen zijn. Ik kwam niet nader tot wat sommige mensen de enige echte natuurliefde zouden noemen. De leergierige liefde waarmee je botanicus of ornitholoog wordt. Mij ging het om de stemming die bij een tafereel hoorde. En met het proeven van zo'n stemming waren mijn huid en mijn neus even druk in de weer als mijn ogen. Ten derde ging ik na Wagner door met alles wat ik verder over Noorse mythologie te pakken kon krijgen. Myths of the Norsemen, Myths and Legends of the Teutonic Race, de Northern Antiquities van Mallet. Ik werd een kenner. Uit deze boeken ontving ik keer op keer de steek van vreugde. Ik merkte nog niet dat deze heel geleidelijk zeldzamer werd. Ik dacht niet na over het verschil tussen vreugde en het puur intellectuele genoegen dat ik beleefde aan de kennismaking met het Edda-universum. Als ik in deze tijd iemand gevonden had die mij Oud-Noors kon leren, zou ik er, geloof ik, hard aan gewerkt hebben. En tenslotte zorgde de verandering die ik had ondergaan voor een nieuw probleem bij het schrijven van dit boek. Vanaf dat eerste moment in het schoollokaal van Chartres kreeg mijn verborgen verbeeldingsleven zo'n belang en ging het zozeer verschillen van mijn uiterlijke leven dat ik bijna
twee verhalen moet vertellen. De twee levens lijken geen enkele invloed op elkaar te hebben. Terwijl het ene een hongerige woestenij is, smachtend naar vreugde, kan het andere wel vol vrolijke drukte en succes zijn. Of andersom. Terwijl het uiterlijke leven ellendig is, kan het andere wel overlopen van verrukking. Met mijn verbeeldingsleven bedoel ik hier alleen mijn leven voor zover dat op vreugde betrokken is. Tot het uiterlijke leven reken ik veel van wat we gewoonlijk ook verbeeldingsleven zouden noemen. Zoals bijvoorbeeld veel van mijn leeservaringen en al mijn erotische of eerzuchtige fantasieën. Want die gaan over het eigen ik. Zelfs Dierenland en India zijn uiterlijk. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Maar het waren niet langer Dierenland en India. Ergens, tegen het einde van de 18e eeuw, hun 18e eeuw, niet de onze, waren ze samengevoegd tot één staat, Boksen. Een naam waarvan de bevoeglijke vorm, merkwaardig genoeg, Boksonis luidt en niet Boksenis, zoals je verwachten zou. Door een wijze maatregel behielden ze beide hun eigen koning. Maar er was een gemeenschappelijke, wetgevende vergadering, de Damarfesk. Het kiesstelsel was democratisch. Maar dit was van veel minder belang dan in Engeland. Want de Damarfesk was nooit veroordeeld tot één vaste vergaderplaats. De Verenigde Vorsten konden hem bijeenroepen waar ze wilden. Zoals in het kleine vissersdorpje Daffabel, het Klovli van Noord-Ierland, aan de voet van de bergen. Of op het eiland Piscia. En doordat het hof eerder dan wie ook wist welke plaats de vorsten zouden kiezen, was alle accommodatie daar volgeboekt voordat een gewone deelnemer er lucht van kreeg. En bereikte zo iemand de plaats van de zitting, dan had hij geen enkele garantie dat de vergadering niet naar elders zou verhuizen zodra hij arriveerde. Zo horen we van een Damarfesk-lid dat in feite nog nooit een vergadering had bijgewoond, afgezien van één keer toen hij het geluk had dat zijn eigen stad vergaderplaats was. In de bronnen wordt deze vergadering soms aangeduid als het parlement. Maar dit is misleidend. Er was maar één kamer die door de koningen werd voortgezeten. In de periode die ik het beste ken, lag de feitelijke macht echter niet bij hen, maar bij een opperfunctionaris, die bekend stond als de Little Master, uit te spreken met de klemtoon op de eerste lettergreep. De Little Master was eerste minister, rechter en misschien niet altijd opperbevelhebber van het leger. De bronnen zijn vaag op dit punt. Maar toch zeker altijd lid van de generale staf. Dit was althans zijn positie bij mijn laatste bezoek aan Boksen. Misschien ging hij daarmee buiten zijn boekje. Want de bekleder van dit ambt was op dat moment een man. Of preciezer gezegd, een kikker met een krachtige persoonlijkheid. Lord Bich genoot in zijn functie een voordeel die niet helemaal rechtvaardig was. Hij was de huisonderwijzer van beide koningen geweest en behield een quasi-ouderlijk gezag over hen. Hun periodieke pogingen om zijn juk te verbreken behelsten helaas meer het ontduiken van zijn onderzoek naar hun privégenoegens dan het nastreven van serieuze politieke doeleinden. Zo kwam het dat Lord Bich, ontzagwekkend van gestalte en sonoor van stem, ridderlijk, hij was winnaar van talloze duels, hartstochtelijk, welsprekend en impulsief, welhaast de staat was. De lezer zal een zekere gelijkenis ervaren tussen het leven van de twee koningen onder Lord Bich en ons eigen leven bij onze vader. Dat is goed gezien. Maar Bich was in oorsprong niet slechts mijn vader, die eerst verkikkerd werd en vervolgens op bepaalde punten gekarikaturaliseerd en op andere punten verheerlijkt. In veel opzichten was Lord Bich een profetisch portret van Sir Winston Churchill. Zoals Sir Winston Churchill werd in de Tweede Wereldoorlog.
Ik heb wel eens foto's van deze grote staatsman gezien, waarop een kikkerachtig element onmiskenbaar was voor wie wat van boksen wist. Dit was niet onze eerste anticipatie op de werkelijkheid. De meest consequente tegenstander van Lord Big, de horsel die altijd onder zijn harnas wist te kruipen, was een kleine bruine beer, luitenant bij de marine. En u kunt me geloven of niet, maar luitenant James Barr leek bijna precies op John Betjeman. Pas later heb ik Betjeman ontmoet en sindsdien ben ik altijd een Lord Big geweest voor deze James Barr. Het interessante van de gelijkenis tussen Lord Big en mijn vader is dat dit soort weerspiegelingen van de werkelijkheid niet de kiemcel van boksen waren. Deze weerspiegelingen werden talrijker naarmate het einde naderde. Een teken van overrijpheid of zelfs een begin van verval. Ga je een stukje terug in de tijd, dan kom je ze niet tegen. De twee vorsten die zich door Lord Big lieten overheersen waren koning Benjamin de 8e van Dierenland en Raja Hauki, de 6e geloof ik, van India. Zij hadden veel gemeen met mijn broer en mij. Maar hun vaders, Benjamin Senior en Hauki Senior, hadden dat niet. Hauki 5 is een schimmige figuur. Maar Benjamin 7, een konijn zoals u al geraden had, is een afgerond personage. Ik zie hem nog voor me. Zwaarder van kaakpartij en vierkanter van bouw dan enig ander konijn. In zijn laatste jaren heel dik, allerschoffelst en onkoninklijk gekleed in zijn openhangende bruine jas en slobberige ruitjesbroek. Maar toch niet zonder een zekere waardigheid, die bij gelegenheid verontrustende vormen kon krijgen. In zijn jongere jaren had hij zich laten leiden door de gedachte dat hij zowel koning als amateurdetectieve kon zijn. Die tweede rol was hem nooit gelukt. Deels doordat de voornaamste vijand die hij achterna zat, Mr. Battlesmere, eigenlijk helemaal geen misdadiger was, maar een krankzinnige. Een complicatie die zelfs de plannen van een Sherlock Holmes in de war zou hebben gestuurd. Maar zelf werd hij vaak ontvoerd, soms vrij langdurig, wat aan het hof grote angst en zorg teweegbracht. We vernemen niet dat zijn collega Hauki 5 deze zorg deelde. Toen hij eens thuis kwam van zo'n avontuur, kostte het hem grote moeite zich te identificeren. Battlesmere had hem geverfd en de vertrouwde bruine gedaante verscheen nu als een zwart-wit geflekt konijn. Ten slotte was hij ook, waar jongens al niet aan denken, een vroege pionier van wat later kunstmatige inseminatie is gaan heten. In het oordeel der geschiedenis kan hij nog een goed konijn, nog een goed koning heten. Maar hij was niet zomaar iemand. Hij was een reusachtige eter. En nu ik de poort heb geopend, staan alle Boksoniërs, zoals de geesten bij Homerus, om aandacht te roepen. Maar ze zullen het zonder moeten doen. Lezers die zelf een wereld hebben gebouwd, zouden liever daarover vertellen dan mij over de mijne te horen. En voor anderen zou het verwarrend en afstotend kunnen worden. En boksen hield geen enkel verband met vreugde. Ik heb het alleen genoemd omdat ik anders een verkeerd beeld van deze tijd zou geven.
één waarschuwing dient hier te worden herhaald. Ik heb verslag gedaan van een leven waarin verschillende vormen van verbeeldingskracht duidelijk de hoofdrol speelden. Bedenk wel dat hier nooit een greintje geloof aan de pas kwam. Ik heb nooit fantasie en werkelijkheid verward. De Noordzijds kon wat dat betreft geen problemen geven.

voor het Wyvern College. Hoofdstuk 6. Voorbereiding op de maatschappij. Anyway, for heaven's sake, so I wear out of your whispering. Webster. Chartres hebben we nu gehad, zodat we het Wyvern College, kortweg Wyvern, kunnen noemen. Of, nog korter, de Col, zoals de Wyvernianen het zelf noemen. Naar het Col gaan was het opwindendste wat er tot nog toe in mijn uiterlijke leven was gebeurd. Op Chartres leefden wij in de schaduw van het Col. We brachten er vaak een bezoek om wedstrijden of sportdagen of de finale van de grote Colbury Run te zien. Zo'n uitstapje joeg ons hoofd op hol. Al die grote jongens, hun duizelingwekkende air van wereldwijsheid en de flarte die je opving van hun esoterische gesprekken waren zoiets als Park Lane was in het seizoen voor een meisje dat het volgend jaar haar debuut zou maken. Vooral de Blots, de geadoreerde atleten en prefects, waren de belichaming van alle wereldse pracht en macht en heerlijkheid. Naast hen zong Pogo in het niet. Wat is nu een master vergeleken met een Blot? De school was één grote tempel voor de verering van deze sterfelijke goden. En er is nooit een nieuwkomer geweest die meer tot die verering bereid was dan ik. Als u nooit op een school als Wyvern bent geweest, zult u zich wellicht afvragen wat een blot is. Dit is een lid van de schoolaristocratie. Buitenlandse lezers dienen goed te bedenken dat deze aristocratie geen enkel verband houdt met de maatschappelijke status van de jongens in de buitenwereld. Jongens uit een gegoede of rijke familie komen er niet gemakkelijker in dan anderen. Mijn enige huisgenoot in Wyvern, die van adel was, is nooit blot geworden. Nog kort voor mijn tijd was de zoon van een zeer vreemde snuiter minstens op het randje van blotschap gekomen. Voorwaarde voor deze status is dat je al geruime tijd op school zit. Dit is op zichzelf niet genoeg, maar een nieuweling komt er zeker niet in. De voornaamste kwalificatie is atletische bekwaamheid. Wie op dat punt voldoende schittert, wordt zelfs automatisch een blot. Is deze schittering wat geringer, dan helpt een goed uiterlijk en voorkomen. En natuurlijk modieuze kleding volgens de op school heersende mode. Wie blot wil worden, doet er wijs aan de juiste kleren te dragen, het juiste jargon te gebruiken, de juiste dingen mooi te vinden, om de juiste grapjes te lachen. En wie op de drempel van de bevoorrechte klasse staat, kan en zal uiteraard, net als in de buitenwereld, met alle gebruikelijke middelen van behaagkunst proberen zich naar binnen te werken. We gaan er even tussenuit voor wat muziek.

We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We waren aangekomen bij hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Ik hoor wel eens zeggen dat sommige scholen een soort hiërarchie kennen. Een aristocratie van bluts, gesteund of tenminste getolereerd door de publieke opinie, staat dan tegenover een officieel heersende klasse van prefects, die door de masters zijn aangesteld. De prefects zitten, geloof ik, meestal in het laatste jaar, zodat ze zich met een zeker recht de intelligentsia kunnen noemen. Op het kool was het anders. Als prefect werden bijna alleen bluts benoemd. En zij hoefden niet uit een bepaald jaar te komen. In theorie, al denk ik niet dat dat ooit gebeurde, had de domste leerling van het eerste leerjaar captain, dat wil zeggen hoofd, van het kol kunnen worden. Wij hadden dus slechts één regerende klasse, die alle soorten macht, privilege en prestige naar zich toetrok. Zij, die hoe dan ook als helden vereerd zouden worden door de jongerejaars, en zij die zich met hun eerzicht en geslepenheid in ieder stelsel omhoog zouden werken, waren dezelfde als zij die steunden op de officiële macht van de masters. Hun positie werd geaccentueerd door bijzondere vrijheden, kleren, voorrangsregels en waardigheden die van invloed waren op ieder facet van het schoolleven. U begrijpt dat je op deze manier een behoorlijk sterke klasse krijgt. Maar hij werd nog verder versterkt door een factor waardoor de school zich onderscheidt van het gewone leven. In een land waar een oligarchie de basis, heb je geweldig veel mensen, waaronder een aantal zeer actieve geesten, die weten dat ze nooit in die heersende klasse kunnen komen. Daarom kan een revolutie voor hen de moeite waard zijn. Op het kol was de laagste sociale klasse te jong en daarom te zwak om van een opstand te dromen. In de middenklasse, de jongens die geen knechtje meer waren, maar ook nog geen blot, begonnen zij die sterk en populair genoeg waren om een revolutie te kunnen leiden, zelf al op het blotschap te hopen. Voor hun sociale vooruitgang kwam het hun beter uit bij de bestaande blots in het gevlei te komen dan een revolutie te wagen waarmee, in het onwaarschijnlijk geval dat die slagen zou, de buit waarin ze wilden delen nu juist verloren zou gaan. En mochten ze uiteindelijk toch gaan wanhopen? Ach, tegen die tijd gingen ze toch bijna van school af. Vandaar dat het Wyvernse bestel onwankelbaar was. Er zijn vaak schooljongens tegen hun master in opstand gekomen. Maar ik betwijfel of er ooit een opstand tegen Bluts is geweest, of kan komen. Het is dan ook niet verbazendwekkend dat ik bij aankomst op het kol gereed was voor verering. Zou er een aristocratie van volwassenen bestaan die een even lokkend beeld van de wereld geeft als de hiërarchie van een public school? Alle motieven voor zelfonderwerping dringen zich tegelijk aan de nieuwe jongen op bij het zien van een blot. Het natuurlijk ontzag van een 13-jarige voor een 19-jarige. De gevoelens van de fan voor een filmster. De gevoelens van de burgervrouw voor een hertogin. De eerbied van de nieuwkomer voor de oude rot. De angst van een straatjongen voor de politie. Je eerste uren in een public school zijn onvergetelijk. Ons huis was een hoog en smal stenen gebouw. Overigens
het enige huis daar dat geen architectonische nachtmerrie was. En het leek wel wat op een schip. Het dek waarop wij hoofdzakelijk woonden bestond uit twee zeer lange donkere stenen gangen die loodrecht op elkaar stonden. De deuren in deze gangen gaven toegang tot de studeervertrekken. Kleine kamertjes van ongeveer 2 meter in het vierkant, elk voor 2 of 3 jongens. Alleen al de aanblik daarvan was verrukkelijk voor een jongen die van de prepschool kwam en nog nooit een eigen plekje had gehad. We zaten, cultureel gezien, nog in het Edwardiaanse tijdperk. En elk studeerkamertje gaf een zo getrouw mogelijke imitatie te zien van de overvolle salons van die dagen. Het doel was er alles in te proppen wat er maar in kon aan boekenkasten, hoekkasten, snuisterijen en schilderijtjes. Op dezelfde verdieping waren ook 2 grotere vertrekken. Het ene was de pressroom, de synode der Olympiërs. Het andere de New Boys Study. Deze had niets van een studieruimte. Hij was groter, donkerder en was niet geschilderd of behangen. Er stonden vaste banken langs vaste tafels. Maar wij, de 10 of 12 recruten, wij wisten dat we niet allemaal in de New Boys Study hoefden te blijven. Sommigen zouden een echte studeerkamer krijgen. De rest zou ongeveer een trimester lang in die verachtelijke ruimte zitten. Dit was het grote kansspel van die eerste avond. De een zou aangenomen en de ander achtergelaten worden. Terwijl we rond die vaste tafel zaten, meest zwijgend en fluisterend als we iets zeiden, ging met tussenpozen de deur even open. Er keek dan een jongen naar binnen. Die glimlachte, niet naar ons, maar tegen zichzelf, en weer verdween. Eenmaal verscheen boven de schouder van de glimlacher nog een gezicht. En gniffelend klonk het: "Hé, hé, ik weet wel wat je hier zoekt." Ik was de enige die wist waar ze het over hadden. Want mijn broer had voor mij een rol als die van Chesterfield voor Stanhope gespeeld en mij ingelicht over de heersende zeden op het kool. Niet één van deze glimlachend naar binnen kijkende jongens was een blad. Ze waren allemaal nog tamelijk jong. En er was iets waarin al die gezichten op elkaar leken. Hier had je de in bloei of in verval zijnde taarts van het huis. En zij probeerden te raden wie van ons hun rivalen of opvolgers zouden worden. Het is mogelijk dat sommige lezers niet weten wat een houstaart was. Om met het eerste woord te beginnen, het leven op Wyvern voltrok zich, om zo te zeggen, in de 2 concentrische cirkels van Call en House. Je kon Call Prix zijn of slechts House Prix. Je kon Call Blood zijn of slechts House Blood. Call Punt, dat wil zeggen een paria, een onpopulaire figuur, of slechts House Punt. En natuurlijk Call Dart of slechts House Dart. Een taart is een lief en vrouwelijk oogend jongetje dat één of meer van de oudejaars, in de regel Bloods, als schandknaap dient. In de regel, niet altijd. Onze oligarchie hield weliswaar de meeste geneugtes des levens voor zichzelf, maar nam het op dit punt niet nauw. Zij legde de middenklasser, bij al zijn andere beperkingen, niet ook nog eens kuisheid op.
Pederastie in de lagere klassen was geen hoogmoed, althans geen ernstige vorm. Niet zoiets als met de handen in de zakken lopen of je jas niet dichtknopen. De goden hielden de verhoudingen wel in het oog. De taarts hadden een belangrijke functie voor de school als voorbereiding op de maatschappij, zoals het in de advertenties heette. Zij waren geen slaven, want ze verleenden hun gunsten bijna altijd op verzoek, niet onder dwang. Ook waren ze niet hetzelfde als prostituees, want de liaison was vaak van enige duur. Hij was lang niet louter sensueel, maar werd hevig geromantiseerd. Ook werden ze niet voor hun diensten betaald, in harde munt bedoel ik, hoewel ze natuurlijk alle vleierij, onofficiële invloed, voorrang en voorrechten genoten die de maîtresses der grote altijd genieten in de wereld van de volwassenen. In de Herovians van Arnold Glenn krijg je de indruk dat de taarts op die school ook als verklikkers diende. Dat deed er bij ons niet één. Als er wel zo één bij was, zou ik dat hebben geweten, want een van mijn vrienden deelde zijn studeervertrek met één van de lagere taarts. En afgezien van het feit dat hij wel eens werd weggestuurd als er een van de minnaars van die taarts langskwam, wat ook eigenlijk vanzelf sprak, had hij niets te klagen. Ik vond dit alles niet schokkend. Mijn grootste bezwaar tegen al dit gedoe was, op die leeftijd, dat het mij bijzonder verveelde. Want de sfeer van ons huis zult u alleen maar kunnen navoelen als u zich voorstelt dat er week in, week uit, overal, fluisterend, giechelend, gebarend en lispelend, over dit onderwerp werd gepraat. Na sport vormden amoureuze avonturen het voornaamste onderwerp van beschaafde conversatie. Wie er met wie was, een kees had, welke ster reizende was, wie een foto van wie had, wie en wanneer en hoe vaak en welke nacht en waar. We kunnen hier, denk ik, wellicht spreken van de Griekse traditie. Maar het kwaad in kwestie had mij nooit gelokt. En is trouwens nog altijd iets waar mijn verbeelding niet bij kan. Als ik maar langer op het kool gebleven was, zou ik mogelijkerwijs, net als op andere punten, ook op dit punt, veranderd zijn in een normale jongen, zoals het systeem belooft. In de gegeven toestand verveelde ik me alleen maar. Die eerste dagen gingen heen, net zoals de eerste dagen in het leger, met korsachtige pogingen om erachter te komen wat je moest doen. Een van mijn eerste taken was te weten te komen in welke club ik zat. Clubs waren de eenheden waarbij we waren ingedeeld voor de verplichte sportwedstrijden. Ze hoorden bij de organisatie van het kool en niet van het huis. Dus ik moest op een mededelingenbord in het kool gaan kijken. En eerst die plaats vinden en dan het lef hebben om er tussen een troep belangrijkere jongens door te dringen. En dan beginnen 500 namen langs te lopen, maar steeds op mijn horloge kijkend, want natuurlijk moest er binnen 10 minuten alweer iets anders klaar zijn. Ik werd bij het mededelingenbord weggeduwd voordat ik mijn naam gevonden had. Zwetend holde ik naar het huis terug, terwijl ik mij angstig afvroeg of ik het morgen wel zou klaarspelen. En zo niet, welke ongekende rampen er dan zouden volgen. Overigens, waarom doen sommige schrijvers het toch voorkomen alsof bezorgdheid en ongerustheid speciaal bij het leven van volwassenen hoort? Naar mijn idee
kent een gemiddelde schooljongensweek meer atra cura dan een gemiddeld jaar van een volwassene. Toen ik bij het huis kwam, gebeurde er iets heerlijks onverwachts. Bij de deur van de pressroom stond een zekere Fribbel. Weliswaar slechts een houseblood en zelfs een van de lagere housebloods, maar voor mij toch verheven genoeg. Een jong mens van het magere, lachende type. Ik kon mijn oren haast niet geloven, maar hij richtte zich tot mij. Hé, zeg Louis, brulde hij mij toe. Ik weet jouw club. Dezelfde als van mij, B6. Wat een omslag van bijna wanhoop in bijna uitgelatenheid was dat voor mij. Al mijn bezorgdheid verdween. En dan die goedgunstigheid van Fribbel, dat hij zich hiertoe vervaardigde. Had een regerend monarch mij voor het diner uitgenodigd, dan zou ik mij nauwelijks meer gevleid hebben gevoeld. Maar het werd nog mooier. Iedere vrije middag ging ik plichtsgetrouw naar het mededelingenbord van B6 om te zien of mijn naam op de lijst van spelers stond of niet. En ik stond er nooit op. Dat was een grote vreugde, want ik had natuurlijk een hekel aan sport. Door mijn aangeboren onhandigheid, in combinatie met het gebrek aan oefening op Belsen, was het uitgesloten dat ik ooit goed genoeg zou spelen om er zelf plezier in te hebben, laat staan om iets waard te zijn voor andere spelers. Sport aanvaarde ik, zoals heel wat schooljongens dat doen, als een noodzakelijk kwaad, vergelijkbaar met belasting betalen of tandartsbezoek. En zo had ik een week of twee lang een goed leventje.

We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze zesde zondag van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 752. Bladzijde 752. We zijn in de tweede week van het getijdenboek beland. Zodoende kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 887. Bladzijde 887. En voor de korte schriftlezing bladert u naar bladzijde 487. Bladzijde 487 onderaan. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De dag rijst rood in het verschiet, de hemel zingt het hoogste lied, de aarde juicht uit alle macht, de hel barst los in jammerklacht. Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht het volk dat in het duister wacht. Die lag besloten met een steen, een wacht soldaten eromheen, stijgt uit het graf en triomfeert, in al zijn pracht de Heer regeert. Nu zijn de tranen en de pijn voorbij, de dood zal niet meer zijn. Een stralendengel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader, zij de eer, u met de Geest, voor immer meer. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, geef gij ons uw heil. Ach, Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Alleluia. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels, Heer onze God, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels, Heer onze God, u komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Aanbid God die op de troon is gezeten, en zegt Amen, Alleluia. Looft de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. looft hem met geklep van bekkens, looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aanbid God die op de troon is gezeten en zegt: Amen. Alleluia. Uit de Handelingen der Apostelen. God heeft Jezus op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia. Die verrezen zijt van de doden. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Alleluia, alleluia. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik keer tot u terug. Alleluia.

Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik keer tot u terug. Alleluia. Bidden wij tot God de Vader, die onze Heer en Verlosser uit de dood heeft opgewekt, en vragen wij Hem. Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon. Heilige Vader, je hebt Jezus, uw beminde Zoon, uit de duisternis van de dood overgebracht naar het licht van uw heerlijkheid. Laat ons allen komen tot uw wonderbaar licht. Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon. Je hebt ons gered door het geloof. Help ons vandaag te leven uit het geloof van ons doopsel. Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon. Gij zegt ons te zoeken wat hierboven is, waar Christus zetelt aan uw rechterhand. Bewaar ons voor de verleiding van de zonde. Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon. Maak ons leven dat met Christus verborgen is in u, tot een licht voor de wereld. Laat het een voorbode zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Verheerlijk ons met de heerlijkheid van uw Zoon. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren en in alles wat wij doen getuigen van wat wij nu gedenken, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste vrienden van Radio Maria, ja, u hoort het goed. Onmiddellijk een jingle met een oproep voor onze marathon.
2: Ja, beste vrienden, in deze maand mei zal u kunnen luisteren in 4 uitzendingen van onze Rots in de Branding naar de stand van zaken van enkele projecten die jullie in de afgelopen jaren hebben gesteund tijdens de voorbije marathons.
1: De maand mei is telkens voor projecten die de wereldfamilie van Radio Maria op tafel legt. En dit ten voordele van onze zusterradio's over de ganse wereld die onze steun nodig hebben. Vergeet niet dat velen ook ons hebben geholpen bij de opstart en de beginnende jaren van onze eigen radio.
2: Ja, wij behoren tot één grote familie en dus steunen we elkaar.
1: En dit jaar hebben we de marathon opgevat zoals we het ook doen voor onze eigen radio tijdens de vastenperiode met regelmatig oproepen om jullie vrijgevigheid. Gedurende deze ganse maand mei zullen we jullie elke dag daartoe oproepen, zoals onder andere ook in het morgenprogramma Elke Dag Telt. Veel informatie zal u bekomen over deze projecten welke de wereldfamilie in het daglicht stelt voor dit jaar. En deze keer steunen we het ganse pakket zonder er één specifiek project uit te kiezen.
2: We zijn dan ook zeker dat tussen de projecten er zijn die misschien meer jullie hart raken dan een ander project. We laten het dan aan de wereldfamilie over om het te verdelen naar de meest noodzakelijke projecten.
1: Maar jullie hebben het recht te weten en wij de plicht jullie regelmatig in te lichten hoe het evolueert in de projecten die jullie al hebben gesteund in de voorbije jaren. En daarvoor had ik een groot interview met Jozef Nassar, die binnen de grote familie van Radio Maria verantwoordelijk is voor alle projecten in het Midden-Oosten, Azië en Oceanië.
2: In deze eerste uitzending gaan we het hebben over de Filipijnen, Pakistan, Sri Lanka en Indië. In de tweede uitzending bezoeken we de projecten in Erbil, Irak, Nazareth en Libanon.
1: Voor de derde en vierde uitzending had ik een interview met Jean-Paul Kayura, verantwoordelijk voor het Afrikaanse continent. En dan bezoeken we de toestand van de projecten die jullie steunden in 7 Afrikaanse landen: Congo, Nigeria, Burundi, Rwanda, Mozambique, Kenia en Ethiopië.
2: Maar laat ons nu starten met het project in de Filipijnen die jullie vorig jaar financieel hebben gesteund.
1: Vorig jaar, 2025, in de maand mei hebben jullie zeer gul het project gesteund voor de studio in de Filipijnen. En deze studio bevindt zich in het noordelijke grote eiland Luzon in de stad Tarlac. Deze ligt een 130 kilometer ten noorden van de hoofdstad Manila.
2: Deze radio bestond reeds 23 jaar, dus dit jaar 24. Maar, en met grote maar, met dezelfde apparatuur. Er was echt nood aan een nieuwe, meer moderne apparatuur om kwaliteitsvol te kunnen uitzenden. Maar zo'n extra uitgave kon deze radio niet volledig zelf betalen.
1: En dus mijn vraag aan Jozef Nassar is: hoe ver staat het vandaag de dag? En ik geef een vrije vertaling en vul het hier en daar eventueel aan met nog wat meer uitleg die hij al gaf in vorige interviews. We gaan luisteren.
3: Oui, bonjour à tous nos auditeurs de Radio Marie Belgique. C'est toujours un plaisir de parler avec vous de l'Asie et des projets de Radio Maria. Merci Jean Sonsi pour la question des Philippines, pour l'intérêt que vous portez à Radio Maria Philippines.
1: Voor eerst groet Jozef Nassar jullie beste luisteraars. Het doet mij altijd plezier om aan jullie te vertellen over de projecten van Radio Maria. Dank om aandacht te hebben voor Radio Maria Philippijnen.
3: C'est un pays très très important. Vous savez que c'est le pays le plus nombreux comme catholique en Asie. C'est donc c'est ça vaut la peine l'aider et on espère beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Philippines qui sont partout dans le monde, surtout dans le monde arabe et même en Europe maintenant.
1: Het is een zeer belangrijk land. Het is het meest katholieke land in Azië en het is dus belangrijk om hen te helpen. Ook omdat er vele Filipijnen wonen in de Arabische wereld, maar nu ook in Europa. Zij kunnen dus de radio beluisteren via internet.
3: Voor ta question, Jos, ça fait toujours plaisir parce que cette radio, cette année a déjà 24 ans. Oui, et l'année prochaine, on va fêter l'anniversaire, le 25e anniversaire de transmission de la radio. C'est vrai qu'il faut bien chercher à tout prix, finir et préparer ce grand événement.
1: Deze radio is dus dit jaar 24 jaar oud.

0: van de bureaus voor administratie, omdat daar alles te plaatsen in verband met de studio's. Dus met de nodige geluidsisolatie, bekabelingen, elektriciteit enzovoort.
1: Parce que c'est une exigence, parce que les studios sont trop petits, sont trop étroits. On a dit que si on va changer de matériel, si on va changer le matériel, disons, des studios, les équipements, le mixeur, etc., on doit le mettre dans de nouveaux studios. Bureaux administratifs, sont interchangés et ils vont occuper la place des bureaux des studios, les chambres des transmetteurs des studios. Et ça change beaucoup.
0: Het is een noodzaak, want de studios zijn veel te klein en te smal. En als men de uitzendapparatuur wil vernieuwen, dan moet dat best komen in de nieuwe studiokamers. En de bureaus komen dan daar waar de studio's zich bevonden. Het zal een verandering zijn.
1: Parce que on peut travailler comme bureau dans un bureau étroit, mais là on n'a pas de on aura de possibilité d'avoir des guest rooms, des studios, de la place aussi pour les interviews, ce qui n'a pas été au début il y a 25 ans, il n'a pas été contemplé, ou bien on avait fait ce qu'on pouvait, mais maintenant si on va changer, le changement doit être plutôt intéressant.
0: Men kan werken in een smaller bureau. Maar nu zal men meer plaats hebben om gasten te ontvangen en interviews af te nemen. Over 24 jaar werd dit niet al te praktisch aangelegd. Maar het wordt veel interessanter.
2: Oké, donc si je comprends bien, on veut tout que tout soit être prêt pour l'année prochaine pour fêter leur 25e anniversaire.
1: On espère bien parce que il y a toujours des surprises. Je crois que c'est une affaire de question de quelques mois.
2: C'est ça.
1: D'ici à la fin de l'année, je crois que nous aurons, les nouveaux studios avec le nouvel équipage, le nouveau matériel.
0: Ik vermelde aan Jozef Nassar dat men dus zal proberen alles klaar te hebben om tegen volgend jaar de 25e verjaardag te kunnen vieren. En dat hopen we, zegt Jozef. Maar er kunnen altijd verrassingen optreden. Ik vermoed dat het een kwestie is van enkele maanden. Ik denk wel dat tegen de verjaardag de nieuwe studio's zullen klaar zijn en de uitzendmaterialen zullen zijn aangekomen. Vorig jaar was er ook nog sprake van een ander project.
2: On voulait aussi étendre les fréquences FM. Est-ce que ça a réussi ou?
1: Non, nous continuons à transmettre avec les mêmes fréquences.
0: Ik merkte dus op dat men vorig jaar ook een uitbreiding wou bekomen van de FM-frequenties. Maar Jozef Nassar antwoordt dat men dus nu zal verder uitzenden met de reeds bestaande frequenties. We hebben beslist ons nu te concentreren op die veranderingen van studio en apparatuur, opdat dit goed zou worden uitgevoerd. Daarna kunnen we ons bezighouden met de uitbreiding van de uitzendingen over andere delen van het land. Daarna legde hij ook nog uit dat de planning voor een studio eventueel in Manila kan wachten. Het zal zeker zijn met een andere team van vrijwilligers. Maar dit is nog toekomstmuziek. En ik sloot dit project af met te zeggen dat we er naar uitkijken volgend jaar of het zal lukken hun 25e verjaardag te vieren met nieuwe, moderne apparatuur en tevens in nieuwe, omgevormde studio's.
1: Comme nous avons concentré nos efforts sur le grand changement,
2: c'est ça.
1: On a dit, on va concentrer sur à bien faire le studio, puis après on va repartir pour étendre les transmissions dans les différentes parties du pays.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Zo, beste luisteraars, we verlaten nu de Filipijnen en hopen dat tegen volgend jaar alle plannen zijn verwezenlijkt. We houden jullie zeker op de hoogte.
2: En van de Filipijnen begeven we ons nu naar Pakistan. Het is een project die jullie hebben gesteund in mei 2024. Het handelde over een allereerste studio van Radio Maria in dit land. Een totaal nieuw project in de zuidoostelijke stad Hyderabad. Een stad met 1,5 miljoen inwoners in het zuidelijke bisdom Karachi.
1: Het was toen reeds in een definitieve studiefase met de zekerheid dat het mogelijk zal zijn om het te realiseren. En alles op vraag van de plaatselijke bisschop.
2: Er waren al advocaten geraadpleegd om te zien wat de wetten voorschrijven. Ook was al door de bisschop een priesterdirecteur aangesteld en er waren al leken bereid om een VZW op te richten. Vorig jaar in 2025 liet Jozef Nassar ons weten dat dit inmiddels was gebeurd en dat ook de plaats al gekend was.
1: Namelijk in een deel van het gebouw van het seminarie, maar die nog moet worden aangepast.
2: Er waren nog veel besprekingen, zoals ook het overbrengen van de apparatuur uit Italië.
1: Maar dit is niet zo vanzelfsprekend. En misschien zal men het ter plaatse moeten kopen.
2: We stellen voor te luisteren naar hoe de toestand vandaag de dag is.
3: Oui, nous avons commencé les travaux dans le studio. Et c'est ça, je l'ai constaté, je suis allé il y a un mois et demi, j'étais là-bas. Mm. Grâce à Dieu, avant la guerre, j'ai ri juste quelques heures avant le bombardement américain en Iran qui a fermé tous les aéroports de la région.
2: Men is begonnen met te werken voor de studio. Ik heb dat zelf kunnen vaststellen. Ik ben er geweest over 1,5 maand. Godzijdank was ik weg juist voordat de oorlog uitbrak. Zelfs enkele uren alvorens de bombardementen waren begonnen van Amerika en Israël in Iran en alle vlieghavens in de regio werden gesloten.
3: Oui, les travaux, ils sont presque finis les travaux. On est en train, en ces jours-ci, d'acheter le matériel parce que c'est très difficile de l'importer de l'Europe. Donc, on a opté pour du matériel très simple qu'on achète, et comme ordinateur, comme mixeur, etc., qui sont toujours disponibles au Pakistan, qu'on va acheter, on va assembler cela. On peut le faire, il y a des techniciens très braves localement, mais aussi avec la direction de la famille.
2: De werken zijn ondertussen bijna gedaan. Men is nu bezig om alle apparatuur toch ter plaatse aan te kopen. Het is zeer moeilijk om, zoals gewoonlijk, de apparatuur uit Italië naar daar te brengen. Het is nu een eenvoudige apparatuur, zoals een mengpaneel, computers enzovoort, die je kan vinden in Pakistan. Dit zal geïnstalleerd worden door de techniekers van de wereldfamilie.
3: C'est une question de, disons, un mois, deux mois, je ne sais pas. On est en train de chercher aussi du personnel. On a fait des annoncements. On a besoin de recruter du staff, deux personnes. On a le prêtre directeur, un technicien, disons, du mixeur, etc. Un assistant éditorial, le prêtre directeur. On va commencer avec ce nucléon très réduit et on va voir.
2: Dit zal, laat ons zeggen, een 1 of 2 maand tijd vragen. Er wordt ook gezocht naar 2 personeelsleden en daartoe werden aankondigingen geplaatst. Een technieker voor de bediening van de apparatuur en een redactieassistente. Met de priester-directeur zal de staf dus bestaan uit 3 personen. Men zal dus starten met deze beperkte kern. En we zullen wel zien. Uiteraard zijn er de vrijwilligers waarover hij reeds vorig jaar had gesproken.
3: La situation est bonne, même s'il y a eu des problèmes, disons, de difficultés de fonctionnement à cause de la crise du pétrole, mais c'est relatif là-bas. Hein. On peut pas dire que la situation est la meilleure parce qu'on n'a pas la paix dans la région, mais comme on a constaté, le Pakistan est maintenant de faire d'intermédiaire entre les Américains et les Iraniens. Hein. Mais quand même, pour dire que la situation là-bas, elle est relativement bonne. Et la radio va commencer très tôt.
2: Nassar legt dan ook uit dat de situatie op economisch gebied nog wel meevalt ondanks de petroleumcrisis. Het is relatief. En voor wat betreft de oorlogssituatie is er inderdaad geen vrede in de regio. Maar anderzijds stellen we vast hoe Pakistan probeert te bemiddelen tussen de Verenigde Staten en Iran. Dus de situatie is relatief goed. En de radio zal dus binnenkort echt kunnen starten.
3: Quand elle commence, au début, vous savez, quand nous commençons aussi, il y a une période de rodage. On va leur donner aussi quelques mois de preuves et surtout de commettre des erreurs. Parce que là, si la radio au début ne fait pas des erreurs, elle n'apprend pas.
2: En Joseph Nassar voegt er nog aan toe. Als we gaan starten, zal er eerst een periode zijn van rodage, een periode van inwerken. We geven de staf enkele maanden van proef. En vooral om fouten te laten gebeuren. Zonder fouten leert men niet bij.
3: C'est bon, hein? Une période de rodage, disons. Et quand ça va commencer, on va l'annoncer. Et grâce à Dieu, grâce aussi aux auditeurs belges, on va avoir des bonnes nouvelles très tôt. J'espère que dans 3-4 mois.
2: Zo'n periode is goed, zegt hij. En als er dan echt goed gestart wordt, gaan we het laten weten. En dit allemaal dankzij God en jullie beste luisteraars uit België. We zullen weldra goed nieuws kunnen laten horen. Ik denk en hoop zelf dat men start binnen 3 maand. Ik stelde Joseph Nassar de vraag over een uitbreiding naar het noorden. Daar was sprake van. Een uitbreiding naar de grote stad Lahore. Maar dan vooral via mobiele studio's. Maar dit is misschien nog voor in de toekomst niet onmiddellijk.
3: Oui. Comme nos auditeurs savent très bien, nous procédons pas à pas. La première étape, c'est de faire le studio, faire un bon programme, même si c'est pour peu d'auditeurs, mais ça va croître.
2: Ja, bevestigt Jozef. Zoals onze luisteraars weten, gaan we stap voor stap. De eerste stap is dus nu de studio in het zuiden, in de stad Hyderabad, en het maken van goede programma's. Dus voor een beperkter aantal luisteraars, maar dat zal aangroeien. Even een aanvulling. Vorig jaar had Jozef laten weten dat voorlopig de radio beperkt wordt tot via internet. Dus kan men het toch in het ganse land beluisteren.
3: Et quand il se lance très bien, et on va lancer aussi le studio de Lahore et pas seulement. Le studio de Karachi et même avant celui de Lahore.
2: En Assar legt verder uit dat als de radio in het zuiden goed evolueert, we inderdaad kunnen gaan denken aan een studio in de noordelijke stad Lahore. Maar waarschijnlijk dan toch eerst een tweede studio in het zuidelijke bisdom Karachi. Maar dan voegt Nassar er nog een interessant gegeven aan toe.
3: Les deux d'archevêques, soit de Karachi, soit de Lahore, sont d'accord. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Ils sont très attentifs à ce projet et ils l'encouragent. Ils vont l'accueillir avec ferveur, mais tout dépend aussi du personnel, de la qualité de la radio.
2: De bisschoppen van het zuidelijke Karachi en het noordelijke Lahore zijn akkoord en staan trouwens beiden achter de projecten die ze steunen en zeer ter harte nemen. Ik heb ze al verscheidene malen ontmoet. Maar alles hangt uiteraard af van de kwaliteit die de radio zal uitzenden.
3: Tous nos projets, nous les mettons dans les mains de Marie.
4: Et vous avez dit en Asie, ils ont tous le temps, hein. Ça ne va pas jamais vite.
3: Malheureusement, oh mon Dieu, oui. Ça procède plus lentement des autres pays occidentaux.
2: En al onze projecten leggen we in de handen van Maria. En ik voegde eraan toe hoe hij ons vroeger vertelde dat men in Azië alle tijd heeft en het veelal nooit snel vooruit gaat. Waarop Jozef reageerde met: dit is spijtig genoeg, o mijn God, dit is echt waar. Veel trager dan in de westerse landen.
1: Beste vrienden, tot zover wat nieuws over het project in Pakistan.
2: Wat is geduld een mooie deugd?
1: Inderdaad. In die Aziatische landen moet men echt een groot geduld hebben. Maar het gaat er toch altijd vooruit en het zal er komen.
2: Dus beste vrienden, dank om ook dit project te steunen en te blijven steunen.

0: beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: En zo komen we bij een volgend project die jullie steunden in 2024. De creatie van een nieuwe en eerste Radio Maria op het grote eiland Sri Lanka in de hoofdstad Colombo ten zuidoosten van Indië. En dit op aanvraag van de plaatselijke kardinaal die twee priesters had gestuurd naar de wereldfamilie. Een team met priesterdirecteur was reeds concreet in vorming en een plaats werd ook al vastgelegd door de bisschop.
2: Vorig jaar, in 2025, vertelde Jozef Nassar ons over het verdere verloop van het project in Sri Lanka.
1: Ja, en hij had ons toen al lachend verteld dat hij eigenlijk een beetje moet herhalen wat hij het jaar ervoor reeds had meegedeeld. Dus ook hier heeft men meestal alle tijd en wordt er veel geduld gevraagd.
2: Maar Jozef Nassar voegde er toen aan toe: als een bisschop erachter staat, dan slaagt dit project zeker.
1: Ook werd voor de derde maal, maar nu definitief, een locatie aangeduid. En men was begonnen met de aankoop van de nodige apparatuur in Italië om het dan te verzenden naar Sri Lanka.
2: Dus de grote vraag is: hoe staan de zaken vandaag de dag?
3: Oui, on a changé une troisième fois la place. C'était surprise. Maintenant, c'est celle définitive. Il y a quelques mois, on a fait un contrat avec l'évêque, l'archevêque cardinal. Oui, on a envoyé notre architecte de la famille mondiale pour contrôler les locaux, pour commencer les travaux.
1: En Jozef Nassar bevestigt dus dat men, tot zijn verrassing, de derde maal de locatie had veranderd. Maar nu is het definitief. Er werd een contract opgesteld en getekend met de aartsbisschop kardinaal. We hebben ondertussen onze eigen architect van de wereldfamilie gezonden om de lokale na te zien en om alzo te kunnen aanvatten met te werken.
3: On a bien institué aussi l'association avec le prêtre directeur qui va suivre les travaux. Et on est à un bon point parce que nous avons aussi préparé le matériel.
1: Ook werd de vereniging opgericht, een VZW zoals wij dat bij ons noemen, met de priesterdirecteur die de werken ter plaatse opvolgt, en we hebben ook al de apparatuur besteld en klaargemaakt. Maar Nassar vermeldt het volgende probleem.
3: Sauf que nous ne l'avons pas encore envoyé physique en attendant de finir les locaux. Les travaux ne sont pas suspendus, mais aussi le Sri Lanka est en train de vivre une crise économique. Bon, de notre part, nous préparons tout, nous faisons tout, et je peux pas dire que nous avons conclu toutes les premières étapes, mais on est en train d'y travailler. Très sérieusement, lentement, mais quand même toujours de l'avant.
1: De apparatuur werd nog niet verzonden, dus vanuit Italië naar Sri Lanka. Daar de lokalen toch nog niet klaar zijn. En hij legt uit dat de werken wel niet zijn opgeschorst, maar ook niet vlotten, daar Sri Lanka momenteel een zware economische crisis ondergaat. Dus van onze kant bereiden we alles voor en doen we alles wat we kunnen. Dus die eerste stap, de lokalen, is nog niet klaar. Maar men werkt er ernstig aan. Het gaat wel langzaam, maar toch steeds vooruit.
2: Dus, beste vrienden, u hebt het begrepen. Het gaat vooruit, maar langzaam. Maar dan ook zeker. Dus vol spanning kijken we uit naar een volgend interview, om te zien hoe ver we dan zullen gevorderd zijn in de verwezenlijking van deze eerste nieuwe studio van Radio Maria in de stad Colombo op het eiland Sri Lanka.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Beste luisteraars, in deze eerste uitzending van De Vier, in de rots in de branding, in het teken van onze marathon, gaan we eindigen met een bezoekje in Indië, in de zuidoostelijke deelstaat Andhra Pradesh.
2: Eigenlijk een voorbeeld van een bijzonder moeilijk verloop, maar die dan toch verder gaat en waarvan we nu eindelijk een prachtig licht zien verschijnen in de tunnel.
1: Sinds 2018, over 7 jaar, steunden jullie dit nieuwe project in deze Indische deelstaat. En we herinneren ons de vele, vele moeilijkheden die er opkwamen, zoals het uitblijven van een bouwvergunning, dan een andere locatie zoeken, de COVID-pandemie, enzovoort, enzovoort.
2: Ja, zelfs in een van de interviews klonk Jozef ooit eens nogal wat ontgoocheld.
1: Uiteindelijk zal het komen op een terrein van het bisdom. Eerst dacht men het bestaande gebouw te renoveren en aan te passen voor een studio, maar uiteindelijk besliste men een nieuw gebouw te zetten. Dit was uiteindelijk ook goedkoper.
2: Vorig jaar, 2025, liet Nassar dan goed nieuws horen.
1: Inderdaad, de bouwwerken waren geëindigd en men moest wachten op de levering van de apparatuur vanuit Italië. Maar daarvoor kreeg men geen toestemming. Eenzelfde situatie als in Pakistan.
2: En we gaan luisteren hoe ver het vandaag staat met het project die jullie in het verleden steeds gul hebben gesteund.
3: Oui, là, je dois vraiment remercier la patience des auditeurs de Radio Maria Belgique qui ont été les premiers à aider ce projet à Bijavada.
1: En Jozef Nassar start met het bedanken van jullie, luisteraars van Radio Maria België, voor jullie geduld. Jullie waren de eersten om aan dit project te helpen in de stad Vijayawada.
3: C'est vrai qu'on a commencé les contacts et le projet en 2018, mais comme on a bien dit, à cause de des problèmes, différents problèmes, on a eu des retards. Mais il faut bien être très sincère avec nos auditeurs. On n'a pas encore commencé, mais ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train d'y travailler.
1: Het is waar dat we de contacten reeds begonnen zijn sinds 2018, waarna door allerlei problemen alles werd vertraagd. Maar ik wil eerlijk zijn tegenover de luisteraars. De uitzendingen zijn nog niet gestart. Maar dat betekent niet dat we er niet aan werken.
3: Les studios sont déjà terminés. Nous devons préparer le matériel technique. Le matériel technique est toujours une difficulté en Inde parce qu'on ne peut pas importer si facilement des choses électroniques, etc. Il faut bien, avec même les importations d'un pays étranger, est difficile. Il y a certaines procédures longues.
1: De studio's zijn wel klaar. En we bereiden de apparatuur voor. Maar dat is altijd een moeilijkheid in Indië. Trouwens, zoals ook in Pakistan. Men mag niet zomaar elektronische apparatuur invoeren. Het is hier altijd moeilijk om iets uit het buitenland in te voeren. Er bestaan lange procedures.
3: On est en train d'acheter ce qu'on peut acheter et localement, nous sommes en train de parler avec une compagnie locale, des personnes qui vendent qui achètent et vendent des choses techniques. À travers eux, on est en train de créer et d'acheter tout ce qui est nécessaire pour la radio.
1: Men koopt het dus volgens wat er is hier lokaal in het land. En we zijn aan het onderhandelen met een lokaal bedrijf die dergelijke apparatuur verhandelt om het dan via hen te kopen voor de studio's.
3: Ils attendent depuis des années, mais on ne peut rien faire. Ce qui fait que nous avons demandé à une personne de la famille mondiale de suivre d'une façon particulière ce pays pour ne pas de prendre d'autres, disons, perdre du temps. Personne doit se concentrer pour aider Radio Maria en aide.
1: Reeds verscheidene jaren wachten de christenen op deze radio. Maar we kunnen niet meer doen. We hebben nu aan de familie van Radio Maria gevraagd een persoon aan te stellen die gans het verloop persoonlijk van dichtbij moet opvolgen. Dit om nu geen tijd meer te verliezen. En deze persoon moet zich ten volle concentreren op het verloop van deze radio.
3: On va voir les résultats. J'espère très bien. Nous sommes toujours dans l'attente, dans l'espérance de commencer. Nous espérons le faire dans quelques mois aussi. C'est pas une promesse comme ça. Disons que ça n'a pas été encore fait.
1: We verwachten weldra de eindresultaten. We leven nog steeds in die verwachting en de hoop om te kunnen beginnen met uitzenden. En we hopen binnen enkele maanden. En dit is niet zomaar een belofte. Het verliep inderdaad niet altijd perfect.
3: Ça ne dépend pas de nous, de la famille mondiale, ça ne dépend pas de Radio Maria Belgique, ni de Radio Maria locale. Ce sont les problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Il faut bien prier pour que le Seigneur facilite, détruise les murs, les obstacles.
1: Maar dit hing niet af van de wereldfamilie, nog van Radio Maria België en nog van de plaatselijke radio. Het zijn de problemen die we tegenkomen in ons werk. En we moeten bidden opdat onze Lieve Heer alles vergemakkelijkt en de obstakels en muren vernietigt onderweg. Beste vrienden luisteraars, we vormen met alle Radio Maria's in de wereld één grote familie. En dit moeten we diep beseffen als een ware realiteit.
2: Het is als een groot gezin met kinderen waar we elkaar moeten helpen.
1: Ja, en soms gaat alles vlot, soms met heel veel vertragingen, soms met stilstand.
2: Maar veelal lukt een project wel altijd na veel geduld en vooral veel gebed door iedereen die tot deze grote familie behoort.
1: Maria staat zeker borg. Daarom denken we dat het goed is dat jullie deze up-to-dates vernemen van de meeste projecten die jullie hebben gesteund in het verleden. Dank daarvoor en ook, zoals Jozef Nassar herhaalde, dank voor jullie geduld.
2: Beste luisteraars, afspraak in een tweede uitzending van De Rots in de Branding in het teken van de Mariathon van mei 2026.
1: Dank voor jullie steun.
2: En afspraak in Irak, Nazareth en Libanon.

0: Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze verrezen Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, hemelvaart is op komst. Jezus zou zijn leerlingen verlaten. Verlaten ja, maar niet alleen laten. Hij zal een andere helper zenden, de Heilige Geest. Zo blijft Jezus in ons aanwezig. Maar de vraag is of wij de Geest in ons leven toelaten. Vaak hangen we nog te veel vast aan de wereld die voor de Heilige Geest niet ontvankelijk is. Maar laten wij het water zegenen en denken aan ons doopsel toen de Heilige Geest in ons leven binnenkwam. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Moge Hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de Geest die wij ontvangen hebben. Heer, almachtige God, verhoor genade het gebed van uw volk. En nu wij het wonder van de schepping gedenken en onze verlossing die nog groter wonder is, vragen wij, zegen dit water. Onmisbaar in uw schepping, om vruchtbaarheid te geven aan het land, om lijf en leden te verkwikken. Gij hebt het water geschapen en in dienst gesteld van uw barmhartigheid, want door het water van de zee hebt gij uw volk gered uit de slavernij, en door het water uit de rots hebt gij zijn dorst gelaafd in de woestijn. Het water was het teken waarmee de profeten het nieuw verbond hebben aangekondigd, dat gij met ons zijt aangegaan. Geheiligd door Christus' doop in de Jordaan, hebt gij het water tot sacrament verheven, waardoor de zondige mensheid herboren wordt en in ere hersteld. Laat dit water ons herinneren aan het doopsel dat wij eens ontvangen hebben. Doe ons delen in de vreugde van allen die op Pasen zijn gedoopt door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij met ons hart bij deze viering zijn en in de vreugde delen van de dagen waarop wij de verrezen Heer gedenken. Verleen dat het paasmysterie doorklinkt in ons leven als het werk weer onze volle aandacht vraagt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. En die dagen daalde Filippus af naar de stad Samaria en predikte hun de Christus. De menigten sloegen eensgezind acht op Filippus' woorden. Toen ze luisterden en de tekenen zagen die hij verrichtte. Want uit velen die onreine geesten hadden, hingen deze onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Er ontstond dan ook grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze afgedaald waren, spraken ze een gebed voor hen uit, opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog niet over niemand van hen gekomen. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

0: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als Heer en wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Maar doet het met zachtmoedigheid en ontzag en met een goed geweten. Dan zullen zij die uw goede levenswandel in Christus beschimpen, met hun laster beschaamd staan. Want het is beter, als Gods wil dat verlangt, om te lijden vanwege goede daden, dan vanwege slechte. Immers, ook Christus heeft eens voor al geleden, voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden onderhouden. En ik zal de Vader vragen en hij zal u een andere helper geven om voor altijd met u te zijn. De geest van de waarheid die de wereld niet kan aanvaarden, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet achterlaten als wezen. Ik kom naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer aanschouwen. Maar gij zult mij aanschouwen, want ik leef en gij zult leven. Op die dag zult gij erkennen dat ik in mijn Vader ben en hij in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en deze onderhoudt, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden bemind. Ook ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Woord van de Heer.

Wanneer Jezus het in dit evangelie over de wereld heeft, gebruikt hij twee keer uitdrukkingen die ons kunnen verwonderen. Hij zegt dat de wereld de geest niet kan aanvaarden, dat de wereld zelfs onbekwaam is om de geest te ontvangen die hij zal zenden. De wereld kan hem niet zien en niet kennen. Binnen een korte tijd zal de wereld ook Jezus niet meer aanschouwen. Maar zijn leerlingen zullen hem nog steeds zien en ze zullen in hem leven. Jezus zegt dit zomaar, doodgewoon en zonder complexen. De wereld is onbekwaam om Jezus te zien, onbekwaam ook om de Heilige Geest te ontvangen. Is de wereld dan zo onbelangrijk? Moeten wij van de wereld niet leren houden? Moeten wij de blijde boodschap niet uitschreeuwen naar de wereld? Moeten wij niet op zoek gaan naar een taal die de wereld kan raken? Jezus ontmoedigt ons al op voorhand wanneer hij zegt dat de wereld hem en de Heilige Geest niet kan aanvaarden. En waarom zijn alleen de leerlingen van Jezus een uitzondering op die regel van onbekwaamheid? Het evangelie geeft een antwoord. De leerlingen hebben Jezus lief en daarom onderhouden zij zijn geboden. Jezus bidt dan ook voor hen dat de geest in hen zal komen en in hen zal blijven. De leerlingen zullen begrijpen dat ze door de Vader bemind worden. En ook Jezus zal hen beminnen en zich aan hen openbaren. Van elke leerling zegt Jezus dat hij uitverkoren werd en uit de wereld weggenomen. Hij leeft reeds in de nieuwe wereld van God. Tot die nieuwe wereld kan de eerste wereld niet doordringen. De nieuwe wereld van God is een louter gratuite wereld. Ze is een geschenk van God. Niemand kan er binnen gaan op eigen kracht. Niemand ook kan die nieuwe wereld verdienen. Jezus bidt dan ook dat wij die wereld zouden krijgen om te kunnen zijn waar hij zelf reeds is. De Vader schenkt ons die wereld omdat hij zijn Zoon lief heeft en omdat de wereld louter geschenk, omdat die nieuwe wereld louter geschenk en verrassing is van God in de Heilige Geest. Maar waar is die nieuwe wereld van Gods Geest te vinden? Hoe kunnen wij haar op het spoor komen? Waar is het te onderscheiden van onze wereld, waaraan wij met alle vezels van ons lichaam en van ons hart verbonden zijn? Verbonden, ja. Maar ook al ergens aan haar onthecht en ontrokken, doordat Jezus ons riep om bij hem te zijn. Onderscheid is niet gemakkelijk te maken. De grens tussen die twee werelden is niet vast te stellen met het oog van het verstand of van onze zintuigen. Het zou natuurlijk allemaal veel gemakkelijker zijn als we konden zeggen: hier begint de nieuwe wereld en hier eindigt de oude wereld. Maar het gaat niet om twee blokken of twee werelddelen, ook niet om twee groepen mensen. Het gaat niet om een onderscheid tussen praktiserende en niet-praktiserende gelovigen. Ook niet tussen gelovigen en ongelovigen. Of tussen rechtvaardigen en zondaars. De grens is moeilijk vast te stellen. Want die grens loopt zelfs midden door ons eigen hart. Enerzijds behoren wij al tot die nieuwe wereld van God door ons geloof in Jezus. Anderzijds behoren wij nog ten volle tot de wereld van de oude mens die nog niet door Jezus verlost is. Ook de beste gelovige wacht nog op de volle gave van Gods Heilige Geest op Pinksteren. Mochten wij weten tot welke wereld wij behoren, dan zouden wij aan onze broeders en zusters ook geen valse woorden meer laten horen. Want nog zo vaak misvormen wij Gods woorden, omdat wij er nog niet ten volle in binnen zijn gegaan.
We moeten ons helemaal in laten nemen door Jezus' evangelie. We moeten eerst helemaal van hem zijn, eer wij anderen kunnen laten zien waar het op aankomt. De Heilige Geest moet eerst ten volle in ons werken, eer wij aan Gods nieuwe wereld toebehoren. De Geest moet in ons spreken, Hij alleen. Maar daarvoor moeten wij eerst leven vanuit de diepten van Gods hart.

0: Broeders en zusters, richten wij ons nu vol vertrouwen met onze gebeden tot God, onze Almachtige Vader.
1: Voor allen die gedoopt zijn, maar niet leven vanuit de genade van het doopsel, dat de Heilige Geest opnieuw over hen mag komen en hen mag bewegen tot echte navolging van Jezus. Laat ons bidden.

voor de wereld, dat zij ontvankelijk mag worden voor de geest van waarheid, gerechtigheid en vrede. Laat ons bidden.

voor allen die belasterd of uitgelachen worden om hun christelijk geloof, dat zij hun zachtmoedigheid niet verliezen, maar de kracht ontvangen verantwoording af te leggen van hun geloof. Laat ons bidden.

voor de zieken en gehandicapten in ons midden. Dat zij kracht en sterkte uit een hoge ontvangen. Laat ons bidden.

voor de intenties van onze gemeenschap, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van zusters en medewerkers, en voor onze overleden broeders en zusters, dat zij Gods heerlijkheid mogen binnengaan. Laat ons bidden.

0: Almachtige, eeuwige God, gij bemint hen die uw Zoon liefhebben en die zijn geboden onderhouden. We bidden u, zend over ons de Helper, de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is. En laat deze Geest ons leven bezielen. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Moet de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot wel
2: eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn Heilige Kerk.
0: Heer, laat onze gebeden en onze gaven tot u komen. U hebt het niet beneden uw waardigheid geacht ons te zuiveren van zonde. Maak ons ontvankelijk voor uw grootheid en voor de tekenen van uw liefde. Door Christus onze Heer.
2: Amen.

Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan. Wat neerlag, is tot nieuw leven opgericht. In Christus is ons leven heel en al hersteld. Vreugd om het paasfeest vervult ons. Mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel. De machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder eind.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept hij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand bidden wij u, heilig onze haven, die hier voor u neer zijn gelegd. Maak ze door uw heilige geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen in dankzegging tot u gebeden. En hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat hij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offerande van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen weg hebt gelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods, Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren en met alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde, samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lode, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Vader, wij bidden u voor de intenties van onze zustergemeenschap en voor al hun medewerkers, voor hun geestelijk en tijdelijk welzijn. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Schenk aan alle vader uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen worden van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, geef elkaar een teken van vrede.

0: Zalig zijn zij die uitgenodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

Laten wij tot slot nog bidden. Almachtige, eeuwige God, in de verrijzenis van Christus brengt Gij het eeuwig leven weer binnen in ons bereik. Laat de pasgenade in ons leven overvloedig vrucht dragen. Vervul ons van de kracht die uitgaat van dit heilzaam voedsel. Door Christus onze Heer.

Wij willen op deze moederdag nog alle moeders, grootmoeders, overgrootmoeders van harte proficiat wensen met hun moeder zijn. En ook de geestelijke moeders, zoals de pleegmoeders, de onthaalmoeders, onze opvoedsters en ook de geestelijke verantwoordelijken van kloostergemeenschappen zoals Moeder Godelieve, wensen hen alle van harte proficiat met hun moederschap en hun moeder zijn. En mogen de almachtige God hen allen met zijn zegen rijkelijk overstromen.

maand en bij Radio Maria ook de Mariathon maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer WE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 8. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Ga met Isaak uw zoon, uw enige, die u lief hebt, naar het land van Moria. En draag hem daar op de berg, die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaak met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: Jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daar ginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham: Vader. Hij antwoordde: Hier ben ik, mijn zoon. Isaak zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder.

De passage die we vandaag hebben gelezen is een bekend verhaal uit het Oude Testament, waarbij Abraham, de vader in het geloof, zijn zoon Isaac zal offeren. Maar dit moeten we even kaderen. Isaac was de zoon die Abraham zo lief had. Het zal de zoon zijn van de belofte, van waaruit een heel volk zal ontstaan. God heeft het aan Abraham zo beloofd. En die belofte werd gemaakt omdat Abraham, als eerste bijna, heeft geluisterd naar wat God werkelijk van hem vroeg. De vraag van God voor Abraham was om zijn land, zijn thuis, te verlaten, omwille van God. En Abraham hecht geloof aan wat God hem opdraagt. Abraham is werkelijk een voorbeeld van iemand die gelooft. En hij zal luisteren, hij zal gehoorzamen, hij zal doen wat God van hem vraagt, ondanks alles, misschien zelfs twijfels. Ondanks alles zal Abraham geloven, luisteren en gehoorzamen. En God had hem vele generaties beloofd en nu vraagt hij in het boek Genesis hoofdstuk 22 om zijn enige zoon te offeren, Isaac. Het enige dat Abraham zal doen is luisteren, gehoorzamen. Of beter nog, geloven. Abraham is het voorbeeld voor een ieder van ons van een gelovig iemand. En dat zullen we zien in het verdere verloop van het verhaal dat we hebben gelezen. Hij gaat met Isaac op stap. Met Isaac, twee knechten en een ezel. Abraham weet wat hij moet doen, maar hij vertelt het nog niet. Hij wil geen angst geven aan Isaac. Soms is het goed om niet altijd alles te weten. Ook niet wat er op ons afkomt. Velen zijn vandaag bezig met het zoeken naar wat zal er met ons gebeuren. Velen maken zich ook zorgen in deze tijd. Wat gaat er met ons, met de wereld gebeuren? Abraham, als gelovige, zegt niet aan Isaac wat hij moet doen. Hij vertrouwt op God. Hij gelooft in God. En het is doorheen dat vertrouwen dat hij zich geen zorgen maakt, want God roept en hij gaat direct vooruit. Hij gaat met Isaac, omdat God het vraagt, twee knechten en een ezel, naar de plaats die God had aangewezen. 3 dagen lang zal hij onderweg zijn. 3 dagen. En dat moeten we ook letterlijk voorstellen. 3 dagen is hij samen met zijn zoon. En Abraham weet al in zijn achterhoofd, ik zal die zoon moeten offeren. Ik zal die moeten weggeven. En toch gaat hij met vertrouwen vooruit. Wie van ons zou dit doen? En daarin ligt het voorbeeld van het geloof van Abraham. Maar tegelijkertijd is het geen naïef geloof. Want zoals hij het op het einde van de passage die we hebben gelezen zegt aan Isaac, God zal er wel in voorzien. Misschien is er nog een oplossing, want voor God is niets onmogelijk. Abraham gelooft dat reeds. En op de 3e dag zag Abraham, zo staat er, in de verte de plaats liggen. Hij vraagt aan zijn 2 knechten om bij de ezel te blijven, want Abraham en Isaac gaan alleen naar boven. Abraham weet dat dit iets is tussen God en hem, tussen God en Isaac. Hij geeft het brandhout aan Isaac, een groot gewicht van hout dat Isaac zal moeten dragen. Abraham heeft het vuur en een mes voor het offer. We moeten ook even kijken naar hoe Isaac reageert.
Isaac zal vragen: Vader, we hebben alles voorzien voor het offer, maar waar is het offerdier? Maar Isaac klaagt eigenlijk niet. Ook hij vertrouwt op de goedheid van zijn vader. Een gelovig iemand zoals Abraham is eigenlijk van nature goed. Abraham vertelt niet alles aan Isaac om zich geen zorgen te maken of te laten maken door Isaac. En Isaac vertrouwt dan weer op die goedheid van zijn vader. Er bestaat een traditie, een Joodse traditie, die wanneer ze dit verhaal lezen, proberen voor te stellen hoe oud Isaac is. En er is een commentator die zei: maar Isaac moet het brandhout dragen voor zo'n groot offer. En dat brandhout, dat weegt zoveel dat het niet mogelijk is dat Isaac nog maar een klein kind is. Wij denken misschien, als we dit verhaal horen, dat Isaac een klein kind is, misschien 10 jaar, die dan met wat hout op zijn rug naar boven loopt met zijn vader. Maar de commentator zegt: zo was het zeker niet, want het brandhout is te zwaar. En dan voegt die commentator, een Joodse commentator, eraan toe: Isaac moest zeker 33 jaar geweest zijn. Hij wist waarschijnlijk niet wat hij zei. Maar zo zien we nu reeds dat dit een voorafspiegeling is van wat Jezus zelf zal doen. Want het is Jezus die het brandhout zal dragen om het ware offer te brengen. We zullen het daar later bij het verdere verloop van dit verhaal zeker nog over hebben. Maar dus Isaac is waarschijnlijk zelfs een volwassen man. En hij draagt het brandhout uit gehoorzaamheid aan zijn vader. Maar hij stelt toch wel de vraag: waar is het offer? En dan komt het mooiste antwoord dat Abraham geeft: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. Er staat ook eigenlijk: God zelf zal erin voorzien. Het geloof van Abraham is een geloof in de voorzienigheid van God. God zal erin voorzien. Ook al weet Abraham reeds wat hij moet doen, God zal erin voorzien. Hij vertrouwt, hij gelooft. En dan staat er: samen gingen zij verder. Isaac krijgt iets van dat geloof van Abraham, dat vertrouwen. En als man gaat hij met het brandhout naar boven, vertrouwend op de voorzienigheid van God. Nog niet wetende dat hij het slachtoffer zal zijn, het offer gevraagd door God. Maar hoe het verder afloopt, wel, dat lezen we een volgende keer. In de verdere passage van het boek Genesis, hoofdstuk 22. En we lezen nogmaals de passage die we vandaag lazen, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 8. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham, en hij antwoordde: hier ben ik. Hij zei: ga met Isaac, uw zoon, uw enige die u lief hebt, naar het land van de Moria en draag hem daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam 2 knechten en zijn zoon Isaac met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarginds heen en nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham: vader. Hij antwoordde: hier ben ik, mijn zoon. Isaac zei: wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?
Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw helemaal live verbonden zijn met de Heilige Vader en met de mensen die zich hebben verzameld op het Sint-Pietersplein om het Regina Caeli te bidden, samen met hem en te luisteren naar de meditatie op de lezing die we hebben gehoord tijdens de Heilige Mis. Alvorens we dat gaan doen, gaan we samen het middaggebed van de kerk bidden op deze zesde zondag van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 764. Bladzijde 764. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 891. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 891. En de korte schriftlezing, die kan u terugvinden op bladzijde 434. Bladzijde 434. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop wij leer, de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit. De Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen. Machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land, het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En hij heeft ons samen met hem doen opstaan en zetelen in de hemelen in Christus Jezus. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer. Alleluia. En laat ons bidden. Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren en in alles wat wij doen getuigen van wat wij nu gedenken, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, van ganser harte welkom bij deze live uitzending waar we dus verbonden zijn met het Sint-Pietersplein te Rome. Je hoort de audio binnenkomen. En wij zien ook hier de beelden in onze studio. Opnieuw vele mensen die zich verzameld hebben op het Sint-Pietersplein, een grote massa, wachtende op Paus Leo XIV. Om samen met hem het Regina Cheli te bidden. En dat op deze zesde zondag van Pasen. Een dag na een hele mooie pastorale reis die de Heilige Vader heeft ondernomen naar Pompeji en naar Napels. U weet, de Heilige Vader werd tot paus gekozen op 8 mei 2025. We hebben dus twee dagen geleden die eerste verjaardag van het pontificaat van Paus Leo mogen vieren. En dat is ook de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Pompeji. Hij heeft dus een bijzondere band met dit heiligdom. En hij wou dan ook heel graag een bezoek brengen op de eerste verjaardag van zijn pontificaat. Alle ogen gericht op de bovenste verdieping van het Apostolische Paleis. De banier van de paus met zijn wapenschild wappert in de wind. En daar komt de Heilige Vader. We gaan naar hem luisteren.
0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena.
2: Vandaag hoorden wij in het evangelie enkele woorden die Jezus heeft gesproken tot zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal.
0: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea
2: tussen het brood en de wijn. Het levende tekenen van zijn liefde, zegt Jezus, wanneer gij mij bemint, onderhoud dan mijn geboden. Deze bevestiging

0: Je weet dat margarine chemisch gemaakt wordt, dat er daar ook andere dingen dan bij zitten. En om een goed resultaat te hebben, ben je beter met de goede boter. Dus we zullen daar 60 gram, ik ben dat hier aan het afwegen. Ja, dat is prima, dat zit er goed in. En dan werken we ook nog met rietsuiker en een beetje amandelen.
1: Daar komt men in het algemeen wat meer van terug, hè, van die margarine. Vroeger was dat zo het gezonde, maar dat is eigenlijk...
0: Vroeger was dat gezonde, maar ja, het gezonde, wat dat ook altijd is, is meestal iets commercieel. Hè. Dat wordt gemaakt, dat wordt dan gepromoot. Er zijn altijd enkele wetenschappers en dokters die bereid zijn voor bepaalde dingen te zeggen, ook tegen betaling. Terwijl je dan nu zegt, denk ik ook terug aan... Het olijfolie. De olijfolie, dat is natuurlijk een pure olie en veel gebruikt in Spanje en Italië en ook nu bij ons. Maar Hildegard zegt daar ook altijd van, een olijfolie kan voor mensen die gevoelig zijn aan darmen of maag een beetje misselijkheid veroorzaken. Maar als er vroeger een probleem was in Italië of in Spanje voor die olijfolie verkocht te krijgen, dan hebben zij gewoon enkele wetenschappers en dokters samengebracht. Ze hebben die daar ook voor betaald en die hebben daar dan een enorme reclame voor gemaakt. Hè. Dus het is altijd de kwestie, is het gezond of is het ook een klein beetje commercieel? Ik kijk hier nu en dan, ik zet mijn weegschaal weer aan. Ik zal nog een keer kijken hoeveel amandelpoeder en hoeveel rietsuiker daarbij moet. Een 30 gram rietsuiker gaan we erbij doen. Dus gesuikerd, maar ook niet te veel. Ja, een klein beetje bij. Zo. En dan gaan we daar ook 10 gram amandelpoeder bij doen. Dus amandel volgens de heilige Hildegard, dat is altijd zeer goed, zeer voedzaam. Dat beurt u op, ja.
1: Amandelpoeder, dat zijn vermalen amandelnoten.
0: Dat zijn gewoon de gemalen amandelen. Hè. En dan is het goed voor uw gebak dat je daar altijd een heel klein beetje zout bij doet. Ik ben eventjes aan het kijken waar ik mijn deksel al gelegd heb. Ja, hier, die ligt hier. En dan is het altijd, zelfs voor een zoet gebak, mag er altijd een klein snuifje zout bij. Dus we doen daar een snuifje zout bij. En die ingrediënten zijn hier nu. En ik heb al gehoord van de mensen ook, die dus de recepten gevolgd hebben, de vorige recepten onder andere van een kastanjecake. Als je kastanjecake gaat maken met kastanjemeel, dat is altijd een beetje zwaarder dan de gewone cake met gewone speldbloem. En als je vindt dat dat te zwaar is, hè, of dat dat te stevig is, dan kun je altijd die eieren splitsen. In het recept staat er bijvoorbeeld zoveel eieren. En wel, als je die eieren splitst en je klopt het eiwit op, je doet dat daarin, dan gaat dat luchtiger zijn. Dan kun je ook eventueel, als je dat nodig vindt, je hoeveelheid kastanjemeel een klein beetje verminderen en een beetje meer speldbloem in doen. En dan vroegen ze ook aan mij, mag je daar ook bicarbonaat in doen? Hè? Dus zo'n beetje bakpoeder. Dat mag, maar dat hoeft niet. Hè? Dus als je bakpoeder doet, gaat alles ook veel luchtiger zijn. Dus dat hangt af van je eigen smaak, hoe dat je dat graag hebt. Alles zit hier nu in de kom. En ik zal dat nu met mijn hand een beetje kneden samen. En dat is de bedoeling dat dat hier een deegrol wordt. Hè? Dus dat we die koekjes dan kunnen in een rol, eerst deeg in een rol doen en dan die deegrol snijden. Dus ik zal hier kijken als dat hier allemaal goed is. Want ik denk dat ik een klein beetje meer bloem in gedaan heb en een klein beetje meer suiker. Dus van het moment dat je dat afweegt, is dat direct al veel. Hè. Ik zal kijken hoe dat hier werkt. Als ik vind dat dat niet genoeg in een deegrol kan, dan doe ik daar nog een heel klein beetje boter bij. Dus het is altijd goed als je dat maakt, dat je dus ook gewoon kijkt wat je aan het doen bent en dat je daarom niet altijd fixeert op een bepaald getal van meel. Dus we proberen wel altijd die verhouding te geven, hè, maar het is soms ook nodig van daar iets bij te voegen. Hè. Dus ik zie dat ik een beetje gul geweest ben met alle bloemen en alles. Dus dat wil zeggen dat ik uit mijn koelkast nog een klein beetje boter zal halen.
1: Zo die hoeveelheden waar u altijd de nadruk op legt, van je moet dat ook wat aanvoelen, dat is toch ook de manier waarop dat Hildegard het omschreef?
0: Dat is eigenlijk de manier waarop zij het omschrijft. Hè. Zij spreekt niet over grammen, hè. Ze zegt altijd een beetje meer, een beetje minder. En ook...

0: Hoeveelheid, dus de hoeveelheid zal ook afhangen van de grootte van uw handen waarschijnlijk, of van de hoeveelheid met de persoon waarmee dat je bent. Dus ik heb daar nog een beetje boter bij gedaan, omdat ik vind dat dat hier anders te veel bloem nog in is en te veel suiker. Dus nu wordt dat al beter. Ik kneed dat hier. Het is niet echt kneden hoor, het is uiteindelijk mengen met mijn hand. Ik meng dat met mijn hand. Je mag ook altijd de machine gebruiken. Hè? Dus als je zo'n dure machine gekocht hebt, is het nu natuurlijk beter dat je die ook gebruikt. Hè? Dat die niet gewoon op je aanrecht blijft staan. Maar in feite hoeft dat niet echt hoor. Je kunt ook veel met de hand werken en met de hand kneden of iets samenbrengen. Dus hetgeen ik nu doe, ik zie dat dat al redelijk goed begint te worden. Zo. Dat pakt, ik kan met... De boter neemt alles op eigenlijk. Neemt de bloem op, de suiker, het amandelpoeder. Dus dat wordt al een soort deegbol. Zo, ik zal dat misschien zelfs... Ik mag daar ook niet te veel boter in doen, want dan loopt dat gemakkelijk uit als je dat bakt. Dus, maar nu staat de oven al op 200 graden. En dat is eigenlijk wel nodig, want als je nu met de koude oven zou beginnen en je zet die oven aan, dan gaat dat niet direct bakken. Hè. En dan heb je wel dat door die warmte dat alles begint uit te lopen. Hè. Dan loopt die boter uit. Dus als je nu werkt, moet je echt met een warme oven werken. Want anders, het is een oven die direct moet beginnen bakken. Van het moment dat je dus die koekjes daar of die deeg daarin legt, moet dat bakken. In tegenstelling met wat ik soms zeg voor brood, doe het in de vorm. Laat het in uw koude of gewoon in de koude oven staan en dan rijst dat nog. Hier hebben we een ander systeem. Hier moet dat in feite direct bakken. Kijk, ik zal dat nu toch een klein beetje in de koelkast leggen, zodanig dat er nog iets kan opstijven. Dat hoeft niet altijd, maar nu gaan we dat eventjes in de koelkast zetten, zodanig dat dat wat opstijft.
1: Want u heeft ook met koude boter gewerkt, hè, om alles te vermengen?
0: Ik heb met koude boter. Hè. De boter is koud. Want als je dan natuurlijk nu gesmolten boter gaat gebruiken, ga je dat niet stevig krijgen. Hè. Dat zou te zacht zijn. Ik zal dat nu eventjes in de koelkast leggen. Misschien toch een kommetje nemen, dat zal gemakkelijker zijn. Hè. Intussen kunnen we verder werken met een ander dessert. Dus dat zal ik zal het eventjes daar in de koelkast laten. En dan zal ik een appelkrumbel maken. Ik zal eventjes de handen afwassen.
1: En ja, u omschreef in het begin, we gaan een appelkrumbel maken en de intelligentiekoekjes. Is dat een begrip?
0: Wel, de intelligentiekoekjes, dat zijn geen echte intelligentiekoekjes, maar door hetgeen dat erin is. Hè. En ik heb hier eigenlijk nog een... iets cruciaal vergeten, zodat je dat nu zegt. Hè. Ik moet eigenlijk, ik zal dat weer uithalen, mijn deegrol. En ik moet daar ook nog een klein beetje de intelligentiekruiden bij doen. En dat is de mengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus ik zal die eventjes terug uit de koelkast halen. En ik zal op mijn bord hier, op mijn plank, zal ik een klein beetje nemen van die koekjesmengeling. En wat is die koekjesmengeling? Is eigenlijk een 45% kaneel, een 45% nootmuskaat en een 10% kruidnagel. Maar hoe moet je dat nu doen in die procenten? Dan kun je ook werken met lepels. Hè. Je kunt werken bijvoorbeeld met een, als je de koekjesmengeling maakt, maar daarvoor heb je nu niet veel nodig. Laat zeggen, voor hetgeen dat ik hier nu maak, heb je een half koffielepeltje kaneel nodig, een half koffielepeltje nootmuskaat en een mespuntje kruidnagel. Dus ik zal dat nu strooien. Je kunt dat er natuurlijk ook van in het begin in doen eigenlijk. Hè. Dus dat gaat ook. Maar ik ga dat nu een keer daar gewoon in ronddraaien. Dus de deegbal ronddraaien op het blad met de kruiden. Dus de kruiden zijn nu aan de buitenkant, maar dat is niet erg. Dat mag. Dus ik ga een randje hebben van kruiden en je mag het er ook van de eerste keer in doen. Zo, ik leg dat nu weer in mijn koelkast. En wat zijn dat, die intelligentiekoekjes? Dat is hetgeen die eigenlijk een doorbloeding geeft. Hildegard zegt, dat is goed voor je hart en dat is goed voor je hersenen. En daar word je zo... Ik kan niet zeggen dat je daar slimmer van wordt, maar je wordt alerter. Dat is eigenlijk misschien het woord, hè? Je wordt alerter. Even wegdoen. Voilà. Zo, daar zijn we klaar met die koekjes met deeg. En nu zal ik de appeltjes schillen en alles klaarmaken voor de appelcrumble intussen. Ja, ik neem een kom. Ja. En daar zal ik dus al wat kaneel in doen. Ik zal hier kijken hoeveel. Hè. Ja. Ik neem hier een 50 gram boter en een klein beetje kaneel. Daarmee gaan we beginnen. Ik zal dat daarin doen. Ik ga eerst de boter uithalen. Ja, we zijn hier terug voor de boter. Dus ik zal hier een klein beetje boter in doen. En dan ook al kaneel. Als we dan die appeltjes snijden, zullen die appeltjes ook zo niet verkleuren. Ja, we zijn hier terug voor de boter in te doen. Dus de boter komt uit de koelkast. Ik doe die boter daarin. In de schaal. Ik doe boter in de schaal. En dan zal ik daar ook een beetje kaneel bij doen. Hè. Dus dat is dan al goed dat dat allemaal niet echt verkleurt. Dus een klein beetje kaneel. Ja. En dan gaan we de appels snijden. De appeltjes snijden. En dat daar al in mengen. Ja. De boter, die is hier nu in. En ik zal daar ook de appeltjes bij doen. En dan zullen we dat onmiddellijk stoven. We zullen dat stoven in een pan. We gaan daarmee beginnen. Dus ik heb 4 appels. Geen te grote appels. Dus dat is hetgeen dat ik nu heb, is een... Royal Gala, dat is een van de soorten, appelsoorten. Dus ik ga die nu gewoon in 4 snijden. En dan maken dat we dat kunnen schillen en dat klokhuis wegdoen. Ja, hier heb ik nog een schaaltje, dan kan ik dat daarin doen. Ik schuif hier alles een beetje op mijn tafel weg. Zorg dat het niet afvalt. Dus wat doe ik nu gewoon? Die appeltjes schillen en het klokhuis mag daaruit, hè. Dus volgens de heilige Hildegard is een appel gezond. Zij is niet voor rauwkost. Nochtans zegt ze, ze beschrijft dat de appel mag wel rauw gegeten worden. Ik maak ook schijfjes van die appels. Ik snijd die appel in schijfjes. Dus de appel mag zogezegd ook rauw gegeten worden. Alhoewel dat er heel veel mensen zijn die daar ook niet tegen kunnen, hoor. Die niet tegen een rauwe appel kunnen, die hun darmen en hun maag... kan daar niet tegen. De dokters zijn daar soms verwonderd over. Kan je niet tegen een appel? Nee. Het is altijd beter in feite als je kan... dat je dat fruit eventjes kookt of bakt. Dat is veel beter verteerbaar. Dat is voor alles wat dat eigenlijk Hildegard zegt... ook in verband met groenten, met fruit. Ofwel, als je rauwe groenten hebt, moet je ze bijten. Hè, dus met olie, azijn. Ofwel moet je... koken, stoven, bakken en braden. Dat is een proces die voorverteert. Dus ik ben hier bezig met mijn appels in feite. Dus een appel, dat zou volgens haar nog rauw mogen. En dan vooral als dat een oud, gerimpeld appeltje is. Als dat zo is, is dat beter dan zo van die harde appels of appels die juist van de boom komen. Dus uw appels kun je bewaren. Je kunt bewaren als je zelf appelbomen hebt. Dan moet je dat fruit mooi bewaren op houten planken, luchtig. Regelmatig kijken en de slechte appels eruit halen. Want je weet dat één slechte appel heel de mand slecht maakt. Intussen ben ik hier nog altijd maar bezig met die appeltjes. Hè. Dus dat is volgens de heilige Hildegard zeer goed. Een beetje boter mag. Dan de kaneel is ook goed, want dat verwarmt. Hè. Dat verwarmt u, dat verwarmt uw gestel. Dus dat is een goede combinatie. Zeker ook als je die combinatie altijd maakt met amandelen. Dus amandelen hebben ze nu ook al wetenschappelijk gezien dat dat eigenlijk zeer, zeer goed is. Hè. Dat is een noot, een amandelnoot. Maar dat is zeer, zeer voedzaam. Dat bevat ook vetten, maar gezonde vetten. Je weet van de vetten, hè, alles wat dat bewerkt is, bijvoorbeeld de margarine, is ook een bewerkt. Hè, dat is bewerkt. En in feite raadt Hildegard aan van die onbewerkte vetten. Dus als je bijvoorbeeld, zoals ik straks ga gebruiken, die hennepolie, dus van de hennepzaden. Dat is geen drug, dat wordt verkocht in de voedingswinkel. Dat is bijvoorbeeld ook een olie die heel veel omega-3 bevat. En die olie, omega-3, dat maakt dat is tegen de ontstekingen. En in onze voeding eten wij veel te veel omega-6. En dat is ontstekingsbevorderend. En de omega-3 is ontstekingremmend. Dus hetgeen dat we hier doen, hè, is eigenlijk een gezondheidsprogramma volgens de heilige Hildegard. Maar nu, door alle wetenschappelijk onderzoek, ondervinden ze meer en meer dat eigenlijk wel klopt. Hè. Dus ik ben hier nog altijd bezig met mijn appelen. Ik zal daar dan mee stoppen. En dan voortdoen met die intelligentiekoekjes. Hè. Intelligentiekoekjes, dat is een naam dat ze eraan geven. Dat zijn eigenlijk gewoon kruidenkoekjes. Maar als ze spreken over die intelligentiekoekjes, is dat altijd met die kruidenmengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus een ideale mengeling. We zijn hier ver rond met die appels. Die zal ik dan direct in de pan doen en stoven.
1: Ik herinner me van vorige keer, dus de kastanje is iets heel goed, heel voedzaam. De amandel ook.
0: Ja.
1: En andere noten, zegt ze daar iets over?
0: Niet zoveel eigenlijk, nee. Niet speciaal hazelnoten of andere. Dat zijn eigenlijk meer de twee, die vernoemt ze altijd. Hè. Dus zowel kastanje als amandel, dat is eigenlijk, zijn eigenlijk zo'n beetje de topproducten. En wat Hildegard zegt dan niet, maar wat de dokters ondervonden hebben, dat de amandel ook eigenlijk maakt dat er minder vet opgeslagen wordt in je lichaam. Dus zelfs voor mensen die willen vermageren, maar ze mogen dan natuurlijk geen grote hoeveelheden eten, is amandel goed. Hè? Maar het komt altijd ook erop aan, de hoeveelheid is belangrijk en de matigheid. In een van de cursussen nu, de vorige keer, bij mij vroeg er ook iemand, ja, water drinken. Wat zegt Hildegard daarvan? En de dokter was ook op dat moment, dokter Van Ecken was ook op dat moment in de cursus. En hij zei ook, Hildegard zegt, matig zijn in eten en in drinken. En dan vroegen ze ook, ja, maar wat is dat matig? Is dat 2 liter? Ik zeg, ik kan dat niet zeggen. Je moet dat zelf ook voelen. Hè? De matigheid is ook een klein beetje persoonlijke matigheid, kun je niet zeggen, kijk, 2 liter, dat is voor iedereen matig. Hè? Dus je moet zelf persoonlijk zien, heb ik nu genoeg vocht of niet genoeg vocht? Ik zal nu mijn appel en mijn boter en mijn kaneel, dat zit hier allemaal in mijn kom. Ik zal nu naar mijn pan gaan en ik zal dat daar in doen en lichtjes laten stoven. Voilà. We gaan nu de pan aanzetten op het vuur zachtjes. Hè? Dus een zacht vuur. Intussen kan dat stoven. En ik zal nu verder werken met de intelligentiekoekjes. Dat wil zeggen, ik heb een schaal. Ik heb een bakplaat, dat is het. Ik heb een bakplaat eigenlijk al bedekt met bakpapier. En daarop zal ik dat nu uit mijn koelkast halen, de rol deeg. Voilà. En dat ziet er nu uit, zo of dat je soms marsepein hebt, die helemaal dan al zo met een beetje chocolade rond is, met cacaopoeder. En dat zal ik nu in schijfjes doen. Ik zal er schijfjes van maken. En dat kan zijn dat ik die schijfjes, dat toch nog een klein beetje brokkelt. Ja, ik zie dat nog een beetje brokkelt. Dus ik zie ook dat die boter daar nog niet helemaal in verwerkt is. Dus ik zal dat moeten een klein beetje aanpassen. Dat wil zeggen, ik neem dat terug in mijn hand en ik maak daar een plat koekje van. Hè? Een plat koekje. Voilà, ik doe dat in verschillende schijfjes en ik zie dat dat nog een klein beetje mag door elkaar gaan, de boter en de bloem en de suiker en de amandels. Dus ik doe dat zo. Ik maak daar eigenlijk de platte koekjes van. En telkens een schijfje. En ik neem dat nog een keer in de hand, omdat ik zie dat de boter daar nog niet helemaal doorgewerkt is. Dus ongeveer van dezelfde grootte, dat zal het best zijn om te laten bakken. Hè? Dus hier ook, ja, we doen dat. Intussen is de kaneel en al de kruiden erin goed vermengd. Zo, we gaan een keer kijken hoeveel koekjes we daar kunnen van maken. Zo. Dus dat is er niet te veel, hè. Dus je hoeft niet een grote voorraad koeken te maken, denk ik. Ik denk dat dat gemakkelijk recept is, dus dat je regelmatig kan eigenlijk een klein voorraadje maken. Het is dus niet de bedoeling dat je een grote voorraad koeken in je huis hebt. Tenzij dat je natuurlijk met heel veel mensen bent of dat je heel graag koekjes eet. Hè. Zo'n koekje is ook altijd voedend. Hè. Dat is niet hetzelfde als dat je zegt, we gaan nu weer snoepen. Nee, dat koekje, je hebt daar niet zoveel van nodig. Dat pept u direct op, omdat er daar heel goede voedingsstoffen in zitten. En in de namiddag of zo, of als je een dipje krijgt, dan mag je echt zo'n koekje eten, maar ook niet te veel. Dus niet te veel, maar dan mag je gerust eten. Ik ben hier al bezig en dan gaan we nog eentje snijden. We gaan een keer kijken hoeveel dat we er gaan hebben. Waarschijnlijk een stuk of 10, denk ik, ja. Zo. En dat gaan we hier nog een keer in twee doen. Dus dan heb ik hier van het recept dat ik u nu geef, met die hoeveelheden, daar kun je toch een koekje of 10 uit bakken. En wil jij toch veel meer doen, wel dan verdubbel je gewoon die hoeveelheden. Hè. Voilà, we gaan dat in de oven. Ik ga eerst mijn handen wassen en ik zal dat in de oven steken. Een beetje hoger zetten, dat de appeltjes bakken. En nu zal ik de schaal in de oven steken. En we gaan dan, ik denk een 10 minuutjes, gaan dat zien. Hè. Niet te lang, 10 minuutjes mag dat wel bakken. Dus die gaan de oven in. En dan zal ik eens verder kijken wat we moeten doen voor de krumbel. Dus nu staan de appelschijfjes op met de boter en met kaneel. En even kijken. En daar moet er nu een krumbel op. Hè. Dus de krumbel, dat wil zeggen dat zo'n beetje verpulverd is in uw vingers. Ik zal een keer kijken, het recept bij me leggen. En kijken, ik zal dat eerst in een kom mengen. Dus wat hebben we dan nog nodig voor het bovenste van die appelkrumbel? We gaan 50 gram amandelpoeder nemen. Dus ik zal dat hier afwegen. 50 gram amandelpoeder. Ik zal dat dus weer mijn weegschaal moeten hebben. Ja, die staat hier. Dat is goed. Intussen zal ik hier ook mijn vuur een klein beetje verminderen van de appeltjes, dat ze niet aanbranden. Dus ik ga hier gewoon het vuur een heel klein beetje minder zetten. Ja, dat is goed. Dat komt goed. En nu zal ik voort die krumbel maken. Hè. Dus wat had ik hier? Ik moest 50 gram amandelpoeder. Dus we gaan dat afwegen. Ja. Goed, de weegschaal op 0. En dan 50 gram amandelpoeder. Dus echte amandelpoeder, hè. Geen amandelpoeder vermengd met kokos. Mag wel een beetje kokos, dat kan geen kwaad hoor, maar ga voor de pure smaken Ik weet wel dat ze soms zeggen van het is toegelaten van de wet voor amandelpoeder en dan wat kokos in te doen. Waarom doen ze dat? Om dat goedkoper te maken. Hè? Maar ze zijn beter met de kleine hoeveelheden die goed zijn dan dat je er altijd iets moet bij doen om het goedkoper te maken. Dan ga ik er ook nog 50 gram rietsuiker bij doen. Dus dat staat hier op de schaal. We gaan naar 50 gram rietsuiker. Dat is niet zoveel hoor, dat zijn zo'n paar goede lepels. Want de ene is ook altijd zwaarder dan het andere. En dan hebben we nog een keer 50 gram boter erbij. Ja, dat ga ik weer uit mijn koelkast halen. 50 gram boter. Mensen denken dan, ja, met veel boter. Ja, maar de bedoeling is wel altijd dat dat gedeeld wordt, he, de desserts. De bedoeling is niet, als ik zeg 50 gram boter, dat jij dan die dag 50 gram boter gaat eten. He. Dat is dus wel een dessert die ook voor verschillende personen is. He. Maar ga ik er kijken. Ja, een klein beetje bij nog. Op de duur ken je wel het gewicht. He. Als je veel bakt, ken je ongeveer hoeveel dat je daarvan moet nemen. He. Dus ik heb nu inderdaad juist 50 gram boter erbij. En dan gaan we nog speldvlokken ook erbij doen. En nu doe ik nog een 50 gram speldvlokken erbij.
1: Speldvlokken?
0: Dus ook de spelten. Dus zoals je zo een havervlokken kan hebben, heb je ook speldvlokken. Dus dan gaan we ook maken dat we 50 gram hebben.
1: Is dat dan eigenlijk zoals... Ja, geplette speldkorrels.
0: Dat is geplet, hè. Dat is zoals je zo like in een muesli en allemaal kan doen. Of dat je havervlokken hebt, kun je dat hebben met speld. Zo. Dan heb ik die 50 gram speldvlokken. En dat gaan we nu met de vinger allemaal een beetje verkruimelen. Dus dat zit hier allemaal in die kom. En daar ga ik gewoon met mijn hand in. En ik meng alles zo door elkaar. Hè. Dus de speldvlokken, suiker, amandelpoeder, dat zit er allemaal in. Die ingrediënten, dat zullen we dan... Dat zal het bovenste zijn van de appelkrumbel. Dus dan moet ik nu met de hand zo wat door elkaar mengen. Zodanig dat dat ook wat fijner wordt. Hè. Dus dat goed gemengd is, die speldvlokken. Dat is wel nodig. Hè. Want anders, als dat niet goed gemengd is, zullen dat meer geroosterde. Dat dus moet echt goed in elkaar zitten. Want anders, als je dat in de oven, of nee, dat komt nog in de oven ook, dan zou dat precies lekker een geroosterde vlokken zijn. Dus er is een klein beetje werk aan voor dat te mengen, maar dat komt goed door de warmte van je handen. Dus als je dat mengt, dat komt door elkaar. Ik zal intussen eventjes kijken in die oven hoe dat hier zit. Nou ja, ze loopt toch nog een klein beetje uit. Ja. Dus ik meng hier voort de krumbel. Ja, dat is hier bijna klaar. Goed. En dan zal ik die koekjes al mogen, denk ik, uit de oven halen.
1: Ja, het begint hier al lekker te ruiken. Ja, de koekjes
0: hij ruikt dat lekker. In de keuken ruik je dat. Aan dat ik hier kijk. We moeten natuurlijk ook die oven goed in de gaten houden, dat niet aanbrandt. Een beetje uitzetten. Dat niet aanbrandt. Dus hier ben ik bijna klaar met de krumbel te maken. Ik zal nu weer eventjes mijn handen afwassen voor ik verder kan doen.

zal nog eventjes checken nu in mijn oven hoe dat daar zit met die koekjes. Nog een klein beetje mogen bakken. En dan gaan we hier intussen ook onze appeltjes in de gaten houden. Even kijken hoe dat hier is met die appeltjes. Daar zal ik dan een keer in roeren. Hè. Dat moet een beetje opengeroerd worden, zodanig dat hier kan stoven. Dus dat mag nog iets hoger vuur. Dus die appeltjes zijn nu helemaal los in die pan. Dus ik doe al die appeltjes open in de pan. En dan zal ik dat vuur iets hoger nog zetten, zodanig dat al wat voorgegaard is. Zo, het is helemaal open. Dus die kunnen nu gewoon voortgaren. Ja, die gaan we gerust laten. Nog eventjes in de oven kijken hoe dat hier zit. Ja. We gaan het oven uit doen. En die kunnen dan nog een klein beetje verder met de warmte voortdoen. Zo, dus hebben we hier al die appels. Ja, die appeltjes beginnen gaar te worden. En nog een klein beetje vuur. Intussen zal ik ook een ovenschaal nemen. Ja, ik neem een ovenschaal en ik zet hier op mijn werkblad. Zet ik op mijn werkblad. En dan gaan we die appeltjes, want ze beginnen al goed te bakken. Gaan we een keer kijken. Ja, die beginnen al... Ja, die zijn al bijna nog niet helemaal gaar. Hè. Ze mogen nog niet helemaal gaar zijn ook. Dus, want dat moet nog... in de oven ook verder gebakken worden. Maar ze mogen eigenlijk ook niet meer helemaal hard zijn. Want anders krijg je dan niet genoeg in je oven. Dus ik blijf er toch nog eventjes bij. En ik geef nog een klein beetje meer warmte. In feite is dat zo, als je kookt, je moet daar eigenlijk ook altijd bij blijven. Hè. Van het moment dat je daarvan wegloopt, is dat de ramp. Hè. Dus altijd bij je eten blijven en ook... geconcentreerd werken. Hè. Want dat is niet altijd gemakkelijk als je in een gezin bent. Hè. Want er zijn er meestal ook kinderen of er zijn er andere personen. En die verstrooien nu soms. Hè. Dus ik zie dat wel bij de koks op tv. Die doen dat prachtig. Maar die doen alleen maar dat. Hè. Dus er is niemand die komt roepen naar hen. Of die zegt, mama, geef een keer dit of dat. Nee, die werken schoon. Alles is goed voorbereid voor hen.

0: crumble, dus die appeltjes zijn nu warm. En ik zal die nu in mijn ovenschaal doen. Dus ik giet nu gewoon alles van die appeltjes met de boter, gesmolten boter. Ik giet die in de ovenschaal. Ja, met al de boter erbij. Dat mag daarbij, de boter mag erbij. Zo. Ik zet die pan weg. Ik zet die pan weg. En ik verdeel die appeltjes over de ovenschaal. Dus die zijn al helemaal mooi in de boter en ook een beetje in de kaneel. En dan heb ik hier mijn crumble. En dat is zo één pak, maar ik ga dat nu moeten losweg daarover strooien. Dus niet heel die pak crumble in één keer. Hè. Dus je moet dat nu met je vingers nemen. En je moet dat voorzichtjes daar los, zo ook een klein beetje losmaken. En dat daarover doen. Dus dat komt goed, maar je kunt dat niet in één stuk doen. Anders heb je één pak crumble en dat is niet goed. Dat moet echt eigenlijk alles een beetje bedekken. Dus de crumble, dat is normaal hoor. De crumble, dat is eigenlijk het woord dat het ook een beetje kruimelt. Hè? Dat is het Engelse woord. Maar tegenwoordig is alles in het Engels. Hè? Moeten we zoeken naar onze Nederlandse woorden. Als je dat ziet in de recepten ook. Hoe gaat dat daarop staan? Dat gaat opstaan. Apple crumble.
1: Dus maar hoe zouden we die Nederlands zeggen? Crumble.
0: Een kruimel, hè? Ja, kruimel, dat is appeltjes met gekruimelde, een soort gekruimelde deeg over eigenlijk, als je het zo wilt hebben. Hè. Dus ik verdeel dat hier allemaal heel mooi. Daarover. Je ziet, dat is de juiste hoeveelheid voor die appeltjes te bedekken. Dat gaan we dan straks ook in de oven steken. Ik zal dan die koekjes daar een keer uithalen. Zo, en als je dat thuis doet, doe je dat allemaal rustig op je gemak. Hè. Dus dat is in je eigen keuken, dat is ideaal. Voilà. Weer de handen wassen, want dat heb je natuurlijk. Als je altijd met die handen daarin werkt, dan mag je altijd die handen weer wassen. Goed, we zullen een keer kijken hoe dat zit met onze koekjes. Als die intussen gaar zijn. Ik zal nog een keer een vork nemen om een keer echt te checken. Ze ruiken al wel goed hoor.
1: Ja. En ze zijn klaar als ze vlot zijn, van het papier
0: ja,
1: komen.
0: Ze zijn klaar als je vlot hebt. Maar natuurlijk, door de boter kun je altijd hebben dat er toch altijd een beetje, dat loopt een beetje uit. Dat is eigenlijk een tamelijk gemakkelijk koekje. Maar aan de andere kant, als je dat bakt, is dat niet zo heel gemakkelijk. Want die boter heeft altijd die neiging om uit te lopen. Dus je moet dat goed in de gaten houden. Zodanig dat dat ook niet helemaal uitloopt. Dat dat juist genoeg bakt en dat je dat daar kan uithalen. Ik bak natuurlijk altijd heel licht, hè. Als je natuurlijk heel zwaar gaat bakken, je neemt heel veel bloem, hè. Je maakt een zware koek, dan ga je dat niet meemaken. Dan gaat die koek echt zwaar blijven. Maar vermits ik altijd licht wil werken, moet ik ook goed opletten, is dat niet uitgelopen? En wanneer kunnen we dat uithalen? Ik zal nu mijn handschoenen nemen voor die bakplaat uit te halen. De oven open, de handschoenen aan. En nu kom ik met de bakplaat. Ik ga hier eventjes opzetten op het fornuis. Ja, goed. En nu neem ik mijn schaal met appeltjes. Die is nog koud. Je kan ze vastnemen. En ik steek dat ook in de oven. Zo. En ik zal eens kijken. Wacht hoor. Voor het recept de appeltjes, hoe lang mag ik dat erop zetten? Een kwartiertje in de voorverwarmde oven.
1: Ook 200 graden?
0: Op 200 graden. Zat hij op 200? Hij mag op 200 graden. En je houdt dat wel een beetje in de gaten ook. Als je voelt dat dat te warm is, dan verminder je dat wat. Hè. Nu zal ik mijn koekjes van de bakplaat nemen op een rooster leggen. Ik zal even kijken waar dat mijn rooster is. Ja, mijn rooster is daar. Goed. En dan neem ik een spatel. En dan gaan we voorzichtjes proberen die koekjes daarop te leggen. En die zijn licht, zeer licht gebakken. Ah, gaan die nemen. Ja, dan is nog altijd de kunst van dat voorzichtjes van de bakplaat te nemen. Ik doe dat met zo'n lange spatel. Hè. Zo een spatel waarmee dat je ook de pannenkoeken kan omdraaien. Hè. Als je, mag dat, als je zo'n spatel hebt, je hebt wel iets in huis. Al is het een vork of zodat je dat kan opnemen. Hè. En heel voorzichtjes leg ik dat daarop. En ik zie wel, ik heb een beetje moeten werken met mijn oven. Een beetje warmer, een beetje minder warm. Zodanig dat ze niet helemaal uitlopen. Hè? Want ze hebben direct de neiging van, zo, van die boter van uit te lopen. Je hebt de neiging van zo'n koekjes, die boter loopt uit en zou die randjes zouden dan vlug verbranden. Dus het is een kwestie van dat goed in de gaten te houden en misschien een beetje bedreven zijn in het maken van koekjes. Want als je dat niet bent, ben je misschien beter dat je iets meer bloem gebruikt, dat alles steviger is. Hè? Als je niet gewoon bent om van te bakken. Hè? Maar het zijn wel heel goede koekjes, hoor. Even kijken als de laatste. Niet te veel kruimelt. Ik leg dat, dat moet op een rooster liggen, want dat moet afkoelen. Dus dat is het eerste. Dat is al gelukt. Dus we hebben, voilà, de koekjes met de kruiden. En dat is daar nog goed in gelukt. Dus ik had die kruiden wel een beetje aan de buitenkant gedaan. Maar vermits ik toch ieder koekje toch nog een keer apart gevormd heb, zitten die kruiden daar ook in vermengd. Ik zal dat nu ergens zetten waar dat kan afkoelen. Intussen gaan we hier ook kijken naar die krumbel, hoe dat in elkaar zit. Die zit er nog mooi in, die mag er nog wel een beetje in zitten. Even kijken naar de krumbel, hoe dat in elkaar zit, want dat zit er nog niet lang in. Hè. Ja, die mag rust nog een klein beetje verder garen en ik zal zelfs de vuur een klein beetje verminderen. Ik zal hem zelfs op 175 zetten. Dus hetgeen ik zeg voor aan te duiden, voor heel de hart, hè, dat is niet altijd zo heel streng van zoveel, zoveel. Ik reken daar altijd op dat je ook met verstand, vermits dat we nu toch de intelligentiekoekjes hebben, dat je dat met verstand eigenlijk benadert, je koken. En ik denk dat de mensen die niet kunnen koken, dat zeer licht opnemen. Hè. Oh ja, het is koken, maar als je daar echt goed mee bezig bent, daar moet je toch ook wel altijd je aandacht bij houden. En altijd zelf kijken, ook die verhoudingen. Bijvoorbeeld op het blad staat er misschien op het receptenblad staat er misschien staan 200 graden. Wel, je moet ook zelf kijken naar je oven. Want de oven, professionele ovens, die zijn overal even warm. Maar als dat een oven is in uw huishouden, dan heb ik dat ook zelf al ondervonden, dat dat niet overal even warm is. Hè. Als ik zo taarten bak of brood bak, dan zie ik dat er bijvoorbeeld de neiging heeft van het ene stuk begint al te bakken als het ander nog aan het rijzen is. Hoe komt dat? Dus dat we zeggen, je krijgt dan een onevenwicht in uw taart. Hè. Het ene is wat gerezen, het ander is minder gerezen. En dat is omdat uw oven niet overal even warm is. Waar de oven het warmst is, dan gaat hij natuurlijk onmiddellijk beginnen bakken. De plaatsen waar dat de oven minder warm is, dan gaat hij nog niet direct beginnen bakken en dan laat hij nog wat rijzen. Dus als je uw oven kent, dan kun je ook altijd hetgeen dat je erin zet, je schaal of je bakvorm, je kunt dat ook een keer draaien tussenin. Hè. Dan is dat evenwichtiger. Want ook, het is ook de plaats waar dat je dat zet in de oven. Bijvoorbeeld je brood. Er waren leerlingen bij mij die dus al heel fier waren en hun brood gebakken hadden. Hè. Dus hier op aangeven van hetgeen dat ze gehoord hadden in Radio Maria. En ze zeiden, kijk, dat is zeer goed gelukt. En het was inderdaad ook zeer goed gelukt. Maar ik merk ook, als je je bakvorm heel dicht bij de deur zet van de oven, daar is dat natuurlijk niet zo warm als op het einde van uw oven. En dat zie ik soms ook als ik brood bak, moet dat schoon in het midden zetten. Want anders is nog altijd die kant van de waar dat de deur is, dat gaat nog een beetje rijzen. En de kant die verder is, dat begint te bakken. Dus daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden. En het is eigenlijk aldoende leert men, hè. Dus nu zal ik stoppen hier met die desserts. Straks gaan we verder met de kikkererwten, de hummus, de aquafaba. Dat ga ik dan ook uitleggen. Dus ik zal nu gewoon de oven uitdoen. En nog met de rest warmte zal die appelkrumbel klaar en gaar worden. Dan moet je ook een klein beetje opletten als je wilt zuiniger zijn met je elektriciteitsverbruik, of ik weet niet waarop dat je oven gaat, dat je altijd, als je met elektriciteit werkt, dan mag je voordien uitdoen en dan gaat dan met die restwarmte nog garen. Als je dan nu bijvoorbeeld een kwartier op die volle 200 graden zet en dan haal je die appelkrumbel daaruit, dan heb je nog een heleboel restwarmte in je oven, die eigenlijk een beetje een verloren warmte zijn. Dat is eigenlijk een klein beetje verspilling van je elektriciteit. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon die oven uitdoen en die appelkrumbel daar nog een beetje laten inzetten, maar je mag dat ook lauw eten. En dat komt dan, dat gaart dan nog verder. Je mag dat wel niet doen met je brood. Hè. Met je brood moet je echt bakken zoals het moet. Hè. Dus, want anders ga je daar misschien eigenaardige baksels uit krijgen. Dus een brood mag je wel bakken. Hè. Als ik zeg zo 45 minuten of 40 minuten, dan moet je dat wel bakken. Maar als dat desserts zijn bijvoorbeeld, zoals ik nu bezig ben, hè, dan mag je dat gewoon uitdoen. En dat gaan we nu ook doen.

0: En dat was muziek van Hildegard. Beste luisteraars, we zijn vandaag voor Koken met Hildegard weer te gast in Sint-Laurens bij Sylvia, die ons zo net heeft geleerd hoe we een appelcrumble kunnen maken en intelligentiekoekjes die hier intussen naast ons staan. Het ruikt hier al heel lekker. Maar voor vandaag heeft u ook nog iets anders voorzien.
1: Ik heb nog iets anders voorzien. Omdat de heilige Hildegard ook peulvruchten aanraadt en bijzonder kikkererwten. Ze zegt kikkererwten zijn licht en warm. Ze spreekt altijd over warm of koud. Licht en warm en ze zijn goed verteerbaar. En de kikkererwten is eigenlijk een gezonde peulvrucht. En die kan ingeschakeld worden in een gewoon dieet, in een gewone voedingspatroon. Maar ook voor mensen die graag vegetarisch eten, dat is ook zeer goed. Er zijn verschillende mogelijkheden in verband met kikkererwten. Wat heb ik hier nu voor mij staan? Dat is een bokaal met droge kikkererwten, gedroogd. Je kunt dat ook al kopen in de winkel, dat dat helemaal gekookt is. Maar ik heb nu de droge kikkererwten en ik heb die gisteravond al helemaal in water gelegd, dus laten opwellen. Dus dat wil zeggen, je neemt een handvol kikkererwten of enkele lepels en je zet die helemaal goed onder water. En dan ga je zien de volgende morgen of na enkele uren hebben die kikkererwten dat water opgenomen. En wat ga je dan doen? Dat inweekwater, dat mag weggegoten worden. Dan doe je ze opnieuw in een kookpot met heel veel water. Waarom? Dat neemt heel veel water op. En in feite hebben we nog water nodig, een beetje water dat overblijft, want daar gaan we dan de aquafaba van maken. En wat is aquafaba? Aquafaba is het gekookte, dus water met waar de kikkererwten in gezeten hebben. Dat hebben we laten afkoelen. En dan gaan we gewoon opkloppen zoals eiwit. Dus dat is eigenlijk een vegetarisch alternatief voor eiwit. Als je eiwit bijvoorbeeld opklopt en je wilt daar een meringue van maken, als je de verhouding wil weten, dan heb je voor bijvoorbeeld één eiwit, van één ei, daarvoor moet je dan voorzien 2 lepels aquafaba. Dat gaan we dan straks maken. Dus ik heb hier nu ook intussen de gekookte kikkererwten bij mij. Het water is daarvan afgegoten. Het water heb ik in de, gisteravond al in de koelkast gezet. En nu zal ik die kikkererwten mixen. Ze zijn zacht gekookt en nu zal ik die eerst mixen, want we gaan daar een hummus van maken.
0: En hoe lang moeten ze koken ongeveer?
1: Een kikkererwten mag wel lang koken hoor. Als je dat helemaal goed onder water zet, je mag daar bijna 60 minuten voor rekenen dat dat echt gaar is. Dus nu zal ik eventjes met die mixer in die kikkererwten gaan en kijken voor dat een beetje te mixen. Een beetje voorzichtig, want dat spat op. Dus dat wil zeggen, ik heb het water afgegoten, maar ook niet helemaal. Want als dat heel droog is, dan kun je dat bijna niet mixen. Dat spat hier wel een beetje rond. Maar dat lukt toch redelijk goed. Dus ik maak dat de kikkererwten goed gekookt zijn en dat er nog een heel klein beetje vocht in is, zodanig dat we dat heel gemakkelijk kunnen mixen. Kijk, dat is bijna gedaan. Het zal er wel nog een keer goed in rondgaan, dus dat er geen stukjes meer in zitten. Niet dat dat erg is, maar als u nu wel een puree hebben, zal ik dat zo doen. Voilà. Kijk, dat is voldoende gepureerd. Dus ik heb een puree nu. Voor het ogenblik heb ik een puree van kikkererwten. Daar kun je vele kanten mee uit. Je kunt dat in warme gerechten gebruiken. Ook als een basis bijvoorbeeld voor lasagne. Dus voor de vulling van lasagne kan dat gebruikt worden. Je kan ook de kikkererwten, als je dat pureert, je kunt daar zo een soort burgertjes van maken. Met zout en dan een beetje peper en bertram en halgant. En dan kun je dat eventueel bakken. Dan heb je zo een vegetarische burger. Wat ik nu eerst ga doen is de kikkererwten vocht uit de koelkast halen. Ik zal dat er eerst uithalen.
0: Oh. Het kikkererwten vocht is dan het vocht waar ze in gekookt hebben, hè?
1: Dat is het vocht waar dat in gekookt is. Dat is niet het vocht waar dat in geweekt is, hè. En nu heb ik hier ook een soort toestel die eigenlijk met de hand kan gebruikt worden. Je kan dat dus ook doen met je klopper, met machine. En ik zal dat kikkererwtenvocht daarin gieten, gedeeltelijk toch. En dan gaan we dat proberen dus door te draaien, ofwel door te kloppen, het op te kloppen zoals eiwit. Dat zou moeten lukken. We gaan dat proberen, hè. We gaan klein, dat zet nu dus weer weg. Ik doe dat hier dicht. En we gaan de test doen. Als dat niet gaat met de hand, kunnen we dat altijd nog met de mixer doen. Dus ik draai daarmee. En dat zou moeten komen tot een opgeklopt, zo precies like opgeklopt eiwit. Dus ik ga daar wel een beetje moeten bij draaien. En nu en dan een keer kijken hoe dat resultaat is. Dat is, maar dat gaat heel ver, hoor. Dan een keer kijken. Ja, dat lukt dus, hè. Dus als je dat opklopt, dus je klopt het op ofwel met je klopper met de hand, ofwel met zo'n apparaatje zoals ik heb, zoals ik kan draaien, ofwel met je elektrisch apparaat, met je mixer, met je kloppers. En dan kan je dat helemaal opkloppen, precies zoals eiwit. Dus dat ben ik aan het doen. Even kijken hoe dat de toestand is. Ja, dat komt helemaal goed. Dus je mag nog een klein beetje verder doen.

0: Dus nu is dat nog niet helemaal, maar als ik nog verder klop, komt dat helemaal stijf zoals je eiwit opklopt. Dus daar ga ik nu mee stoppen. En als je mag dat thuis ook proberen, dus je kunt het gewoon opkloppen als eiwit en je kan het ook gebruiken als eiwit. Dus waar je eiwit gebruikt, kan je het opgeklopte water gebruiken van de kikkererwten. En dat kan zowel voor warm of koud, wil je dat bijvoorbeeld in een koude in appelmoes doen en je doet daar wat bij, dan gaat dat luchtiger worden. Maar je kunt er dus ook alles mee doen zoals je met eiwit werkt. Hè. Dat is om het luchtiger te maken. Je kunt dat ook bakken als een soort merengue. Als je dat waar een beetje suiker en vanille bij doet, kun je dat ook in de oven bakken. Dus dat kun je gebruiken en dat is dan eigenlijk een volledig vegetarisch alternatief van eiwit. Als je geen, anders zeggen ze soms, je moet zoveel eiwitten gebruiken, maar de eierdooier dan niet. Maar als je dat niet graag hebt, dan kun je dat doen met de aquafaba, noemen ze dat, eigenlijk het water van bonen. En nu zal ik verder afwerken. Ik heb dus de puree van de kikkererwten. En wat gaan we daarmee doen? We gaan daar een humus van maken. En een humus is dus dat we daar een klein beetje olie en zout bij doen. Bij die puree van de kikkererwten zal ik een klein beetje koud geperste hennepolie bij doen. Dus dat is een zeer goede olie, heb ik in het begin gezegd. Een klein beetje, zodanig dat we dat smeu kunnen maken. En dat kun je dan gebruiken, bijvoorbeeld voor je aperitief. Ofwel ook als boterhambeleg, als je dat wil, kan dat. Dus je maakt dat op naar smaak, hè. Dus dat is heel gemakkelijk. Dus die puree was al gemaakt. Ik doe daar een klein beetje van die olie bij. Dus een koud geperste olie. Die koud geperste olies zijn dus nooit bedoeld om te bakken of te braden. Hè. Dus die moeten koud gebruikt worden in salades. Dus dat heb ik. Dan kan ik daar ook nog een klein beetje zout bij doen. En voor degenen die dat graag hebben, die hebben dan bijvoorbeeld een vegetarisch alternatief voor op de boterham. Dus ofwel doe je dat op een toastje als aperitief hapje. Ofwel kan je, maar je moet dan geen olie bij doen als je dat in je puree voor je lasagne zou doen. Of zo moet er daar geen koud geperste olie bij. Maar zoals we dat nu gedaan hebben, is dat perfect. En kan dat direct gesmeerd worden. Dus dat is het gebruik van de kikkererwten, die dus veelzijdig is in feite. Je kan het koken, kan het gekookt gebruiken in vegetarische schotels. Je kan het pureren als een soort basis, bijvoorbeeld voor burgers te bakken of voor een laagje tussen je lasagne. En dan kun je ook dat kookvocht gebruiken als een soort alternatief voor eiwit. Dus ik denk dat dat voor nu eigenlijk het belangrijkste is.
1: Ja, dank u. Wat ik nog bijzonder vind is dat Hildegard iets schreef over de kikkererwten. Zij leefde in Duitsland, maar ik associeer dat toch meer met de Mediterranee.
0: Ja, maar
1: of
0: dat is juist. Dat is eigenlijk het speciale aan de heilige Hildegard, dat zij ook dingen beschreven heeft, bomen en planten die daar op dat moment niet direct groeiden of bloeiden. Maar zij kreeg dat door. Ze heeft dan bijvoorbeeld ook over citroenen geschreven, over de citroenboom, alhoewel dat daar in haar gebied ook niet groeide. Dus ze kreeg dat wel door. Daaraan zien ze ook wel dat eigenlijk visionair doorgegeven is, zodanig dat zij eigenlijk bepaalde bomen en dingen beschrijft die zeker in haar tijd daar niet gebruikt werden en die daar ook rond haar niet groeiden. Hè. Dat is wel een teken eigenlijk van haar visionaire gave. En zij beschrijft dat altijd zeer goed. Zij beschrijft altijd, ze heeft altijd de nuances aan. Hè. Het mag voor gezonden of het mag voor zieken of het mag voor alle twee. En altijd zegt ze daarbij, zeer matig zij daarin. Daar ook als je dat gebruikt. Kikkererwten, dat is bijzonder vezelrijk. Hè. Dus je moet, als je gevoelige darmen hebt, moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Hè? Dus het is niet altijd dat je heel donker brood of heel vezelrijke voeding moet gebruiken. Sommige mensen kunnen daar goed tegen, andere mensen moeten wat minder vezelrijk eten. Dus dat is eigenlijk het, denk ik, het belangrijkste voor vandaag. Hè? En dan is het tot een volgende keer.
1: Dank u.
0: Dank u.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Maria Maand en Mariathon Maand.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze muzikale uitzending. Vandaag gaan we verschillende muziekaanvragen die jullie hebben doorgestuurd overlopen, beste luisteraars, en ook luisteren naar die prachtige liederen die jullie hebben aangevraagd. Ons e-mailadres muziek@radiomaria.be werkt weer volledig, dus aarzel niet als u graag een aanvraag wilt doen voor muziek, omdat u het lied graag hoort of omdat u iemand een gelukkige verjaardag wil wensen of iets anders wil toewensen voor mensen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn of wat dan ook, een huwelijksverjaardag, een communie, laat het maar weten en vraag het muziekje aan en geef de boodschap mee van voor wie en waarom u een bepaald lied wil laten horen hier op Radio Maria. Dat kan natuurlijk ook volledig anoniem. muziek@radiomaria.be en natuurlijk kan u ook gewoon bellen 016 41 47 47. En wij beginnen met een vraag van een luisteraarster. Zij wil heel graag het lied horen "Wij hebben u lief" van Reijer en Mirjam Kerkhoff. Speciaal voor deze luisteraarster, "Wij hebben u lief".

En Jean-Pierre die wil graag een lied aanvragen voor zijn echtgenote Marie-Christine. Zij is op 19 april 80 jaar geworden en in dit jaar is het eigenlijk dubbel feest, want ze vieren ook hun 57ste huwelijksverjaardag. Ze hebben 2 kinderen, 5 kleinkinderen en ze wouden graag dus Marie-Christine in de bloemetjes zetten en dat doen we graag. Marie-Christine die hoort heel graag het pelgrimsgebed. Een versie dat we hier op Radio Maria regelmatig spelen van Albert Smelt en Rachel Rosier. We laten dit lied horen speciaal vanwege haar man, kinderen en kleinkinderen. Dank voor haar liefde, haar beschikbaarheid voor allen en alles, haar blijheid en optimisme dat ze gul rondstrooit. Wel, Marie-Christine, een prachtige familie heeft u. Ik voel het. En ik stel voor dat we luisteren naar het mooie pelgrimsgebed.

0: gelijk vermijd.
1: En we gaan verder, beste luisteraars, met de vele muziekaanvragen die we van jullie hebben ontvangen. We luisteren naar het lied A Gratitude. Een lied dat u onlangs heeft kunnen beluisteren hier op Radio Maria. Een akoestische versie gezongen door Genevieve Linkowski. Een lied eigenlijk uit dank. Hoe kan ik al mijn dankbaarheid uitdrukken? Ik zou deze liederen kunnen zingen zoals ik vaak doe. Maar elk lied moet eindigen. En u houdt nooit op. Dus ik hef mijn handen op en prijs u keer op keer. Want alles wat ik heb is een alleluia. Alleluia. En ik weet dat het niet veel is. Maar ik heb niets anders dat geschikt is voor een koning. Behalve een hart dat alleluia zingt. Ik heb maar één antwoord. Ik heb maar één beweging. Met mijn armen wijd uitgestrekt, zal ik u aanbidden. Dus hef ik mijn handen op en prijs u keer op keer. Want alles wat ik heb is een alleluia. En dit lied, aangevraagd door een jongere, Astrid, helpt haar heel veel om te bidden. En graag laten we dat horen zoals je wou. De versie van Genevieve Linkowski, Astrid. Gratitude. Dankbaarheid.

Turn your eyes. Richt je blik op Jezus. Dat is het volgende lied dat hier klaar staat en dat aangevraagd werd door Johan. Richt je blik op Jezus. Kijk hem recht in zijn wonderbaarlijk gezicht. En de dingen van deze wereld zullen vreemd vervagen in het licht van zijn glorie en genade. Richt je blik op Jezus. Kijk hem recht in zijn wonderbaarlijk gezicht. Beste luisteraars, deze versie wordt gezongen door Sovereign Grace Music. Turn your eyes. Richt je blik op Jezus.

En we kregen ook verschillende aanvragen binnen, beste luisteraars, voor liederen tot Onze Lieve Vrouw. En enkele jongeren vroegen ook liederen van op het Mladifest in Medjugorje. Dat is het jongerenfestival dat jaarlijks plaatsvindt. Eind juli, begin augustus, als ik me niet vergis. En daar is er natuurlijk naast eucharistie, aanbidding, ook heel veel muziek, lofprijzingmuziek, dat men kan meezingen, kunnen zelfs meedoen met het koortje en zo verder. En dus veel Maria-liederen uiteraard. En dan stel ik voor dat we de aanvraag van Julie laten horen. Zij wil heel graag het bekende Ave Maria Gratia Plena horen, het liefst in een Mladifest Medjugorje-versie. Wel, beste luisteraars, een iets langere versie. Zing mee, klap mee in uw handen bij dit prachtige lied. Ave Maria Gratia Plena.

En het volgende lied, beste luisteraars, dat hier klaar staat, is ook weer een vrolijk lied. Wij zijn één lichaam, één kerk. Eén lichaam van Christus. We are one body. Geschreven door John Michael Talbot, beste luisteraars. Deze versie zingt hij, daar zingt hij ook mee. En werd dus aangevraagd door luisteraar Elliot. We are one body.

Nadine liet ons weten via e-mail dat ze vaak zich wat onrustig voelt. Vooral als de avond komt, dan wordt ze altijd wat nerveuzer en dan zet ze vaak Radio Maria op. En op een van die avond heeft ze een lied gehoord en ze vertelde dat dat haar zoveel rust heeft gebracht dat ze dat nu elke avond, wanneer ze wat angstiger wordt, onrustiger wordt, elke avond luistert ze nu naar dat lied. En het gaat over het prachtig lied van de groep Sela, Hier is Rust.

En nog vele luisteraars hebben muziekaanvragen doorgestuurd, beste luisteraars. Dat zal voor een volgende keer zijn. Maar we eindigen nog met een akoestische versie van het lied New Wine van Hillsong. Dit lied werd aangevraagd door Christian. Beste luisteraars, tot volgende week voor meer muziek hier op Radio Maria.

Zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Uiteraard mislukte dit. Ik verloor mijn prozaïsche duidelijkheid, hakkelde en haperde en viel weldra stil. Maar ik had geleerd wat schrijven is. Al die tijd had ik nog geen noodmuziek van Wagner gehoord. Hoewel alleen al de vorm van zijn naam in drukletters een magisch symbool voor me geworden was. De volgende vakantie hoorde ik in het donkere, propvolle winkeltje van T. Edens Osborne, zaliger gedachtenis, een plaat van de Walkurenrit. Tegenwoordig wordt hierom gelachen en als los concertstuk uit zijn verband gerukt is het misschien inderdaad niet veel zaaks. Maar ik had met Wagner gemeen dat ik niet aan concerten dacht, maar aan een heldendrama. Voor een jongen die toch al gek was voor het Noordse en wiens hoogste muzikale ervaring tot dan toe Sylvan was geweest, kwam deze Walkurengalop als een blikseminslag. Vanaf dat ogenblik vormden Wagnerplaten, vooral van de Ring, maar ook van Lohengrin en Parsifal, de voornaamste bestemming van mijn zakgeld en het vaste thema van verlanglijstjes. Mijn muzieksmaak in het algemeen veranderde aanvankelijk niet veel. Je had enerzijds muziek en anderzijds Wagnermuziek, wat heel verschillende dingen waren, niet onder één noemer te brengen. Het was geen nieuw genot, maar een nieuw soort genot. Als genot al het juiste woord is. Het was eerder onrust, extase, verbijstering. Een botsing van naamloze gevoelens. Die zomer werden we door ons inmiddels getrouwde nicht H, de oudste dochter van neef Quartus, zoals u zich hopelijk nog herinnert, de donkere Juno, de koningin van de Olympus, uitgenodigd om een paar weken bij haar in Dundrum te komen logeren, aan de rand van Dublin. Daar vond ik, op de salontafel, precies het boek waarmee het allemaal begonnen was en waarvan ik niet had gedroomd het ooit te zullen zien. Siegfried and the Twilight of the Gods, geïllustreerd door Arthur Rackham. Het leek me toen alsof zijn illustraties precies de muziek zichtbaar maakten. En ik zonk nog een paar vamen dieper weg in mijn verrukking. Zelden heb ik iets zo begeerd als ik dat boek begeerde. En toen ik hoorde dat er ook een goedkoper editie van 15 shilling bestond, voor mij weliswaar een bijna mythologisch bedrag, wist ik dat ik niet zou rusten voordat ik die bezat. Uiteindelijk kreeg ik het boek te pakken. Voornamelijk doordat mijn broer in de kosten deelde. Uit pure welwillendheid, begrijp ik nu, en vermoedde ik toen al een beetje, want hij was niet aan de Noordzijd verslaafd. Met een gulheid die ik zelfs toen met enige schaamte aanvaarde, stak hij 7,5 shilling, waarvoor hij wel 10 betere bestemmingen wist, in iets dat voor hem een gewoon plaatjesboek moet zijn geweest. Sommige lezers zullen nu al vinden dat deze zaak niet de aandacht verdient die ik eraan geef. Maar ik kan mijn verhaal beslist niet voortzetten zonder een aantal invloeden op mijn verdere leven te noemen. Ten eerste zult u niets van dit verhaal begrijpen als u zich niet realiseert dat ik Asgard en de Walkuren in deze tijd onvergelijkbaar veel belangrijker vond dan alles wat ik verder beleefde. Belangrijker dan de metron of de danslerares of mijn kans op een studiebeurs.

En wat schokkender is, ik vond ze veel belangrijker dan mijn gestaag groeiende twijfels over het christelijk geloof. Deze verblinding trof mij wellicht ongetwijfeld ten dele als een straf. Toch is daarmee misschien niet alles gezegd. Leek de Noordzijds mij toen iets groters dan mijn religieus geloof, dan kan dat deels zo gekomen zijn doordat mijn bevlogenheid eigenschappen had die mijn geloof had moeten hebben, maar niet had. Het was zelfs geen nieuwe religie, want er was geen spoor van geloof of van verplichtingen. Toch had mijn houding, of ik moet mij sterk vergissen, iets dat veel op aanbidding leek. Een vorm van geheel onbaatzuchtige overgave aan iets dat met het volste recht hierom vroeg, gewoon door te zijn wat het was. Het prayerboek leert ons God te danken voor zijn grote heerlijkheid. Als waren we hem meer dank verschuldigd, omdat hij is wat hij noodzakelijkerwijze is dan om bepaalde weldaden die hij ons bewijst. En dat zijn wij ook. En wie God kent, weet dit. Maar ik had nooit iets daarvan ervaren. Ik kwam veel dichter bij dit besef als het ging om de Noordse goden, waar ik niet in geloofde, dan ik ooit gekomen was als het ging om de levende God toen ik nog geloofde. Soms kan ik mij bijna voorstellen dat ik naar de valse goden ben teruggestuurd om daar een zeker vermogen tot aanbidding te krijgen voordat de ware God mij weer bij zich zou roepen. Niet dat ik het niet vlugger en veiliger had kunnen leren langs wegen die ik nooit zal kennen, zonder geloofsafval. Maar goddelijke tucht is ook een genade. Uit een kwaad wordt dan iets goeds bereid. En verblinding wordt een heilzame straf. In de tweede plaats leidde deze renaissance der verbeelding bijna onmiddellijk tot een nieuwe waardering voor de zichtbare natuur. Ik denk dat ik hierbij aanvankelijk op de literaire en muzikale ervaringen teerde. Tijdens de vakantie in Dundrum was ik, fietsend door de Wicklow Mountains, onwillekeurig steeds op zoek naar taferelen die in de Wagnerwereld zouden passen. Hier een steile helling vol sparren waar Mime en Sieglinde elkaar zouden kunnen ontmoeten. Daar een zonnige open plek in het bos waar Siegfried wel naar de vogel kon zitten luisteren. Dan weer een droge steenvallei waar het kleine schubbige lichaam van Fetner uit zijn graf kon verrijzen. Maar al gauw diende natuur niet langer alleen als herinnering aan de boeken en werd zij zelf het medium van ware vreugde. Ik zeg niet dat ze toen geen herinneringen meer opriep. Dat doet alle vreugde. Zij is nooit een bezit. Altijd een begeerde naar iets dat lang geleden is of verder weg ligt of nog te gebeuren staat. Maar de natuur en de boeken gingen nu beide evenzeer en gezamenlijk dienen als herinnering aan, enfin wat het ook mogen zijn. Ik kwam niet nader tot wat sommige mensen de enige echte natuurliefde zouden noemen. De leergierige liefde waarmee je botanicus of ornitholoog wordt. Mij ging het om de stemming die bij een tafereel hoorde. En met het proeven van zo'n stemming waren mijn huid en mijn neus even druk in de weer als mijn ogen. Ten derde ging ik na Wagner door met alles wat ik verder
over Noorse mythologie te pakken kon krijgen. Myths of the Norsemen, Myths and Legends of the Teutonic Race, de Northern Antiquities van Mallet, Ik werd een kenner. Uit deze boeken ontving ik keer op keer de steek van vreugde. Ik merkte nog niet dat deze heel geleidelijk zeldzamer werd. Ik dacht niet na over het verschil tussen vreugde en het puur intellectuele genoegen dat ik beleefde aan de kennismaking met het Edda-universum. Als ik in deze tijd iemand gevonden had die mij Oud-Noors kon leren, zou ik er, geloof ik, hard aan gewerkt hebben. En tenslotte zorgde de verandering die ik had ondergaan voor een nieuw probleem bij het schrijven van dit boek. Vanaf dat eerste moment in het schoollokaal van Chartres kreeg mijn verborgen verbeeldingsleven zo'n belang en ging het zozeer verschillen van mijn uiterlijke leven dat ik bijna twee verhalen moet vertellen. De twee levens lijken geen enkele invloed op elkaar te hebben. Terwijl het ene een hongerige woestenij is, smachtend naar vreugde, kan het andere wel vol vrolijke drukte en succes zijn. Of andersom. Terwijl het uiterlijke leven ellendig is, kan het andere wel overlopen van verrukking. Met mijn verbeeldingsleven bedoel ik hier alleen mijn leven voor zover dat op vreugde betrokken is. Tot het uiterlijke leven reken ik veel van wat we gewoonlijk ook verbeeldingsleven zouden noemen. Zoals bijvoorbeeld veel van mijn leeservaringen en al mijn erotische of eerzuchtige fantasieën. Want die gaan over het eigen ik. Zelfs Dierenland en India zijn uiterlijk. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Maar het waren niet langer Dierenland en India. Ergens, tegen het einde van de 18e eeuw, hun 18e eeuw, niet de onze, waren ze samengevoegd tot één staat, Boksen. Een naam waarvan de bevoeglijke vorm, merkwaardig genoeg, Boksonis luidt en niet Boksenis, zoals je verwachten zou. Door een wijze maatregel behielden ze beide hun eigen koning. Maar er was een gemeenschappelijke wetgevende vergadering, de Damerfesk. Het kiesstelsel was democratisch. Maar dit was van veel minder belang dan in Engeland. Want de Damersfesk was nooit veroordeeld tot één vaste vergaderplaats. De Verenigde Vorsten konden hem bijeenroepen waar ze wilden. Zoals in het kleine vissersdorpje Daffabel, het Klovli van Noord-Ierland, aan de voet van de bergen. Of op het eiland Piscia. En doordat het hof eerder dan wie ook wist welke plaats de vorsten zouden kiezen, was alle accommodatie daar volgeboekt voordat een gewone deelnemer er lucht van kreeg. En bereikte zo iemand de plaats van de zitting, dan had hij geen enkele garantie dat de vergadering niet naar elders zou verhuizen zodra hij arriveerde. Zo horen we van een Damerfesklid dat in feite nog nooit een vergadering had bijgewoond, afgezien van één keer toen hij het geluk had dat zijn eigen stad vergaderplaats was. In de bronnen wordt deze vergadering soms aangeduid als het parlement. Maar dit is misleidend. Er was maar één kamer die door de koningen werd voortgezeten. In de periode die ik het beste ken, lag de feitelijke macht echter niet bij hen, maar bij een opperfunctionaris die bekend stond als de Little Master, uit te spreken met de klemtoon op de eerste lettergreep. De Little Master was eerste minister, rechter en misschien niet altijd opperbevelhebber van het leger. De bronnen zijn vaag op dit punt. Maar toch zeker altijd lid van de generale staf. Dit was althans zijn positie bij mijn laatste bezoek aan Boksen. Misschien ging hij daarmee buiten zijn boekje. Want de bekleder van dit ambt was op dat moment een man, of preciezer gezegd, een kikker met een krachtige persoonlijkheid. Lord Big genoot in zijn functie een voordeel die niet helemaal rechtvaardig was. Hij was de huisonderwijzer van beide koningen geweest en behield een quasi-ouderlijk gezag over hen. Hun periodieke pogingen om zijn juk te verbreken behelsten helaas meer het ontduiken van zijn onderzoek naar hun privégenoegens dan het nastreven van serieuze politieke doeleinden. Zo kwam het dat Lord Big, ontzagwekkend van gestalte en sonoor van stem, ridderlijk, hij was winnaar van talloze duels, hartstochtelijk, welsprekend en impulsief, welhaast de staat was. De lezer zal een zekere gelijkenis ervaren tussen het leven van de twee koningen onder Lord Big en ons eigen leven bij onze vader. Dat is goed gezien. Maar Big was in oorsprong niet slechts mijn vader die eerst verkikkerd werd en vervolgens op bepaalde punten gekarikaturaliseerd en op andere punten verheerlijkt. In veel opzichten was Lord Big een profetisch portret van Sir Winston Churchill. Zoals Sir Winston Churchill werd in de Tweede Wereldoorlog.
Ik heb wel eens foto's van deze grote staatsman gezien, waarop een kikkerachtig element onmiskenbaar was voor wie wat van boksen wist. Dit was niet onze eerste anticipatie op de werkelijkheid. De meest consequente tegenstander van Lord Big, de horsel die altijd onder zijn harnas wist te kruipen, was een kleine bruine beer, luitenant bij de marine. En u kunt me geloven of niet, maar luitenant James Barr leek bijna precies op John Betjeman. Pas later heb ik Betjeman ontmoet en sindsdien ben ik altijd een Lord Big geweest voor deze James Barr. Het interessante van de gelijkenis tussen Lord Big en mijn vader is dat dit soort weerspiegelingen van de werkelijkheid niet de kiemcel van boksen waren. Deze weerspiegelingen werden talrijker naarmate het einde naderde. Een teken van overrijpheid of zelfs een begin van verval. Ga je een stukje terug in de tijd, dan kom je ze niet tegen. De twee vorsten die zich door Lord Big lieten overheersen waren koning Benjamin de VIII van Dierenland en Raja Hauki, de zesde geloof ik, van India. Zij hadden veel gemeen met mijn broer en mij. Maar hun vaders, Benjamin senior en Hauki senior, hadden dat niet. Hauki V is een schimmige figuur. Maar Benjamin 7, een konijn zoals u al geraden had, is een afgerond personage. Ik zie hem nog voor me. Zwaarder van kaakpartij en vierkanter van bouw dan enig ander konijn. In zijn laatste jaren heel dik, allerschoffelst en onkoninklijk gekleed in zijn openhangende bruine jas en slobberige ruitjesbroek. Maar toch niet zonder een zekere waardigheid, die bij gelegenheid verontrustende vormen kon krijgen. In zijn jongere jaren had hij zich laten leiden door de gedachte dat hij zowel koning als amateurdetectieve kon zijn. Die tweede rol was hem nooit gelukt. Deels doordat de voornaamste vijand die hij achterna zat, Mr. Battlesmere, eigenlijk helemaal geen misdadiger was, maar een krankzinnige. Een complicatie die zelfs de plannen van een Sherlock Holmes in de war zou hebben gestuurd. Maar zelf werd hij vaak ontvoerd, soms vrij langdurig, wat aan het hof grote angst en zorg teweegbracht. We vernemen niet dat zijn collega, Hauki V, deze zorg deelde. Toen hij eens thuis kwam van zo'n avontuur, kostte het hem grote moeite zich te identificeren. Battlesmere had hem geverfd en de vertrouwde bruine gedaante verscheen nu als een zwart-wit gevlekt konijn. Ten slotte was hij ook, waar jongens al niet aan denken, een vroege pionier van wat later kunstmatige inseminatie is gaan heten. In het oordeel der geschiedenis kan hij nog een goed konijn, nog een goed koning heten. Maar hij was niet zomaar iemand. Hij was een reusachtige eter. En nu ik de poort heb geopend, staan alle Boxoniërs, zoals de geesten bij Homerus, om aandacht te roepen. Maar ze zullen het zonder moeten doen. Lezers die zelf een wereld hebben gebouwd, zouden liever daarover vertellen dan mij over de mijne te horen. En voor anderen zou het verwarrend en afstotend kunnen worden. En boksen hield geen enkel verband met vreugde. Ik heb het alleen genoemd omdat ik anders een verkeerd beeld van deze tijd zou geven.
Eén waarschuwing dient hier te worden herhaald. Ik heb verslag gedaan van een leven waarin verschillende vormen van verbeeldingskracht duidelijk de hoofdrol speelden. Bedenk wel dat hier nooit een greintje geloof aan de pas kwam. Ik heb nooit fantasie en werkelijkheid verward. De Noordzijds kon wat dat betreft geen problemen geven. Het ging hier in wezen om een verlangen, waarvan het object per definitie afwezig was. En in boksen hadden we al helemaal niet kunnen geloven, want we hadden het zelf gemaakt. Niet één romanschrijver gelooft in die zin in zijn eigen personages. Aan het einde van het zomertermester 1913 kreeg ik een aanvangsbeurt voor het Wyvern College. Hoofdstuk 6. Voorbereiding op de maatschappij. Anyway, for heaven's sake, so I wear out of your whispering. Webster. Chartres hebben we nu gehad. Zodat we het Wyvern College, kortweg Wyvern, kunnen noemen. Of, nog korter, de Col. Zoals de Wyvernianen het zelf noemen. Naar het Col gaan was het opwindendste wat er tot nog toe in mijn uiterlijke leven was gebeurd. Op Chartres leefden wij in de schaduw van het Col. We brachten er vaak een bezoek om wedstrijden of sportdagen of de finale van de grote Colbury Run te zien. Zo'n uitstapje joeg ons hoofd op hol. Al die grote jongens, hun duizelingwekkende air van wereldwijsheid en de flarten die je opving van hun esoterische gesprekken waren zoiets als Park Lane was in het seizoen voor een meisje dat het volgend jaar haar debuut zou maken. Vooral de Blots, de geadoreerde atleten en prefects, waren de belichaming van alle wereldse pracht en macht en heerlijkheid. Naast hen zong Pogo in het niet. Wat is nu een master vergeleken met een Blot? De school was één grote tempel voor de verering van deze sterfelijke goden. En er is nooit een nieuwkomer geweest die meer tot die verering bereid was dan ik. Als u nooit op een school als Wyvern bent geweest, zult u zich wellicht afvragen wat een blot is. Dit is een lid van de schoolaristocratie. Buitenlandse lezers dienen goed te bedenken dat deze aristocratie geen enkel verband houdt met de maatschappelijke status van de jongens in de buitenwereld. Jongens uit een gegoede of rijke familie komen er niet gemakkelijker in dan anderen. Mijn enige huisgenoot in Wyvern, die van adel was, is nooit blot geworden. Nog kort voor mijn tijd was de zoon van een zeer vreemde snuiter minstens op het randje van blotschap gekomen. Voorwaarde voor deze status is dat je al geruime tijd op school zit. Dit is op zichzelf niet genoeg, maar een nieuweling komt er zeker niet in. De voornaamste kwalificatie is atletische bekwaamheid. Wie op dat punt voldoende schittert, wordt zelfs automatisch een blot. Is deze schittering wat geringer, dan helpt een goed uiterlijk en voorkomen. En natuurlijk modieuze kleding volgens de op school heersende mode. Wie blot wil worden, doet er wijs aan de juiste kleren te dragen, het juiste jargon te gebruiken, de juiste dingen mooi te vinden, om de juiste grapjes te lachen. En wie op de drempel van de bevoorrechte klasse staat, kan,
en zal uiteraard, net als in de buitenwereld, met alle gebruikelijke middelen van behaagkunst proberen zich naar binnen te werken. We gaan er even tussenuit voor wat muziek.

We gaan verder met het lezen uit het boek Verrast door vreugde. We waren aangekomen bij hoofdstuk 6, voorbereiding op de maatschappij. Ik hoor wel eens zeggen dat sommige scholen een soort hiërarchie kennen. Een aristocratie van bluts, gesteund of tenminste getolereerd door de publieke opinie, staat dan tegenover een officieel heersende klasse van prefects, die door de masters zijn aangesteld. De prefects zitten, geloof ik, meestal in het laatste jaar, zodat ze zich met een zeker recht de intelligentsia kunnen noemen. Op het kool was het anders. Als prefect werden bijna alleen bluts benoemd. En zij hoefden niet uit een bepaald jaar te komen. In theorie, al denk ik niet dat dat ooit gebeurde, had de domste leerling van het eerste leerjaar captain, dat wil zeggen hoofd, van het kol kunnen worden. Wij hadden dus slechts één regerende klasse, die alle soorten macht, privilege en prestige naar zich toetrok. Zij, die hoe dan ook als helden vereerd zouden worden door de jongerejaars, en zij die zich met hun eerzicht en geslepenheid in ieder stelsel omhoog zouden werken, waren dezelfde als zij die steunden op de officiële macht van de masters. Hun positie werd geaccentueerd door bijzondere vrijheden, kleren, voorrangsregels en waardigheden die van invloed waren op ieder facet van het schoolleven. U begrijpt dat je op deze manier een behoorlijk sterke klasse krijgt. Maar hij werd nog verder versterkt door een factor waardoor de school zich onderscheidt van het gewone leven. In een land waar een oligarchie de basis, heb je geweldig veel mensen, waaronder een aantal zeer actieve geesten, die weten dat ze nooit in die heersende klasse kunnen komen. Daarom kan een revolutie voor hen de moeite waard zijn. Op het kol was de laagste sociale klasse te jong en daarom te zwak om van een opstand te dromen. In de middenklasse, de jongens die geen knechtje meer waren, maar ook nog geen blot, begonnen zij die sterk en populair genoeg waren om een revolutie te kunnen leiden, zelf al op het blotschap te hopen. Voor hun sociale vooruitgang kwam het hun beter uit bij de bestaande blots in het gevlei te komen dan een revolutie te wagen waarmee, in het onwaarschijnlijk geval dat die slagen zou, de buit waarin ze wilden delen nu juist verloren zou gaan. En mochten ze uiteindelijk toch gaan wanhopen? Ach, tegen die tijd gingen ze toch bijna van school af. Vandaar dat het Wyvernse bestel onwankelbaar was. Er zijn vaak schooljongens tegen hun master in opstand gekomen. Maar ik betwijfel of er ooit een opstand tegen Bluts is geweest, of kan komen. Het is dan ook niet verbazendwekkend dat ik bij aankomst op het kol gereed was voor verering. Zou er een aristocratie van volwassenen bestaan die een even lokkend beeld van de wereld geeft als de hiërarchie van een public school? Alle motieven voor zelfonderwerping dringen zich tegelijk aan de nieuwe jongen op bij het zien van een blot. Het natuurlijk ontzag van een 13-jarige voor een 19-jarige. De gevoelens van de fan voor een filmster. De gevoelens van de burgervrouw voor een hertogin. De eerbied van de nieuwkomer voor de oude rot. De angst van een straatjongen voor de politie. Je eerste uren in een public school zijn onvergetelijk. Ons huis was een hoog en smal stenen gebouw. Overigens
het enige huis daar dat geen architectonische nachtmerrie was. En het leek wel wat op een schip. Het dek waarop wij hoofdzakelijk woonden bestond uit twee zeer lange donkere stenen gangen die loodrecht op elkaar stonden. De deuren in deze gangen gaven toegang tot de studeervertrekken. Kleine kamertjes van ongeveer 2 meter in het vierkant, elk voor 2 of 3 jongens. Alleen al de aanblik daarvan was verrukkelijk voor een jongen die van de prepschool kwam en nog nooit een eigen plekje had gehad. We zaten, cultureel gezien, nog in het Edwardiaanse tijdperk. En elk studeerkamertje gaf een zo getrouw mogelijke imitatie te zien van de overvolle salons van die dagen. Het doel was er alles in te proppen wat er maar in kon aan boekenkasten, hoekkasten, snuisterijen en schilderijtjes. Op dezelfde verdieping waren ook 2 grotere vertrekken. Het ene was de pressroom, de synode der Olympiërs. Het andere de New Boys Study. Deze had niets van een studieruimte. Hij was groter, donkerder en was niet geschilderd of behangen. Er stonden vaste banken langs vaste tafels. Maar wij, de 10 of 12 recruten, wij wisten dat we niet allemaal in de New Boy Study hoefden te blijven. Sommigen zouden een echte studeerkamer krijgen. De rest zou ongeveer een trimester lang in die verachtelijke ruimte zitten. Dit was het grote kansspel van die eerste avond. De een zou aangenomen en de ander achtergelaten worden. Terwijl we rond die vaste tafel zaten, meest zwijgend en fluisterend als we iets zeiden, ging met tussenpozen de deur even open. Er keek dan een jongen naar binnen. Die glimlachte, niet naar ons, maar tegen zichzelf, en weer verdween. Eenmaal verscheen boven de schouder van de glimlacher nog een gezicht. En gniffelend klonk het: "Hé, hé, ik weet wel wat je hier zoekt." Ik was de enige die wist waar ze het over hadden. Want mijn broer had voor mij een rol als die van Chesterfield voor Stanhope gespeeld en mij ingelicht over de heersende zeden op het kool. Niet één van deze glimlachend naar binnen kijkende jongens was een blut. Ze waren allemaal nog tamelijk jong. En er was iets waarin al die gezichten op elkaar leken. Hier had je de in bloei of in verval zijnde taarts van het huis. En zij probeerden te raden wie van ons hun rivalen of opvolgers zouden worden. Het is mogelijk dat sommige lezers niet weten wat een houstaart was. Om met het eerste woord te beginnen, het leven op Wyvern voltrok zich, om zo te zeggen, in de 2 concentrische cirkels van Call en House. Je kon Call Prix zijn of slechts House Prix. Je kon Call Blood zijn of slechts House Blood. Call Punt, dat wil zeggen een paria, een onpopulaire figuur, of slechts House Punt. En natuurlijk Call Dart, of slechts House Dart. Een taart is een lief en vrouwelijk ogend jongetje dat één of meer van de oudejaars, in de regel Bluts, als schandknaap dient. In de regel, niet altijd. Onze oligarchie hield weliswaar de meeste geneugtes des levens voor zichzelf, maar nam het op dit punt niet nauw. Zij legde de middenklasser bij al zijn andere beperkingen niet ook nog eens kuisheid op.
Pederastie in de lagere klassen was geen hoogmoed, althans geen ernstige vorm. Niet zoiets als met de handen in de zakken lopen of je jas niet dichtknopen. De goden hielden de verhoudingen wel in het oog. De taarts hadden een belangrijke functie voor de school als voorbereiding op de maatschappij, zoals het in de advertenties heette. Zij waren geen slaven, want ze verleenden hun gunsten bijna altijd op verzoek, niet onder dwang. Ook waren ze niet hetzelfde als prostituees, want de liaison was vaak van enige duur. Hij was lang niet louter sensueel, maar werd hevig geromantiseerd. Ook werden ze niet voor hun diensten betaald, in harde munt bedoel ik. Hoewel ze natuurlijk alle vleierij, onofficiële invloed, voorrang en voorrechten genoten die de maîtresses der grote altijd genieten in de wereld van de volwassenen. In de Herovians van Arnold Glenn krijg je de indruk dat de taarts op die school ook als verklikkers diende. Dat deed er bij ons niet één. Als er wel zo één bij was, zou ik dat hebben geweten, want een van mijn vrienden deelde zijn studeervertrek met één van de lagere taarts. En afgezien van het feit dat hij wel eens werd weggestuurd als er een van de minnaars van die taarts langskwam, wat ook eigenlijk vanzelf sprak, had hij niets te klagen. Ik vond dit alles niet schokkend. Mijn grootste bezwaar tegen al dit gedoe was, op die leeftijd, dat het mij bijzonder verveelde. Want de sfeer van ons huis zult u alleen maar kunnen navoelen als u zich voorstelt dat er week in, week uit, overal, fluisterend, giechelend, gebarend en lispelend, over dit onderwerp werd gepraat. Na sport vormden amoureuze avonturen het voornaamste onderwerp van beschaafde conversatie. Wie er met wie was, een case had, welke ster reizende was, wie een foto van wie had, wie en wanneer en hoe vaak en welke nacht en waar. We kunnen hier, denk ik, wellicht spreken van de Griekse traditie. Maar het kwaad in kwestie had mij nooit gelokt. En is trouwens nog altijd iets waar mijn verbeelding niet bij kan. Als ik maar langer op het kool gebleven was, zou ik mogelijkerwijs, net als op andere punten, ook op dit punt, veranderd zijn in een normale jongen, zoals het systeem belooft. In de gegeven toestand verveelde ik me alleen maar. Die eerste dagen gingen heen, net zoals de eerste dagen in het leger, met kortzichtige pogingen om erachter te komen wat je moest doen. Een van mijn eerste taken was te weten te komen in welke club ik zat. Clubs waren de eenheden waarbij we waren ingedeeld voor de verplichte sportwedstrijden. Ze hoorden bij de organisatie van het kool en niet van het huis. Dus ik moest op een mededelingenbord in het kool gaan kijken. En eerst die plaats vinden en dan het lef hebben om er tussen een troep belangrijkere jongens door te dringen. En dan beginnen 500 namen langs te lopen, maar steeds op mijn horloge kijkend, want natuurlijk moest er binnen 10 minuten alweer iets anders klaar zijn. Ik werd bij het mededelingenbord weggeduwd voordat ik mijn naam gevonden had. Zwetend holde ik naar het huis terug, terwijl ik mij angstig afvroeg of ik het morgen wel zou klaarspelen. En zo niet, welke ongekende rampen er dan zouden volgen. Overigens, waarom doen sommige schrijvers het toch voorkomen alsof bezorgdheid en ongerustheid speciaal bij het leven van volwassenen hoort? Naar mijn idee
kent een gemiddelde schooljongensweek meer attracura dan een gemiddeld jaar van een volwassene. Toen ik bij het huis kwam, gebeurde er iets heerlijks onverwachts. Bij de deur van de pressroom stond een zekere Fribbel. Weliswaar slechts een houseblood en zelfs een van de lagere housebloods, maar voor mij toch verheven genoeg. Een jong mens van het magere, lachende type. Ik kon mijn oren haast niet geloven, maar hij richtte zich tot mij. Hé, hey, zeg Louis, brulde hij mij toe. Ik weet jouw club. Dezelfde als van mij, B6. Wat een omslag van bijna wanhoop in bijna uitgelatenheid was dat voor mij. Al mijn bezorgdheid verdween. En dan die goedgunstigheid van Fribbel, dat hij zich hiertoe vervaardigde. Had een regerend monarch mij voor het diner uitgenodigd, dan zou ik mij nauwelijks meer gevleid hebben gevoeld. Maar het werd nog mooier. Iedere vrije middag ging ik plichtsgetrouw naar het mededelingenbord van B6 om te zien of mijn naam op de lijst van spelers stond of niet. En ik stond er nooit op. Dat was een grote vreugde, want ik had natuurlijk een hekel aan sport. Door mijn aangeboren onhandigheid, in combinatie met het gebrek aan oefening op belsen, was het uitgesloten dat ik ooit goed genoeg zou spelen om er zelf plezier in te hebben, laat staan om iets waard te zijn voor andere spelers. Sport aanvaarde ik, zoals heel wat schooljongens dat doen, als een noodzakelijk kwaad. Vergelijkbaar met belasting betalen of tandartsbezoek. En zo had ik een week of twee lang een goed leventje.

0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit verhaal.
1: Welkom bij Radio Maria.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers, op deze zondag, de zesde zondag van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 750. We nemen vandaag de hymne naar keuze. De psalmen vanaf pagina 895. En de korte schriftlezing en slotgebeden kan u vinden vanaf pagina 489. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt zodat ons in uw stem, waar gij de schriften opendoet, het woord van den beginnen groet. Zo zult gij ons terzijde gaan, want gij zijt waarlijk opgestaan. In het breken van ons brood zijt gij, ons in ons eigen huis nabij. O Heer, tot u zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij. Steek gij ons dorre hart in brand, al zijn wij traag door onverstand. Wanneer ons dan de avond wenkt, de schaduw van ons leven lengt, wees onze laatste reisgenoot, een metgezel in alle nood. God heeft Christus opgewekt uit de doden en hem doen zetelen aan zijn rechterhand in de hemelen. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft Christus opgewekt uit de doden en hem doen zetelen aan zijn rechterhand in de hemelen. Alleluia. Je hebt u van de afgoden bekeerd tot de levende God. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want gij zijt

Zij ruiken niet. Ze hebben handen en tasten niet. Ze hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Al even onnozel is hij die ze maakt en die nu vertrouwt op hun macht. Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild. De Heer zal ons altijd indachtig zijn. Hij zal ons zijn zegen schenken. Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam. Hij zegent alle Godvrezende, geringen en mensen van aanzien. De Heer zal uw aantal vermeerderen. Van u en uw nageslacht. Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen. Niet zij die gestorven zijn loven de Heer. Geen mens die het dodenrijk inging. Maar wij, die leven, wij zegenen hem. Vandaag en in eeuwigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt u van de afgoden bekeerd tot de levende God. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia, looft onze God, al zijn dienaars, gij die hem vreest, gij kleinen en grote. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Christus is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonde te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia, alleluia. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia, alleluia. Hij is aan Simon verschenen. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia, alleluia. Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Alleluia.

Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Alleluia. Laten wij bidden tot God onze Vader, die Jezus ten leven heeft opgewekt en verheven aan zijn rechterhand. Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk. Rechtvaardige Vader, door zijn overwinning aan het kruis hebt gij Jezus verheven. Geef dat allen tot hem komen. Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk. Zend door uw verheerlijkte Zoon de Heilige Geest over de kerk. Maak haar voor alle mensen tot een werkdadig teken van eenheid. Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk. Door het water in de Heilige Geest hebt gij de pasgedoopten tot nieuw leven gebracht. Laat hen altijd trouw blijven aan hun doopsel. Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk. Schenk door uw verheerlijkte Zoon aan noodlijdende verlichting, aan gevangenen bevrijding, aan zieken genezing. Verblijd heel de mensheid met uw weldaden. Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk. Gij hebt aan onze overleden broeders en zusters hier op aarde het lichaam en bloed van de verrezen Heer gegeven. Maak hen op de jongste dag aan zijn verrijzenis deelachtig. Op voorspraak van de verrezen Christus, bescherm uw volk. En laten we, beste luisteraars, samen het gebed des Heren bidden.

Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren en in alles wat wij doen getuigen van wat wij nu gedenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze derde aflevering van de pelgrimstocht die ons van bij het graf van moeder Martha in Tienen en de nieuwe studio's van Radio Maria zo door de binnenstad van Tienen voert om vervolgens koers te zetten richting Hakendover. De plaats waar op paasmaandag de paardenprocessie doorgaat. Op deze wijze gaan we dus op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Hakendover. In de vorige afleveringen mochten we wat meer te weten komen, onder meer over de zusters passionisten hier in Tienen. En van daaruit wilden we op het spoor komen van het religieuze leven in deze stad. We hoorden reeds over het Kabeekklooster, waar we ook iets mochten te weten komen over de geschiedenis, de stichtingsgeschiedenis van Tienen, en fietsten van daaruit via de Zegestraat, zo langs de Kabeekvest, afbuigend naar de Veldbornstraat, en zo kwamen we terecht in de Ark van Noé-straat, in dat bijzondere gebouw dat verwijst naar de geschiedenis van de Lollarden, later cellebroeders genoemd de Alexianen. En zo hoorden we ook dat het voornamelijk ging over een leprozerie. De aanwezigheid van lepra of melaatsheid was helaas een realiteit in de middeleeuwen en we zullen dat ook nog later op onze weg tegenkomen wanneer we, bij wijze van grote verrassing, even afwijken van onze route en terechtkomen in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. Maar dat is voor een later moment in onze pelgrimstocht. Wij hebben nog heel wat te ontdekken. We keren even terug op onze route en gaan langs de Waaibergstraat. Zo komen we voorbij een bijzonder gebouw waar de basisschool Sint-Jozef gevestigd is, van de groep VIA, het voormalige Hof van Waaiberg.

En inderdaad, de dierbare luisteraars en medepelgrims, de Waaibergstraat aan de noordelijke stadsrand ligt in het verlengde van de Oude Vestenstraat en behoort werkelijk tot de oudste straten van de Tiense binnenstad. Reeds in 1235 wordt er melding gemaakt van een Curtis de Waaienberge, een hof dat seinsplichtig was aan de Norbertijner abdij van Heilissum. Over de omvang en de samenstelling van dit primitieve hof hebben we echter geen gegevens. En ook over de zogeheten Capella Castralis, die volgens sommige auteurs aan het hof was verbonden, is er geen historische duidelijkheid. Volgens de ene was het de oude en inmiddels gesloopte Sint-Jacobskapel, die in 1627 in het nieuwe nabijgelegen Annunciatenklooster werd geïntegreerd. Anderen spreken over de Maria Magdalena-kapel, die nog steeds deel uitmaakt van de site. Er zijn verschillende bronnen gekend, maar een bron zegt dat de ouds gekende seinsplichtige, de Tiense scholaster meester Henrik, er heeft gewoond. En deze werd opgevolgd door priester Ambroos, die commandeur was van de Teutoonse ridderorde van Aldenbiezen. Later komt het goed voor geruime tijd in het bezit van de familie van Houtem, met als eerste vertegenwoordiger de rentmeester van Tienen. We spreken over 1292. Verschillende leden van dit oude patriciersgeslacht die zullen opklimmen tot de belangrijkste bestuurlijke functies van het hertogdom Brabant. In de 17e eeuw, wellicht tijdens het eerste kwart van deze eeuw, stichten Jan van Houtem en zijn echtgenote Johanna Fleuron in de kapel een benefici ter ere van Maria Magdalena. Het zou ook heel goed kunnen dat er een verband bestaat met de verbouwing en de verhoging van de kapel die in diezelfde periode worden gesitueerd. En nadien werd ieder jaar op 22 juli, de naamfeest van de heilige Maria Magdalena, kapel en domein voor de Tienenaars opengesteld. De kanunnik van Saint-Aubin in Namen, kanunnik Charles Robert van Berlaymont, werd eigenaar van het hof in het tweede kwart van de 17e eeuw. Zo weten we dat hij op 25 oktober 1651 een zekere huis Capelle Houwen en den Boomgaarden met allen dappendentien genaamd den Waaienberg verkocht aan Paul François d'Origon, de heer van Neervelp en hoofdmeier van Tienen. Op 21 februari 1741 wordt het hof aangekocht door de familie Daarschot-Schoonhoven, een geslacht met wortels tot in het begin van de 12e eeuw en sinds het begin van de 15e eeuw in het bezit van de heerlijkheid en het kasteel van Waanrode. Deze erfgenamen zullen het op 29 september 1759 verkopen aan baron Theodor Deinatten, de oud-burgemeester van Leuven. En de aankoop omvatte een huis met hoven, boomgaard, vijver en stallingen, samen drie bunders groot, met daarnaast het recht op de kapel, genaamd Sinte Maria Magdalena, annex aan het voorgeschreven huis, zo staat er in de akte. Afgaande op die data, die zijn aangebracht boven de inrijpoort 1770 en boven de ingangsdeur en het wagenhuis, was deze oud-burgemeester verantwoordelijk voor de verfraaiingen en aanpassingen tijdens het derde kwart van de 18e eeuw. Uit deze periode hebben we natuurlijk een belangrijke kaart die heel wat domeinen in kaart heeft gebracht, letterlijk de Ferrariskaart. Zowat rond 1775 en toont een omvangrijk domein van de straat afgesloten door een muur en aan de westzijde begrensd en de oostzijde ook door ommuring van het Annunciatenklooster.
Latere eigenaars waren de rentenier De Waga uit Brussel en vervolgens opnieuw de familie Daarschot-Konoven die het kasteel tot in 1924 zal blijven bewonen. En nadien werd het overgemaakt aan het aartsbisdom. In 1926 dan wordt het kasteel samen met 2,5 hectare grote park door het aartsbisdom ter beschikking gesteld van de naastgelegen en kort voordien opgetrokken katholieke normaalschool, bekend als het Sint-Josefs Instituut, om er het internaat in te huisvesten. De aanwezigheid van de grote tuin gaf in 1929 de aanleiding tot de oprichting van een middelbare land- en tuinbouwschool. De heroriëntering en uitbreiding van het onderwijsaanbod in de daaropvolgende decennia gingen helaas ten koste van het eertijds uitgestrekte park. Dat werd herleid tot een verharde vlakte met klasgebouwen. Enkel een kleine groenstrook ter hoogte van het oude hof van Waiberg bleef bewaard. Het is maar dat u het weet wanneer u er voorbij komt en u dat imposante gebouw ziet en u afvraagt wat is daar de geschiedenis van. Wel, dit is dus een hele oude geschiedenis die teruggaat naar de 13e eeuw en vele eigenaars heeft gekend in die periode van toen tot nu, tot het in handen kwam van het aartsbisdom dus en de school er werd gevestigd. Zo kunnen wij rustig voorbij de Waaibergstraat en komen we al heel snel terecht op de Grote Markt. Door af te buigen naar de Guillainstraat en daar bewonderen wij de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Boel. Aangekomen aan de deur van deze mooie kerk lazen we jammer genoeg het bericht dat ze uitzonderlijk gesloten was. Droefenis alom. Maar er stond ook bij dat we wel een bezoek konden brengen aan de prachtige grot van Onze Lieve Vrouw ten Boel. En dat is natuurlijk de uitnodiging voor ons om deze bijzondere devotieplek in Tienen te leren kennen.

0: vous bénit et vous salue.
1: Jammer genoeg is vandaag de kerk van Onze Lieve Vrouw ter Poel uitzonderlijk gesloten. Een beetje pech onderweg heet dat dan. Maar zo stond er op het bericht, men is altijd in de mogelijkheid om een kaarsje te branden in de grot. En dat is eigenlijk een hele mooie devotieplaats hier in Tienen. Aan de zijkant van de kerk. En dan kan u echt, komt u echt binnen in een grot die u zelfs kan afdalen. Dus met een trap die u kan afdalen om zo tot bij het beeld van Onze Lieve Vrouw te gaan. Het is rond 1050 dat het stoffelijk overschot van een zekere Thierry aangetroffen wordt in een poel te Tienen. Deze vrome man, afkomstig uit Kampen en lector aan de Universiteit van Parijs, had tegenover de heilige maagd Maria de belofte van eeuwige kuisheid afgelegd. Op de plaats van de moord werd met toelating van de hertog van Brabant, Jan de Eerste, een prachtige kapel gebouwd, die de naam van Onze Lieve Vrouw ten Poel meekreeg. En van toen af kwamen jaarlijks honderden bedevaarders naar de stad Tienen om de heilige maagd Maria te vereren. Al spoedig werd zij beschouwd als koningin en beschermster van de gehele stad en de omgeving. De Franse revolutie zelfs kon de vurige vlam in de harten van onze voorvaderen hier niet helemaal doven. En vandaag mogen we met vreugde vaststellen dat de verering van Onze Lieve Vrouw ten Poel terug ook diepte heeft gevonden bij onze mensen. Zo staat er hier te lezen. Wij verwachten zelfs dat haar een mooie toekomst is beloofd. Wel, laten wij hier bij de patrones van Tienen bidden. Onze Lieve Vrouw ten Poel, bevrijd ons van de pest, de oorlog en de hongersnood. Maria, wij willen u eren. U bent de koningin van de stad, die onder uw hoede van alle gevaren is gespaard. Het is ter uw eer dat deze tempel werd gebouwd. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Het mooie gebed dat hier aan de ingang van de grot te vinden is. Met ook dus een klein beetje duiding waarom men eigenlijk deze kerk heeft gebouwd. Onze Lieve Vrouw ten Poel. En ik daal even de trappen af. En overal hangen opnieuw dankplaatjes, ex-foto's, verwijzingen naar de dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw voor bekomen genaden. We zien hier ook tal van foto's, tal van kaarsen branden. Het is overduidelijk dat de Tienenaren nog steeds hun weg vinden naar Onze Lieve Vrouw om hier een kaarsje te branden. Een beeld van Onze Lieve Vrouw die een groene mantel draagt en het kind op de armen draagt. En zij wordt geflankeerd door twee kasten waar men dus die zogenaamde zilveren ex-foto's kan terugvinden. Vaak in de vorm van een hart, verwijzend naar de liefde die men heeft voor Onze Lieve Vrouw. Maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld een voet zijn of een oog of een ander ledemaat dat genezen is op voorspraak van de heilige maagd Maria. Ik zie hier ook kinderkledij liggen in de grot. Ik zie een speelautootje liggen. Ongetwijfeld voorwerpen van mensen die op een of andere manier willen bidden voor een kind, voor de genezing van een geliefde. En daarvoor hier hun toevlucht zoeken bij Onze Lieve Vrouw. Echt ontroerend, ontroerend mooi. Een hele bijzondere plaats hier te midden van Tienen. En natuurlijk hoop ik stiekem dat we hier zometeen iemand binnen zien wandelen die we even een vraag kunnen stellen, waarom men hier komt bidden. Want het is duidelijk, hè, je ziet het ook aan de kaarsen die hier branden, dat dit kleine gebedsoord zeker nog bezocht wordt. Ook wij willen natuurlijk onze intenties bij onze lieve vrouw brengen. En bidden zelf ook, wees gegroet. Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. En u hoort het. Het verkeer, het stadsleven van tienen gaat hier, zoals dat op vele plaatsen het geval is, gewoon voorbij. Terwijl de vlammetjes van de noveenkaarsen tot onze lieve vrouw ten poel, de kleinere kaarsjes, ook rustig verder branden. Wetende dat wij onze gebeden opdragen aan God als de warmte die opstijgt uit deze kaarsen. Onze lieve vrouw ten poel, bid voor ons. Bid voor tienen. Bid voor alle intenties die hier tot bij u worden gebracht. Zij rekenen op uw voorspraak, Heilige Maagd Maria. Helpen, dat vragen wij u nederig. Amen. Even een moment dus van gebed en bezinning bij onze lieve vrouw ten poel. Ik moet zeggen, toen ik daar neerzat op het kleine bankje, was het een komen en gaan van mensen, die vaak heel snel en heel kort toch even binnenkwamen om een kaarsje aan te steken, een kort moment van gebed te houden bij onze lieve vrouw en dan snel terug hun dagelijkse bezigheden aan te vatten. U moet weten, het was ook op een dag dat er markt was in Tienen en dat zorgt wel voor een beetje een instroom van mensen die ook van buitenaf, die van wat verder af komen. Maar het is duidelijk dat deze plaats gekend is en dat de Tienenaren dus hier bij onze lieve vrouw ook komen. Eén van hen was toch bereid om kort met mij in gesprek te gaan. Zo mocht ik Jenny treffen bij onze lieve vrouw ten poel. Ik zag u hier aan de deur van de grot van onze lieve vrouw ten poel even bidden. Kan u onze luisteraars vertellen waarom u naar hier komt om bij onze lieve vrouw ten poel uw gebed neer te leggen?
2: Om dankbaarheid. Een steun. Als ik naar huis ga, steun.
1: U bent van Tienen?
2: Van Oplinter, maar dat is bij Tienen. Hè.
1: Ja, dat is bij Tienen. Dat is vlakbij.
2: Ja, echt waar, echt waar. Ik doe dat. Altijd als ik naar Tienen kom, kom ik naar hier. Eventjes groeten. Ja, even maar. Ik kan weer naar huis. Ja. Oplading.
1: Bent u gelovig opgevoed?
2: Ja.
1: Want waar komt uw liefde voor onze lieve vrouw vandaan? Waar is dat begonnen? Waarom is dat nu voor u belangrijk om even aan Maria goeiendag te komen zeggen?
2: Ja, dat ik met mijn man verloren ben en die ook altijd naar hier kwam. Ah, en dus, ja. De herinnering. Ja. Kom toe.
1: Zeker. Wat is de naam van uw man?
2: Julien.
1: Wel, we gaan op onze weg in een bijzonder denken aan de zielerust van Julien. Hè? Ik geloof niet in toeval, dus het is zeker geen toeval dat we elkaar hier hebben getroffen. En dus we gaan daar heel in het bijzonder aan denken. Ook te vragen aan de luisteraars om te bidden voor de zielerust van Julien. Kunt u een voorbeeld geven van iets wat u misschien al echt hebt ontvangen van Maria in uw leven? Heel concreet?
2: Heb ik rust. Heb ik rust. Omdat ik heel zenuwachtig ben van typen uit. Ja. Ik kan er niet aan doen. Heb ik rust. Echt waar.
1: Dus voor u is dat echt een rustmoment?
2: Ja, ja, zeker weten. Ik zal nooit niet vandaar zo altijd rondkomen.
1: Dus echt wel een grote liefde voor onze lieve vrouw. Specifiek voor onze lieve vrouw ten poel?
2: Nee, in het algemeen.
1: Ja.
2: Nee, in het algemeen. Nee, nee. Nee, echt waar. Nee, dat is echt. Maar ik kom, maar ik durf het niet afdalen. Hè.
1: Ah, nee.
2: Kom. En ik groet. Mm-hmm. En dan ben ik weer weg.
1: Nu, kan u van één ding verzekeren? Onze lieve vrouw luistert even hard naar degenen die aan de rand komen dan degenen die afdalen.
2: Zeker, ja, zeker weten. Zeker weten, daar heb ik dus echt een sterk gevoel aan. Dat heeft niks met dat lekkers offeren. Als je offert of je offert niet, iedereen wordt geholpen.
1: Ja, zeker.
2: Iedereen, ja. Iedereen, echt waar.
1: Wel, dan wens ik u vooral ook veel innerlijke rust. We bidden ook zeker voor vertroosting in uw verdriet omwille van uw man. Hè. Dat onze lieve vrouw het u mag schenken.
2: Dank je vriendelijk hoor.
1: Een fijne dag toch.
2: Fijne dag, u ook. Bedankt.
1: Dag.

Een bezoek aan onze lieve vrouw ten Poel, althans aan de grot. Maar alvorens we vertrekken, willen we toch deze mooie kerk even voor u belichten. De pastoor trouwens, van Tienen, is voor velen van u geen onbekende. Want in de afgelopen 40 dagen tijd mochten wij genieten van zijn retraite die hij voor ons heeft gepreekt, namelijk eerwaarde heer Karel Loots. Het was die dag helaas niet mogelijk om hem te spreken te krijgen, maar we willen toch graag even stilstaan bij het feit dat hier bijvoorbeeld ook aan armenzorg wordt gedaan. Bezorgd om mensen of BOM is een initiatief dat ook verbonden is met de Onze Lieve Vrouw ten Poel parochie. Een welzijnsschakel die zich inzet voor mensen in armoede. Maar er wordt hier ook een koor gehouden, er is ook ziekenzorg, een ontmoetingscentrum en dergelijke meer. Dat is allemaal terug te vinden. Verbonden met deze pastorale zone waar de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Poel deel van uitmaakt. De heer Jan Segers die schreef in 1954 een boekje over de geschiedenis van Onze Lieve Vrouw ten Poel. En dat staat ons toch toe om een beetje de historiek van dit gebouw op het spoor te komen. Rond het midden van de 12e eeuw was er een Nederlandse geestelijke, Diederik, professor aan een Parijzer hogere school en vroom Maria vereerder op doortocht te Tienen om zijn paasverlof thuis te gaan doorbrengen. En zijn plan om bij de kanunniken van Sint Germanus, waar we later nog halt zullen houden, te overnachten, moest hij helaas opgeven, omdat na het tap toe de stadspoorten waren gesloten. Zo zag hij zich verplicht om verblijf te zoeken in een pension voor de omheining rond de Sint Germanusberg, dus tegen Den Poel op den Driesche. 'Snachts werd hij door de waard en diens vrouw vermoord, van al zijn waardevolle voorwerpen beroofd en vermengd in de aschpoel geworpen. Doch, 's avonds zien de verbaasde poorters boven de poel tal van lichtjes zweven. Welke wondergebeurtenis bij herhaling een grote massa begint te lokken. Een devote vrouw breekt de band der geheimzinnigheid door haar uitroep: gezegend is de stad die in haar schoot een schat van kostbare relieken bevat. Eens komt de tijd dat op deze plaats een tempel verrijst, Maria ter ere, waarin de geestelijken haar lof bezingen. De wonderen zouden zich enkel maar vermenigvuldigen en de poorters en de klerken zouden dus aan de hertog van Brabant verlof vragen om op een deel van de poel, die ze droog zullen leggen, een kapel te bouwen, tot lof en de ere van die glorieuzer maagd Maria. Bij het afdammen en aanvullen van het te bebouwen poelgedeelte vindt men het lichaam van Diederik tussen drie welgaten van een bron die een helder en geneeskrachtig water schenkt. Bij de wijding van de kapel in juni 1297 is het volk getuige van een nieuw en wonder gebeuren. Een vuur omgloeit plots het gebouw en bij de eerste poging tot redding van de schatten binnenin zien de mensen de consacrerende bisschop heel gewoon de wijding voltrekken, onwetend van wat buiten geschiet. Kijken we even naar de historische feiten rond Onze Lieve Vrouw ten Poel, dan zien we dat dus helemaal in het begin van de 13e eeuw in Italië, onder de invloed van de heilige Bonaventura, verenigingen en compagnie delle laudi zouden ontstaan. En het voornaamste doel bestond daarbij in de bijzondere verering van de heilige maagd Maria, vooral door het zingen van lof- en smeekgebeden. En op dat patroon modelleerden de minderbroeders dadelijk in de streek van Oost-Brabant en West-Limburg de broederschappen van wereldlijke klerken. Daar bij de bron een lieve vrouwbeeld stond, mogelijk op een staak, misschien wel in een nis, gaf Michel Impse, een gegoed tienenaar, een grote stimulans tot oprichting van een broederschap der klerken van die kapelle der glosieurer
maagd Maria te Poel. En van die lofzangers of hymnepriesters waren enkelen slechts echte clerici of mannen met een kruin. De meeste waren wereldlijke clerici, zo geheten, omdat zij als leken het voornemen hadden gevormd Maria op een meer dan gewone wijze te vereren. En zo ontstond dus de broederschap van Onze Lieve Vrouw ten Poel. In 1290 zal die confrérie samen met de Tiense magistraat aan de hertog Jan I de toestemming vragen om dus die kapel te bouwen. En op Pinksteren maandag 1297 zal Monseigneur Thomas van Chalon, de hulpbisschop van Luik, de nieuwe kapel inwijden. Die op dat moment trouwens niet veel groter is dan het koor van de huidige kerk. De talrijke gunsten en zelfs mirakelen doen in het volk een geestdriftige devotie opkomen die door grote bedevaarten sterk tot uiting komt. Dat betekent ook dat de giften toenemen en dus ook de mogelijkheden om de kapel uit te breiden. Uit dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw voor haar nabijheid en voor de wonderen die worden bekomen op haar voorspraak. En zodoende zullen er enkele bouwfases aan te pas komen. Na de furie van Tienen, de grote brand van 1635, staat de kerk gedeeltelijk verwoest in een absoluut desolate, geruïneerde stad. En het schuchter herstel van de torenspil kan zelfs de illusie niet wekken van een opbloei. Het gebouw vervalt fataal. Het zal uiteindelijk keizerin Maria Theresia zijn die in 1775 toestemming geeft tot het inrichten van een tombola. En deze brengt echter slechts genoeg op om de toren te restaureren. De voorgevel is zo wankel dat

van de jaren. Tienen langs de heirbaan, zoals we later nog zullen vernemen. Heirbaan tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer. Geschuimd door strooptochten en gegeeseld door oorlogen. Tienen met zijn ongezonde poel en zompen door besmettelijke ziekten meer dan gehalveerd en tot witte stad verworden om de bederfwerende kalk. En dat Tienen van toen zal ook zonder wondere legende vanzelf zijn toevlucht hebben genomen tot Maria, om het te bevrijden van en te behoeden voor pest, oorlog en hongersnood. Zo weten we uit een 17e-eeuwse koperen plaat. De kerk heeft ook een aantal kunstschatten en toch wel merkwaardigheden, zoals eigenaardig is de aanwezigheid van het barokke hoogaltaar in een gotisch koor, afkomstig uit het vroegere Augustijner Rode Klooster van Oudergem, werd het altaar na een koop in de Tiense kerk geplaatst in 1786. In het midden hebben we een treffelijke kopie van Anton van Dijk's gekende kruisoprichting en boven het geheel staat het kunstig Mariabeeld van Wouter Pans. Met grote feestdagen verhoogt het prachtig antipendium, boodschap van de engel Gabriël, de praal van het altaar. Rechts in de kruisbeuk staan we voor een ander merkwaardig altaar in wit-zwart gemarmerd eikenhout. Een officiële provincie-inventaris voor 1874 schrijft het zelfs toe aan de befaamde beeldhouwer Duquesnoy. Sint Ivo en de heilige Catharina staan in beeld ieder aan één kant van de verheerlijking van de heilige drievuldigheid. In de echt marmeren kandelaarsbank berust het gebeente van de heilige martelaren Alexander en Faustina. De linkerzijbeuk wordt grotendeels gedecoreerd door een stuk in renaissance-stijl, het altaar van Sint Anna, met een mooi schilderij van J. Verhagen uit Diest. Maria als kind met haar ouders, de heiligen Anna en Joachim. Ja, u hoorde het, de Onze Lieve Vrouwkerk kan dus eigenlijk terugblikken op een rijk verleden, in het bijzonder met een devotie voor de moeder gods, de heilige maagd Maria, die wij natuurlijk heel in het bijzonder gedenken tijdens deze maand die aan haar is toegewijd. Zo, de Onze Lieve Vrouw Tempoelkerk heeft haar geheimen aan ons prijsgegeven en dus ook de devotie tot Onze Lieve Vrouw Tempoel hier in Tienen. Het is tijd voor ons om verder te gaan. Wij zullen wat verder afbuigen in de richting van het zuiden van de stad. Op naar het Groot Begijnhof.

Een andere hele bijzondere site in Tienen is het Begijnhof. Ja, we hebben natuurlijk op onze pelgrimstochten al verschillende begijnhoven tegengekomen. U weet dat, dat was een manier waarop dat vrouwen een soort van religieuze leven leiden. Ze woonden samen, ze werkten ook samen, waren actief in een of andere manier in ofwel een ambacht of ze verzorgden een ander dienstwerk voor de stad. Maar ze legden niet de gelofte van armoede af. Op die manier konden vrouwen die niet gehuwd waren, weduwe waren geworden, een aanzienlijke bruidschat hadden, toch op die manier hun eigen bezittingen behouden en toch een leven leiden waarbij ze zich konden inzetten voor God, voor de kerk en voor de naaste.

Er was altijd een priester die zorgde voor de bediening van de sacramenten, uiteraard, de Eucharistie, het verleen ook van de andere sacramenten. Maar deze maakte verder geen deel uit van het Begijnhof. Het waren dus godvruchtige vrouwen, gebonden aan een mystieke regel en verenigd in een gemeenschap. Ook al waren ze dus, zoals eerder gezegd, geen kloosterorde. Ze woonden in aparte woningen, droegen specifieke kledij en kwamen eigenlijk weinig buiten de muren van het hof. Wist u dat men in Tienen een van de rijkste en oudste Begijnhoven van ons land telt? En vermoedelijk dateert het Tiense Begijnhof van rond 1240. Enkele oude bronnen zeggen dat de gemeenschap hier al snel groeide naar maar liefst 300 Begijnen. Tijdens de Franse Revolutie werd het Begijnhof afgeschaft en in 1823 waren er nog 27 Begijntjes over. Het laatste Begijntje, Anne-Catharine Kestens, overleed op 19 maart 1866. Wie weet had ze wel een bijzondere devotie voor de heilige Jozef om op zo'n mooie dag het tijdelijke voor het eeuwige te mogen inruilen. Na de Franse Revolutie kwamen de gebouwen van het Begijnhof in handen van het hospice. De commissie der hospiciën vroeg het stadsbestuur begin 1843 om de Begijnhofkerk, de infirmerie, enkele woningen en de tuin langs de Borggracht te mogen verkopen aan de paters Dominicanen uit Gent. En het stadsbestuur ging daarmee akkoord. De vroeg-gotische Begijnhofkerk, de tweede oudste van België, werd dan gaandeweg de Paterskerk genoemd. En vandaar dat er dus twee benamingen in Tienen door elkaar worden gebruikt. De Begijnhofkerk bleef gespaard van de brand van 1635, waar we eerder over gehoord hebben, en ook de luchtbombardementen van 1944 overleefde de kerk bijna ongeschonden. Op 22 september 1976 zou het noodlot toeslaan, want bij dakwerken ontstond een brand en deze heeft de kerk onherstelbaar verwoest. Na restauratie werd de ruïne ingericht als wandelpark en in 1997 voor het publiek opengesteld. Jammer genoeg, vandaag de dag niet toegankelijk omwille van veiligheid. Maar deze oude Begijnhofkerk, waar dus enkel nog een ruïne van staat, is een prachtig voorbeeld van sobere vroeggotiek uit de 13e eeuw. En voor de bouw werd vooral gebruik gemaakt van lokale materialen, zoals kwartziet uit Overlaar, Linsmeelse ovensteen, Gobertange steen en handgevormde bakstenen. De kerk heeft een breed middenschip met hoge ramen en twee zijbeuken. Oorspronkelijk had het schip een houten tongewelf van de binnenkant, terwijl de zijbeuken waren bedekt met een licht gebogen houten gewelf en een lessenaarsdak. De kruisbeuken die werden pas aan het einde van de 19e eeuw toegevoegd en kregen een spitsboogvormig gewelf. Het koor, gebouwd in een latere fase, was een mooi voorbeeld van echte gotiek. En in de 17e en 18e eeuw kreeg de kerk stilaan barokke elementen. En toen de Dominicanen hier aankwamen, werd alles weer in de oorspronkelijke sobere stijl hersteld. Zij kozen voor de neogotiek, die beter aansloot bij de vroegere uitstraling van het gebouw. Maar het blijft dus een indrukwekkend monument. Ook als we hier even naar binnen gaan kijken. We lopen even rond het indrukwekkende gebouw. Hè, want dus er staat wel degelijk nog wel de buitenmuren. Die staan nog recht. En dus kijken we even naar binnen. Ja, het is heel indrukwekkend. Men ziet dus nog het koor staan. De buitenmuren die staan er nog, waar ooit de glasramen zijn geweest. En door het feit dat de kerk zo oud is en zoveel
ja, zal maar zeggen, fases heeft overleefd van de geschiedenis. En dan jammer genoeg in 1967 door een brand helemaal verwoest raakte. Ja, bestaan er dus nog foto's en beelden van hoe de kerk vroeger is geweest. Het is dus in een veel recentere datum dat de kerk jammer genoeg verwoest raakte. Zo, dierbare luisteraars, opnieuw een spoor van de religieuze geschiedenis hier in Tienen. We gaan nog even een kijkje nemen in het Begijnhof zelf. En gaan dan van hieruit richting Hakendover. En zo komen wij de suikerraffinaderij op het spoor. Ongetwijfeld, de Tiense suiker is u zeker bekend. We gaan ook daar even halt houden, want men kan het niet hebben over Tienen zonder het te hebben over dat bekende product. Op naar de suikerraffinaderij van Tienen.

En zo, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aan het einde gekomen van onze derde aflevering van onze pelgrimstocht door de Tienense binnenstad. Een volgende keer gaan we daarmee verder en ontdekken we nog wat verder de geschiedenis ook van Tienen. En zullen we zo langzamerhand onze route in de richting van Hakendover verder zetten. We danken u van ganser harte voor het meefietsen en meewandelen. En graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op een aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 22, versen 9 tot en met 19. Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: Abraham, Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. En hij zei: Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt mij, uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats de Heer ziet. Vandaar dat men nu nog zegt: op de berg van de Heer laat hij zich zien. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: Bij mijzelf heb ik gezworen, Godspraak van de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. In uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd. Daarop keerde Abraham naar zijn knechten terug. Samen gingen zij naar Beersheba, en Abraham bleef in Beersheba wonen.

Vandaag hebben we het vervolg gelezen van het verhaal dat we reeds begonnen waren over Abraham die zijn zoon Isaac moet offeren. En we hebben reeds gezegd dat Abraham vanuit zijn diep geloof en vertrouwen in God zal doen wat God hem vraagt. En tegelijkertijd vertrouwt hij op de goddelijke voorzienigheid.

brand houdt, die Isaak zal krijgen om te dragen van Abraham, dat dat zo zwaar is, dat Isaak zeker een volwassen man moest zijn. En nochtans zal Isaak in zijn volwassenheid vertrouwen op zijn vader, op de goedheid van Abraham. En Isaak zelf zal gelovig reageren en vertrouwen op het woord van zijn vader en daarmee vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid. Vader, waar is het offerdier? Er is niets. Abraham zei, God zal er wel in voorzien. En als een volwassen man, een commentator zei ooit, waarschijnlijk iemand van 33 jaar, zal hij dat hout zelf dragen. Wanneer ze aangekomen zijn, en dat is het verhaal dat we vandaag verder lazen, dan zal Abraham een altaar maken en het brandhout klaarleggen om dan zijn zoon Isaak op het hout te leggen. Als het klopt dat Isaak een volwassen man was, dan zien we hier ook het vertrouwen van Isaak. Want gewillig zal hij dus op dat hout gaan liggen. Het lijkt niet dat hij tegensputtert. We zien hier zo een voorafspiegeling van wie Jezus zal zijn. Jezus laat alles over zich heen komen, in vertrouwen op God. Hij die het echte brandhout dat van het kruis zal dragen, zelf. Hij die gewillig op het kruis zal neerliggen om gekruisigd te worden. Wel, Isaak heeft ook iets van dat vertrouwen, van dat geloof, dat hij gekregen heeft van zijn vader Abraham. En Abraham grijpt naar het mes, want hij zal doen wat God heeft gevraagd. En er komt een stem uit de hemel, Abraham, Abraham, doe dat kind niets verkeerds aan. Ik weet nu dat gij uw enige zoon niet wilde sparen. Het is alsof God nood had aan die liefde van de mens voor hem. En God zal zeggen, nu is het mijn beurt. Natuurlijk, God weet al wat hij gaat doen, maar hij heeft dus iemand gevonden die alles geeft, in volle vertrouwen. En dat is in de persoon van Abraham het geval. Dat zal later in het Nieuwe Testament herhaald worden met de heilige maagd Maria. Zalig zij die geloofd heeft in de woorden van God. Zo zal de verwante van Maria Elisabeth ooit zeggen. Maria ook zal in datzelfde geloof van Abraham stappen. En nog uitmuntender. Maar ook bij Abraham was het reeds uitmuntend, dat grote geloof. En God zal dat aanvaarden, die liefde van Abraham, dat vertrouwen, dat geloof, en God zal er zelf in voorzien. De woorden van Abraham worden werkelijkheid. God zelf zal wel voorzien in het offerdier. En dat zal letterlijk gebeuren wanneer God zijn enige zoon, Jezus Christus, zal sturen naar de aarde om ons te redden. En Jezus Christus, God die mens is geworden, zal gewillig het kruis dragen, zichzelf laten kruisigen, om zo de wereld te redden, door het ene offer dat Abraham zelf ook wenste te brengen. Maar God zal er wel in voorzien. Het is God alleen die onze redder is, zoals hij alleen is degene die ons heeft geschapen. God zorgt voor alles. Voor de schepping en voor de redding. Voor het herstel, voor de herschepping. En dit dankzij het geloof van enkelingen. Abraham, Isaak, later Jacob, Jozef en veel later nog Mozes, David en dan natuurlijk de heilige maagd Maria, die in het verlengde van die generaties beloofd aan Abraham, in de tekst die we hebben gelezen, die in het verlengde daarvan hetzelfde geloof en nog uitmuntender zal hebben en zeggen, zie de dienstmaagd des Heren. En zij zal haar enige zoon begeleiden naar het kruis toe,

0: In Abraham zien we het voorbeeld van het gelovig zijn. In Maria zien we die uitwerking van dat gelovig zijn. En dan is de vraag aan ons, zien we dat ook in onszelf? Kunnen wij ook zo sterk vertrouwen dat God bezig is met ons? God zal er wel in voorzien. Heb vertrouwen. Zo ook heeft Abraham vertrouwen gehad. En dan zal er een offer gebracht worden door Abraham. Het is niet Isaak, maar het is dan een lam dat men heeft gevonden. En hij gaat terug de berg af. Die berg van Golgotha. Het is hier niet Golgotha, maar bij Jezus zal het ook op een berg zijn. Maar Abraham daalt terug af en komt weer bij zijn knechten en ze gaan verder naar een stad, Bethseba, waar hij zal leven. En hier nog een heel klein detail, misschien hebben we dat ooit al gehoord. Maar er staat geschreven dat wanneer Abraham en Isaak naar de berg gaan, dat Abraham aan zijn knechten zegt, blijf hier samen met de ezel. Want Abraham was vertrokken met een ezel, twee knechten en Isaak. Hij gaat alleen de berg op met Isaak en hij laat zijn knechten en zijn ezel achter zich. En wat staat er nu wanneer hij terugkomt van de berg? Samen met Isaak, die nog leeft, dan vindt hij zijn twee knechten terug en ze gaan verder. Maar er is geen sprake meer van die ezel. En zoals het in de Joodse traditie de gewoonte is, men zoekt altijd naar de kleine details in de Heilige Schrift. En dit is zo'n detail. En de vraag wordt gesteld, waar is die ezel naartoe? Gaan we die ezel nog eens terugvinden? En voor ons christenen, als we het Nieuwe Testament erbij nemen, dan hebben we die ezel teruggevonden. Want het is met een ezel dat Jezus zal binnenkomen in het Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem, daar waar het grote offer zal gebracht worden. Eigenlijk is dat de terugvinding van wat hier bij Abraham verloren was. Jezus, zoals Isaak, heeft op die ezel gezeten, om geofferd te worden. Maar enkel God kan erin voorzien, zoals het beloofd is in het boek Genesis. En zo zien we een prachtig verhaal, die echt een voorafspiegeling is van het enige offer van Jezus Christus. Want God voorziet erin, en dit dankzij het geloof en het vertrouwen van enkelingen, zoals Abraham, zoals de heilige maagd Maria. Aan ons vandaag om datzelfde geloof en datzelfde vertrouwen te hebben. We lezen nogmaals deze mooie passage, hoofdstuk 22 van het boek Genesis, versen 9 tot en met 19. Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe, Abraham, Abraham. En hij antwoordde, hier ben ik. En hij zei, raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats de Heer ziet. Vandaar dat men nu nog zegt, op de berg van de Heer laat hij zich zien. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei, bij mijzelf heb ik gezworen, Godspraak van de Heer. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. In uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd. Daarop keerde Abraham naar zijn knechten terug. Samen gingen zij naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 7771.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending overlopen we de conferentie van Padre Livio Fanzaga, directeur van Radio Maria Italië en adviseur voor alle directeurs van Radio Maria wereldwijd, een conferentie gehouden bij de continentale bijeenkomsten van alle Radio Maria's. Vandaag dus het laatste deel van de conferentie dat de titel draagt Radio Maria, een gave van Maria voor de kerk.
1: E poi certamente anche tutto il campo della promozione umana, che è importante questo, perché viviamo in questo mondo e quindi molte volte Radio Maria si trova in situazioni di grande povertà, di grande bisogno di cultura, c'è bisogno quindi dell'insegnamento, c'è bisogno quindi anche della medicina, c'è bisogno di tante cose per cui si vive in questo mondo, anche questa parte deve avere il suo posto.
0: En dan is er uiteraard ook het hele domein van de menselijke bevordering belangrijk, de humane vorming. Omdat we in deze wereld leven en Radio Maria dus heel vaak geconfronteerd wordt met situaties van grote armoede, van grote culturele nood. Er is dus behoefte aan onderwijs, ook aan geneeskunde. Er is behoefte aan veel dingen om in deze wereld te leven. Dit deel moet ook zijn plaats hebben, maar een ondergeschikte plaats, met de visie op de mens die beeld is van God, bestemd voor de eeuwigheid, die kind is van God, en dan uiteraard ook alles wat nodig is, het juiste evenwicht hierin vinden.
1: Ma un posto subordinato con la visione dell'uomo che è immagine di Dio, che è destinato all'eternità, che è figlio di Dio e poi chiaramente anche tutto quello che è necessario, trovare un giusto equilibrio in tutto questo, dobbiamo proporre un nuovo umanesimo, che è l'umanesimo cristiano, cari amici, cioè dell'uomo che è figlio di Dio che nel medesimo tempo è figlio dell'uomo e quindi è bello vedere anche Radio Maria, diciamo, che fa come Gesù, che non solo annuncia il Vangelo e non solo caccia i demoni ma cura anche i malati, per dire, e cura tante infermità di questo mondo.
0: We moeten een nieuw humanisme voorstellen, het christelijke humanisme, beste vrienden, dat van de mens die kind is van God en tegelijk kind is van de mens. Het is ook mooi te zien hoe Radio Maria doet wat Jezus deed, niet alleen het evangelie verkondigen en demonen uitdrijven, maar ook de zieken genezen. En ze geneest vele kwalen van deze wereld.
1: Quindi la preghiera, l'evangelizzazione, la vita cristiana, la promozione umana, cari amici, sono i capisaldi dei nostri programmi. E non abbiamo paura a chiamare anche la gente semplice a parlare a Radio Maria. Perché molte volte non è che abbiamo bisogno di fare chissà quali grandi discorsi a Radio Maria, abbiamo bisogno anche delle testimonianze della gente semplice, delle mamme di famiglia che sanno insegnare il catechismo, facciamo come fa la Chiesa, insomma, che nelle parrocchie chiama a, diciamo così, in proprio aiuto la gente che si presenta, la gente che ha delle disponibilità a fare questo.
0: Dus het gebed, de evangelisatie, het christelijk leven, de menselijke bevordering. Beste vrienden, zijn de pijlers van onze programma's. En we zijn niet bang om zelfs eenvoudige mensen uit te nodigen om te spreken bij Radio Maria. Want we hebben vaak geen grote betogen nodig. Bij Radio Maria hebben we ook de getuigenissen nodig van eenvoudige mensen, van huismoeders die de catechismus kunnen onderwijzen. Laten we doen wat de kerk doet, die in de parochies een beroep doet op mensen die zich aanbieden. Mensen die de bereidheid hebben om het te doen.
1: D'altra parte il fatto che Radio Maria sia una radio di volontariato e quindi anche tutte le trasmissioni siano volontarie sta a indicare anche la qualità di queste trasmissioni perché comunque sono mosse dall'amore, dall'amore per il prossimo e dalla gratuità, il che dà anche a questa presenza in Radio Maria un valore particolare.
0: Anderzijds geeft het feit dat Radio Maria een vrijwilligersradio is, en dus dat alle uitzendingen ook vrijwilligerswerk zijn, ook de kwaliteit aan van die uitzendingen. Want ze zijn gemotiveerd door liefde voor de anderen en door belangeloosheid. Dit geeft ook aan deze aanwezigheid bij Radio Maria een bijzondere waarde.
1: E poi, cari amici, volevo mettere in luce anche alcuni dottrini particolari, alcuni aspetti particolari di Radio Maria. Prima di tutto l'amore per la Chiesa, cioè noi dobbiamo essere una radio ecclesiale, ma non nel senso clericale della parola, come se fosse una radio per vescovi e per preti, una radio ecclesiale che ha servizio della Chiesa in tutta la sua complessità, in tutta la sua ricchezza, e quindi dobbiamo essere una radio che edifica la Chiesa, una radio che ama la Chiesa, una radio che insegna ai fedeli ad amare la Chiesa.
0: E dan, beste vrienden, wou ik ook enkele bijzondere aspecten van Radio Maria belichten. Allereerst de liefde voor de kerk. We moeten een kerkelijke radio zijn, maar niet in de clericale zin van het woord. Als was het een radio voor bisschoppen en priesters. Een kerkelijke radio die in dienst staat van de kerk in heel haar complexiteit en rijkdom. We moeten dus, hoe zal ik het zeggen, een radio zijn die de kerk opbouwt. Een radio die de kerk bemint. Een radio die de gelovigen leert de kerk te beminnen.
1: E quindi guardarci bene, di ospitare a Radio Maria le voci dei dissidenti nei confronti della Chiesa, dei dissidenti nei confronti del Magistero, di quelli che criticano il Papa. Io personalmente, tutte le volte che ho sentito una persona a Radio Maria che faceva anche delle critiche al Papa o al Magistero della Chiesa, dopo 5 minuti l'avevo già licenziate. Perché Radio Maria è una radio a servizio della Chiesa. E quindi la Chiesa è nostra madre.
0: En dus goed oppassen dat we op Radio Maria geen stem geven aan dissidenten tegenover de kerk. Aan dissidenten tegenover het leergezag. Aan hen die de paus bekritiseren. Persoonlijk, telkens als ik iemand hoorde op Radio Maria die ook de paus of het leergezag van de kerk bekritiseerde, had ik hem binnen 5 minuten al bedankt voor zijn bijdrage. Want Radio Maria is een radio in dienst van de kerk. En dus is de kerk onze moeder.
1: Se c'è qualcosa che bisogna dire, lo diciamo nei posti giusti, nel momento giusto, con le parole giuste, ma non tocca a noi essere portavoci di chi critica la Chiesa o di chi si mette in contrasto con la Chiesa o di chi vuole insegnare alla Chiesa. No.
0: Als er iets te zeggen valt, zeggen we het op de juiste plaatsen, op het juiste moment, met de juiste woorden. Maar het is niet aan ons om een spreekbuis te zijn van hen die de kerk bekritiseren, van hen die het niet eens zijn met de kerk, of van hen die de kerk willen onderwijzen. Nee.
1: Ogni volta che si è verificato questo, abbiamo cambiato il direttore. Perché noi vogliamo essere la voce della Chiesa. Noi vogliamo essere quella voce che, ascoltando la quale, la gente dice, la Chiesa dice così. Quando dice, la gente dice Radio Maria, la ascoltiamo perché, cioè, dobbiamo arrivare al punto che la gente dica, noi ascoltiamo Radio Maria perché Radio Maria ci insegna quello che insegna la Chiesa.
0: Telkens dit zich voordeed, hebben we de directeur vervangen. Want we willen de stem van de kerk zijn. We willen die stem zijn waardoor de mensen luisterend zeggen, de kerk zegt dit. We moeten tot het punt komen dat de mensen zeggen, we luisteren naar Radio Maria omdat Radio Maria ons leert wat de kerk leert.
1: Questo è un obiettivo a cui noi dobbiamo arrivare ed è un obiettivo largamente raggiunto perché comunque, grazie a Dio, nella nostra storia abbiamo avuto, non abbiamo mai avuto problemi gravi e da questo punto di vista che mentre altre realtà hanno avuto nei confronti della Chiesa.
0: Dat is het doel dat we moeten bereiken. En het is een doel dat grotendeels bereikt is. Want ondanks alles hebben we in onze geschiedenis, Godzijdank, nooit ernstige problemen gehad vanuit dit oogpunt. Terwijl andere realiteiten dat wel hebben gehad, tegenover de kerk.
1: Poi, cari amici, volevo sottolineare un fatto che è evidente, che diciamo così, è nel nome stesso della radio, di Radio Maria è una radio mariana, quindi vorrei dire che la devozione mariana deve avere una presenza particolare in Radio Maria, proprio, ma deve essere proprio uno spirito generale che la informa, insomma, deve essere la radio di Maria, insomma, come la Madonna è madre della Chiesa, così la Madonna deve essere la madre di Radio Maria.
0: Dan, beste vrienden, wou ik een feit benadrukken dat evident is, dat in de naam van de radio zelf zit. Radio Maria is een mariale radio. Ik wou zeggen dat de mariale devotie een bijzondere aanwezigheid moet hebben in Radio Maria. Het moet een algemene geest zijn die haar vormt in wezen. Het moet de radio van Maria zijn. Zoals onze lieve vrouw moeder van de kerk is, zo moet Maria de moeder van Radio Maria zijn.
1: Het deve essere una presenza viva in Radio Maria. Deve essere il nostro punto di riferimento per le difficoltà, per essere, quando abbiamo le difficoltà ci rivolgiamo alla Madonna, per essere guidati ci rivolgiamo alla Madonna, per affrontare situazioni difficili ci rivolgiamo alla Madonna, cioè avere questa consapevolezza, diciamo, che la radio è sua, che noi siamo al suo servizio, ma che lei ci protegge in tutte le situazioni, quindi dobbiamo amare la Madonna e far conoscere la Madonna. Il mistero di Maria è un mistero immenso. È un mistero immenso che la gente conosce bene.
0: Ze moet een levende aanwezigheid zijn bij Radio Maria. Ze moet ons referentiepunt zijn bij alle moeilijkheden. Als ze moeilijkheden hebben, wenden we ons tot de Maagd Maria. Om geleid te worden, wenden we ons tot de Maagd Maria. Om moeilijke situaties het hoofd te bieden, wenden we ons tot de Maagd Maria. Dat wil zeggen, dit bewustzijn hebben dat de radio haar toebehoort, dat we in haar dienst staan, maar dat ze ons beschermt in alle situaties. We moeten dus de Maagd Maria beminnen en de Maagd Maria doen kennen. Het mysterie van onze lieve vrouw is een onmetelijke mysterie. Een onmetelijke mysterie dat de mensen goed kennen.
1: Molte volte siamo noi preti che non abbiamo ancora capito la grande lezione che ci ha dato San Giovanni Paolo II, forse il più grande papa della storia, comunque uno dei più grandi, ma nel medesimo tempo un papa mariano al 100%, e non abbiamo capito cosa fa la Madonna dei suoi figli che si affidano totalmente a lei.
0: Vaak zijn wij, priesters, het die de grote les die de heilige Johannes Paulus II ons gegeven heeft, nog niet begrepen hebben. Misschien de grootste paus uit de geschiedenis, of toch een van de grootste, maar tegelijk een 100% mariale paus. We hebben niet begrepen wat onze lieve vrouw doet voor haar kinderen, die zich volledig aan haar toevertrouwen.
1: De wessel van Radio Mariana, perché l'ha voluta la Madonna, perché l'ha fondata la Madonna, perché la Madonna ha dato un programma, perché la Madonna ha cura di Radio Maria, perché la porta avanti, noi dobbiamo affidarci alla Madonna, dobbiamo far conoscere la Madonna.
0: De radio moet een mariale radio zijn, omdat onze lieve vrouw haar heeft gewild, omdat de Maagd Maria haar heeft gesticht, omdat de Maagd Maria een programma heeft gegeven, omdat de Maagd Maria zorgt voor Radio Maria, omdat zij haar doet vooruitgaan. We moeten ons toevertrouwen aan onze lieve vrouw. We moeten de Maagd Maria doen kennen.
1: Poi permettetemi, cari amici, non dobbiamo dimenticare che che questa radio è nata a Međugorje, è nata per un messaggio della regina della pace, si è diffusa questa radio nel mondo grazie, diciamo così, in gran parte, quasi, non dico totalmente, ma in gran parte con le offerte dei nostri ascoltatori, che sono tutti pellegrini della regina della pace. Dico questo perché un minimo di gratitudine dobbiamo averlo verso la Madonna, verso la regina della pace, che ci ha arricchito della sua luce, della sua protezione, ci ha donato i suoi messaggi.
0: En laat me dit zeggen, beste vrienden. We mogen niet vergeten dat deze radio is geboren in Međugorje. Dat ze is ontstaan uit een boodschap van de koningin van de vrede. Deze radio heeft zich grotendeels over de wereld verspreid. Ik zeg niet volledig, maar grotendeels. Dankzij de giften van onze luisteraars die allemaal pelgrims zijn van de koningin van de vrede. Ik zeg dit omdat we een minimum aan dankbaarheid moeten hebben tegenover onze lieve vrouw. Tegenover de koningin van de vrede die ons verrijkt heeft met haar licht, haar bescherming, die ons haar boodschappen heeft gegeven.
1: E quindi quello che io volevo dire, alla fine lo dico adesso, cioè dobbiamo avere un minimo di riconoscenza verso la Madonna, insomma, il minimo di riconoscenza che dobbiamo avere verso la Madonna è che tutte le radio del mondo facciano conoscere agli ascoltatori i messaggi della regina della pace. Questo lo dobbiamo alla Madonna. Non dobbiamo dare questo dispiacere alla Madonna che le sue radio non diffondono i messaggi della Madonna.
0: En wat ik tenslotte wou zeggen is dit. We moeten een minimum aan erkentelijkheid hebben tegenover de Maagd Maria. Het minste dat we de Maagd Maria verschuldigd zijn, is dat alle Radio Maria's in de wereld aan de luisteraars de boodschappen van de Koningin van de Vrede doen kennen. Dit zijn we de Maagd Maria verschuldigd. We mogen onze lieve vrouw dit verdriet niet aandoen om haar radio's de boodschappen van onze lieve vrouw niet uit te zenden.
1: Ci sono in certe nazioni che dove ci sono i movimenti di Međugorje molto molto vasti, molto presenti, ma che comunque in radio non si dice una sola parola sui messaggi della regina della pace. Non so, a me sembra una cosa che non va bene. È una cosa, per me è un dispiacere che diamo alla Madonna. Non voglio costringere nessuno a fare cose che non si sente, però non lo so, se vogliamo le grazie della Madonna dobbiamo anche meritarcele.
0: Er zijn bepaalde landen waar de Međugorje bewegingen zeer aanwezig zijn, maar toch wordt er bij de radio geen woord gezegd over de boodschappen van de koningin van de vrede. Ik weet het niet. Voor mij lijkt dat geen goede zaak. Voor mij is dat de Maagd Maria pijn doen. Ik wil niemand dwingen dingen te doen die hij niet voelt. Maar als we de genade van de Maagd Maria willen, moeten we ze ook verdienen.
1: Permettetemi che dica così. Quindi, devozione alla Madonna, una caratteristica fondamentale di Radio Maria, ma nel medesimo tempo Radio Maria è, e nessuno la potrà cambiare, è la radio della Regina della Pace. Io lo dico urbi e torbi tutti i giorni. Questa radio è la radio della Regina della Pace. E lo dico per tanti direttori che magari hanno un po' paura a esporsi parlando della Madonna.
0: Laat me het zo zeggen. Devotie tot de Maagd Maria, een fundamenteel kenmerk van Radio Maria, maar tegelijk is Radio Maria, en niemand zal dat kunnen veranderen, de radio van de Koningin van de Vrede. Ik zeg dit elke dag. De radio is de radio van de Koningin van de Vrede. Ik zeg het voor de vele directeurs die misschien een beetje bang zijn zich bloot te stellen door over onze lieve vrouw te spreken.
1: Che io, fin dall'inizio, da quando ho cominciato Radio Maria, nel 1987, ma io ho cominciato 2 anni prima, ancora nella radio parrocchiale, a commentare, a diffondere i messaggi della Madonna, l'ho fatto tutti i giorni, in tutti questi decenni, l'ho fatto tutti i giorni, scrivendo libri, centinaia di libri perfino.
0: Ikzelf, van bij het begin, vanaf het moment dat ik Radio Maria begon in 1987, maar ik was 2 jaar eerder al begonnen, nog bij de parochiale radio, om de boodschappen van de Maagd Maria te commentariëren en uit te zenden, heb ik het elke dag gedaan, al die decennia lang. Ik heb het elke dag gedaan, door boeken te schrijven, honderden boeken zelfs.
1: Diffondendo la conoscenza della Madonna, della Regina della Pace, ho prodotto una mole di lavoro enorme, lo faccio tuttora. Io mai ho avuto un richiamo da parte dell'autorità della Chiesa, mai. Mai. Perché? Perché la Chiesa, perché ho fatto un lavoro, diciamo così, senza esagerare, giusto, dicendo le cose come sono. Cioè la Madonna c'è e ci sta aiutando.
0: Door de kennis van de Maagd Maria, van de Koningin van de Vrede, te verspreiden. Ik heb een enorme hoeveelheid werk geproduceerd. Ik doe het nog steeds vandaag. Ik heb nooit een waarschuwing ontvangen van de kerkelijke autoriteiten. Nooit. En waarom? Omdat ik werk heb verricht zonder te overdrijven, rechtvaardig, de dingen zeggende zoals ze zijn. Maagd Maria is er en ze helpt ons.
1: Sta aiutando la Chiesa, sta riedificando la Chiesa in un momento di crisi e ho potuto fare questo lavoro tranquillamente, lo posso fare tranquillamente e credo, cari amici, che credo, lo dico con umiltà, che sicuramente sono proprio i frutti di Radio Maria una delle ragioni per cui la Madonna, per cui poi Papa Francesco ha dato il nulla osta. E Papa Francesco era uno che conosceva bene Radio Maria, la conosceva bene perché l'ha avuto nella sua diocesi e sapendo bene cos'è Radio Maria si è reso conto di questo grande dono che ha fatto la Regina della Pace.
0: Ze helpt de kerk. Ze herbouwt de kerk in tijden van crisis. En ik heb dit werk rustig kunnen doen. Ik kan het rustig doen en ik geloof, beste vrienden, ik zeg het met nederigheid, dat dit zeker de vruchten zijn van Radio Maria. Een van de redenen waarom Paus Franciscus zijn goedkeuring heeft gegeven. Paus Franciscus was iemand die Radio Maria zeer goed kende. Hij kende haar goed omdat ze actief was in zijn bisdom. En goed wetende wat Radio Maria is, besefte hij dit grote geschenk van de Koningin van de Vrede.
1: Quindi sicuramente una delle ragioni per cui la Chiesa ha fatto nulla osta era per le conversioni che ci sono a Međugorje, per i messaggi conformi alla dottrina cattolica, ma anche per questa presenza meravigliosa di una radio capillare che arriva in tutte le parti del mondo, che è al servizio della Chiesa, dove i vescovi sono presenti in ogni radio. Come presenze vive, non perché le invitiamo, presenze vive perché i direttori sono nominati da loro. Cioè il fatto che ogni direttore sia nominato dal vescovo, oltre che ovviamente dall'associazione della Radio Maria, da anch'essa il beneplacito, però il direttore è indicato dal vescovo, è un sacerdote che dà il vescovo.
0: Zeker was een van de redenen waarom de kerk haar goedkeuring heeft gegeven. De bekeringen die plaatsvinden in Međugorje, de boodschappen conform aan de katholieke leer, maar ook deze wonderbare aanwezigheid van een zeer verspreide radio die alle delen van de wereld bereikt, die in dienst staat van de kerk, waar de bisschoppen aanwezig zijn in elke radio als levende aanwezigheden, niet omdat we hen uitnodigen. Levende aanwezigheden, omdat de directeurs door hen worden benoemd. Het feit dat elke directeur wordt benoemd door de bisschop, naast de goedkeuring van de vereniging Radio Maria uiteraard, maar de directeur wordt aangeduid door de bisschop. Het is een priester die de bisschop stuurt. Dit geeft aan Radio Maria een buitengewone kerkelijke diepgang.
1: Quindi, questo qui crea dà a Radio Maria uno spessore ecclesiale straordinario, per cui i vescovi la sentono propria la radio, perché il direttore è uno che è stato indicato da loro. E quindi vedete che alla fine il fatto di questa Radio Maria diffusa in tutto il mondo ha molto contribuito sicuramente anche al nulla osta del che ha abbattuto la Chiesa, la Regina della Pace. Quindi non so qui lemosinare niente, per carità, sia ben chiaro, non costringo i direttori a fare niente, dico loro coltiviamo la devozione mariana che è fondamentale, dico che dobbiamo alla Madonna.
0: Daarom voelen de bisschoppen dat het hun radio is. Want de directeur is iemand die door hen is gekozen. En zo ziet u dat uiteindelijk het feit dat Radio Maria over de hele wereld wordt uitgezonden, zeker ook veel heeft bijgedragen aan de erkenning die de kerk aan de Koningin van de Vrede heeft gegeven. Ik ben hier niet om iets te bedelen. Laat dat duidelijk zijn. Ik dwing de directeurs tot niets. Ik zeg hen dat we de mariale devotie koesteren, die fundamenteel is. Ik zeg dat we dit de Maagd Maria verschuldigd zijn.
1: La diffusione dei messaggi della Regina della Pace attraverso ogni Radio Maria nel mondo è qualcosa di cui la Madonna ha il diritto, perché la radio è sua. È lei che l'ha diffusa, è lei che ci manda le offerte, è lei che la protegge, è lei che la userà per questa grande battaglia per la fede che c'è nel mondo e che finirà, come dice il messaggio di Fatima, col trionfo del suo cuore immacolato.
0: De verspreiding van de boodschappen van de Koningin van de Vrede via elke Radio Maria in de wereld is iets waar onze lieve vrouw recht op heeft, want de radio behoort daartoe. Zij heeft haar verspreid. Zij stuurt ons de giften. Zij beschermt haar. Zij zal haar gebruiken voor deze grote geloofsstrijd die in de wereld bestaat. En die zal eindigen zoals de boodschap van Fatima zegt, met de triomf van haar onbevlekt hart.
1: Ecco, cari amici, quello che volevo dirvi come caratteristiche fondamentali di Radio Maria: la preghiera, l'evangelizzazione, la vita cristiana, la promozione umana, l'amore per la Chiesa, la sana dottrina e poi il fervore missionario. Cioè cercate, ogni Radio Maria deve diventare una Radio Maria nazionale. Deve trovare i mezzi, le risorse per diffondere in tutta la nazione della quale si trova.
0: Beste vrienden, dit is wat ik u wou zeggen over de fundamentele kenmerken van Radio Maria. Het gebed, de evangelisatie, het christelijk leven, de menselijke bevordering, de liefde voor de kerk, de gezonde leer en de missionaire ijver. Elke Radio Maria moet een nationale Radio Maria worden, moet de middelen, de hulpbronnen vinden om uit te zenden in heel het land waar ze zich bevindt.
1: E da questo punto di vista abbiamo ancora molto da fare, molto lavoro da fare, un lavoro enorme da fare. Perché? Perché la terra è grande, i continenti sono grandi, specialmente in Africa le nazioni sono grandi. Voi pensate all'immenso lavoro che si è fatto per la Tanzania, per il Congo, per la Nigeria che si sta facendo, cioè per far sì che arrivi dappertutto il messaggio, insomma. E così dobbiamo fare in quelle nazioni dove la radio è incominciata, ma sono immense. Pensavo per esempio al Brasile.
0: En vanuit dit oogpunt hebben nog veel te doen, een enorm werk te verrichten. Waarom? Omdat de aarde groot is, de continenten groot zijn, vooral in Afrika zijn de landen groot. Denk aan het immense werk dat gedaan is voor Tanzania, voor Congo, voor Nigeria dat bezig is. Het is om de boodschap overal te laten doordringen. En dus moeten we hetzelfde doen in die landen waar de radio is begonnen, maar die enorm zijn.
1: Che grazie a Dio adesso abbiamo una Radio Maria che funziona, ma dobbiamo ovviamente moltiplicare le frequenze per un paese immenso che ha una popolazione di oltre 220 milioni di persone. Quindi non, pensiamo poi agli Stati Uniti, cosa c'è da fare, cioè portare a le varie Radio Maria a coprire tutta una nazione è un'impresa che ancora ci attende in molte parti del mondo, specialmente in Africa, in America e in Asia. E qui dobbiamo darci da fare, e quindi dobbiamo animare lo spirito missionario dei nostri ascoltatori e chiedere ai nostri ascoltatori l'aiuto per diffondere la radio in tutte le nazioni nelle quali ci troviamo.
0: Denk bijvoorbeeld aan Brazilië. Gelukkig hebben we nu een functionerende Radio Maria, maar we moeten uiteraard de frequenties vermenigvuldigen. Want het is een enorm land met een bevolking van meer dan 220 miljoen mensen. Denk aan de Verenigde Staten, wat er nog te doen is. De verschillende Radio Maria's heel een land te laten bedekken is een taak die ons nog wacht in vele regio's van de wereld, met name in Afrika, Amerika en Azië. En hier moeten we actief worden. We moeten de missionaire geest van ons publiek aanwakkeren en aan onze luisteraars vragen om te helpen de radio te verspreiden in alle landen waar we aanwezig zijn.
1: E questo è un impegno che va portato avanti se vogliamo far sì che Radio Maria sia significativa in una nazione. Cioè arrivi da, veramente dappertutto.
0: En dat is een verbintenis die voortgezet moet worden als we willen dat Radio Maria een significante impact heeft in een land. Dat ze werkelijk overal geraakt. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van een deel van de conferentie van Padre Livio van Zaga aan alle Radio Maria's wereldwijd. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden voor wat muziek. Zo dadelijk bidden we samen het Regina Caeli.

Welkom bij Radio Maria. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia. Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u. Geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

En het is ondertussen hoog tijd geworden om deze uitzending af te sluiten. We gaan nog bidden voor een van de Radio Maria's wereldwijd. We trekken een kaartje. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje van Radio Maria Spanje. Dat wil zeggen, beste luisteraars van Radio Maria, dat we deze week zeer speciaal gaan bidden voor onze collega's, voor de luisteraars, voor de weldoeners van Radio Maria Spanje. De hoofdstad is Madrid, dat zal iedereen wel weten, men spreekt er Spaans. De verjaardag van Radio Maria valt daar op 24 januari. Er zijn ongeveer 50 miljoen inwoners, waarvan 58,6% Rooms-Katholiek zijn. Vergeet dus niet in jullie gebeden deze week, beste luisteraars, in het bijzonder Radio Maria in Spanje. Tot volgende week.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Vandaag delen wij het programma Klassiekuur in twee op. Het eerste deel van de uitzending volgen we het Salve Regina door de eeuwen heen, van Gregoriaans tot en met hedendaagse muziek. Anderzijds, in het tweede deel, belichten wij het instrument, de cello, in diverse werken. Antonio Vivaldi leefde van 1680 tot 1743 in Venetië. En deze rode priester uit de Italiaanse barok richt zijn gebed, het Salve Regina, tot zijn hemelse koningin. Deze versie van het Salve Regina is werk nummer 616, het antifoon Salve Regina Andante van Antonio Vivaldi. Michael Change, Trevor Pinnock en The English Consort zijn de uitvoerders van dienst en geniet van deze prachtige muziek vanaf het instrumentale intro tot de contratenor solo.

Ja, en ook het Rundfunkkoor van Berlijn staat klaar om het Salve Regina te zingen. En zij opteerde voor de vroegromantische a cappella-setting van de Oostenrijker Franz Schubert. Die leefde van 1797 tot 1828. Dit Salve Regina, werk nummer 386, staat in Si B groot. Het is dus een uit de meer dan 600 vocale werken van Franz Schubert, die ook de liederkoning genoemd wordt. Het behoort tot de mooiste Latijnse religieuze muziek. U mag genieten van een zoveelste vocale pareltje van Schubert, getoonzet voor vierstemmig gemengd koor. De melodie primeert, de harmonie ondersteunt.

Nu volgt een van de twee Gregoriaanse versies van het Salve Regina, eenstemmig door mannen gezongen. En deze versie is syllabisch met overwegend dus één noot per lettergreep. Het Salve Regina is een tijdsantifoon voor de Heilige Maagd Maria, zoals bijvoorbeeld ook Alma Redemptoris Mater of Regina Caeli. Mariale tijdsantifonen zijn ter ere van de Heilige Maagd Maria. Maar wat zingt men in het Salve Regina? Gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. Wees gegroet, o onze hoop, tot u roepen wij bannelingen, kinderen van Eva. Tot u verzuchten wij, klagend en wenend in die tranendal. Gij die onze voorspreekster zijt, richt uw barmhartige ogen op ons en toon ons Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, na deze ballingschap. O vergevende, o vrome, o zoete maagd Maria.

0: Nu, beste luisteraars van Radio Maria, op het Gregoriaans gezang van daarnet is vele eeuwen later een hedendaags werk gecreëerd, waarbij dit thema de inspiratie werd, zelfs meer het thema. De compositie heet Salve Random Regina, van de hand van Jo Koenen, samen met Pauline Lebbe, studenten van het Leo 23 Seminari te Leuven en het Leuvense koor A Cantar, realiseerde hij deze schitterende opname. Deze opname is ook gemaakt door de Braziliaanse componist Victor Soma. Jo Koenen werd geboren op 6 augustus 1976. Hij studeerde Romaanse talen aan de KU Leuven en compositie bij Piet Zwerts in het Lemmens Instituut te Leuven. Het is een mooie referentie. Jo Koenen is actief aan het LUCA, Lemmens Instituut te Leuven. Ik laat Jo Koenen zelf even aan het woord.
1: Muziek behoeft geen uitleg, maar ik dacht dat je het proces van de creatie van mijn Salve Random Regina zou appreciëren om spirituele redenen. Het woord random vertaalt zich muzikaal in de term aleatorisch. Alia betekent dobbelsteen in het Latijn, alia jacta est, de teerling is geworpen. Aleatorisch betekent dat het toeval, het lot bepaalt hoeveel keer en hoe bepaalde vaste motieven, zinnen in een zelfgekozen volgorde op toonhoogte, sterkte of snelheid worden uitgevoerd. Dit werk is dus helemaal gebaseerd op het Gregoriaanse Salve Regina zoals wij die kennen en net gehoord hebben. Er komen geen andere noten in voor. En dan laat ik de componist terug aan het woord. Ik zocht een manier om klanken te bevrijden op een ritmische, vloeiende wijze zoals het Gregoriaans zelf en om klankvelden te creëren. Ik vond harmonische rijkdom in de neumen, dat zijn Gregoriaanse notengroepjes, en beelde mij het effect in van zang op overlappende wijze. Dit Salve Regina is in deze zin eigen harmonieus. In de aleatoriek staat het ego van de componist niet meer centraal. Er groeit iets natuurlijks met zo weinig mogelijk inbreng van de componist. Neem nu de tijd waar u in een grote kerk met veel ruimte vertoeft, ontspan, geef je de rust en luister naar deze hedendaagse muziekbladzijden met improvisatorische elementen en nog steeds georganiseerde muzikale bogen, overeenkomstig de neumengroepen. Een muzikaal verhaal van begin tot einde. Als overgangsgroepen tussen de muzikale groepen werden vogelgezangen de inspiratie in zang en saxofoon onder andere. De sopraansolo is de hoofdvogel en de sax is de tweede belangrijke. Ontdek ook de kanonische behandeling in kanon, de hedendaagse samenklanken en ook de echo-effecten.
0: Ja, en we laten nu de muziek voor zich spreken in het Salve Random Regina van Jo Koenen. Woorden schieten tekort waar de muziek begint. De hedendaagse mens wordt hier geraakt door een eeuwenoud biddend gezang dat weergalmt in tijd en ruimte.

Ja, dat was het beluisteren en het beleven waard. Het is bijna filmmuziek, hè? Passend in klassiekuur van onze eigentijdse Vlaamse componist Jo Coenen. En nog steeds groeten wij Maria Koningin in het Salvi Regina d'Aubrac. Dat is een Zuid-Franse regio in het Centraal Massief. We hebben dit reeds laten horen in een versie van Herders in de Pyreneeën en de paters van de abdij van Sylvanès, met wind, dieren, herdersfluitjes en gans de schepping die meezong. Maar nu zingt de Fraternité Monastique de Jérusalem dit mooie Salve Regina in eenstemmige zang van mannen en vrouwen. Een aangehouden, liggende kwint, een bourdonbegeleiding dus, wordt aanhoudend gezongen, wat een primitief, meerstemmig effect geeft. Salve Regina dit L'Aubrac.

Beste luisteraars van Radio Maria, Erik van Nevel met het vocaal en instrumentaal ensemble Currende zingt ons een prachtig Salve Regina van Orlando di Lasso in Renaissance stijl. Contrapuntisch, vocaal en instrumentaal. Deze polyfonie staat wel in schril contrast met de harmonische versie die we hoorden van Franz Schubert, waarin elke stem mooi onder elkaar gelijktijdig klinkt. De fugatische inzetten brengen mooie muzikale golven teweeg die de luisteraars boeien.

Beste luisteraars van Klassiekuur, het Salve Regina van Karel Blasey Copriva is dan weer in een heldere, klassieke stijl geschreven, met mooi afgeleide zinnetjes, motiefsequenzen. Dat zijn groepjes noten die telkens op een andere toonhoogte worden herhaald, letterlijk herhaalde motieven enzovoort. Het is een relatief kort werkje, maar zo mooi en in een optimistische toon gecomponeerd.

Nu, de Corsicaanse mannen van Imofrini brengen nu het Dios vi salve Regina uit onze tijd. Hun begintonen lijken wel op doedelzakken die zich op gang trekken. Lange tonen in een ruimtesoundeffect worden soms verrassend gewisseld door snelle, korte siermotiefjes, maar nooit gelijktijdig in de diverse stemmen. Het doet steminstrumentaal aan. Ook de naslag in de stem als de zin eindigt. De gestrekte zangwijze van de lange tonen geven eindeloos en tijdloos effect. Ja, en ik kan ervan meespreken, want ik heb zo'n concert van hen bijgewoond in de ruïnes van de abdij Villers-la-Ville. En dat was ook in open lucht. En dat was werkelijk tijdloos, eindeloos en werkelijk in de ruimte. Luistert u maar.

Dat mooie Corsica toch, hè? We willen ook het Monteverdi-jaar hieraan doen. En Claudio Monteverdi leefde van 1567 tot 1643. Hij was een voornaam kerkmuziekcomponist op de overgang van renaissance naar vroeg barok. En Beatrice Cobain zingt nu van hem het Salve Regina, een mooie keuze van haar uit Monteverdi's machtig repertoire. En meteen is dit het laatste Salve Regina in dit programma. Uw aandacht voor Beatrice Cobain.

Vandaag, beste luisteraars van Radio Maria, zetten we de cello op het menu. Want volledigheidshalve zeggen we natuurlijk violoncello, zoals we ook limoncello zeggen. Met de cello, viool en piano is het plaatje compleet van het trio dat ooit in de tuinkrater van het Koninklijk Paleis van Brussel musiceerde. Een krater als gevolg van een Duits bombardement in Wereldoorlog II. Koningin Elisabeth maakte het mee. Zij die later de Eugène Isaïe-wedstrijd haar naam zou geven en deze zou uitgroeien tot een der grootste prestigieuze wedstrijden ter wereld. De instrumenten die heden ten dage de Koningin Elisabeth-wedstrijd kleuren zijn viool, piano, zang en cello. In volgorde van ontstaan. De cello, violoncel, violoncello, behoort tot de vioolfamilie en wordt zittend bespeeld omdat de klankkast groot is. Het wordt tussen de benen genomen en rust met een piek op de grond waar de celloplank de piek vastzet. De cello wordt pizzicato en con arco bespeeld, getokkeld en gestreken. De vier snaren zijn C, G, D, A gestemd. Dat is zelfs als Do, Sol, Re, La. Maar luister nu naar de Oriëntaalse dans opus 2, nummer 2 voor cello en piano van Sergei Rachmaninov met Steven Isserlis en Stefan Yu. De Rachmaninov leefde van 1873 tot 1943 en was een Russisch pianist en componist uit de laat romantiek. Ontdek nu zelf het wijde cello-timbre.

Uit de eerste suite voor cello solo in Sol groot speelt Yo-Yo Ma een van de betere opnames en de betere versies van dit veelgespeelde werk. We luisteren naar deel 1, prelude, waarin de naam Bach vloeit. Een solowerk dat toch steeds boeit en ontdek ook de meerdere kleuren die de cello rijk is. Maar de Bachwerk Verzeichnis 1007 heeft nog prachtige delen. De cellist Pablo Clasals, die speelde ze elke dag

En nu beluisteren we de violoncel met orkest in Silent Woods, opus 68 deel 5 van Antonín Dvořák, waarin het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Mario Venzago Solve Gabetta begeleidt. Een heel sterke compositie en bij cellisten heel geliefd. Dvořák was een Tsjech die leefde van 1841 tot 1904. Let hier op het mooie vibrato en de toonomvang en de mooie orkestratie.

Tot slot nog wat kamermuziek voor cello en piano, waarin het spelen in canon u zeker opvalt in deze delicatesse voor cello. We gaan eruit met de duo Steven Iserlis, Steffen Yu, in de cellosonate in La Grote van César Franck, deel 4, Allegretto Poco Mosso. Beste luisteraars van Radio Maria, bedankt voor uw luisterend oor. En graag tot volgende week in Klassiekuur op uw vertrouwde zender Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op deze zondag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Gevolgd door de hymne, die u kunt terugvinden op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1204. Daarna keert u voor het verdere verloop van de dagsluiting terug naar bladzijde 685. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag des Heren, waar we de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus in het bijzonder hebben kunnen vieren, is het goed om onze dankbaarheid tegenover God uit te drukken, maar zeer zeker ook om een gewetensonderzoek te doen, om vergeving te vragen voor die momenten waarop we ervoor gekozen hebben om van Hem weg te gaan, die momenten waarop we hebben gezondigd. En willen we dan ook op het einde van deze dag samen onze zonden belijden. Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft door ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan. Dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers, behoedt u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, geen pijl bij klaarlichte dag, geen ziekte die sluipt in de duisternis, geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit het boek Apocalyps. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden, hier zijn we weer voor een volgende uitzending van Heiligen Getuigen. En wij lezen verder voor uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 3, De reis begint. En het heeft als opschrift, God roept mij vandaag, morgen is het te laat. Seminarie en priesterschap. Met de dood van zijn vader erfde Pierre-Julien het huis en het familiebedrijf. Maar beide interesseerden hem niet. Het enige wat hij wilde was, zoals altijd, het voortzetten van zijn studie voor het priesterschap. Daarom liet hij alles in handen van zijn zus Marianne, dan 32 jaar oud. Pierre-Julien vroeg toelating tot het seminarie van het bisdom Grenoble. Wellicht omdat hij dacht dat het studieschema minder belastend zou zijn voor zijn broze gezondheid dan de ontberingen van een religieuze gemeenschap. Omdat hij geen regelmatige studies had gevolgd, zouden de verantwoordelijken van het seminarie zijn aanvraag slechts in overweging nemen op aanbeveling van zijn plaatselijke pastoor. Pierre-Julien dacht dat het een eenvoudige en routinematige zaak zou zijn, maar het draaide bijna uit op een ramp. Toen hij naar de pastorie ging om de aanbeveling van de priester te vragen, werd hij zeer koel ontvangen en werd hem gezegd dat een brief van deze aard veel denkwerk en overleg vereiste en dat deze te zijner tijd thuis zou worden bezorgd. Pierre-Julien en zijn zus concludeerden onmiddellijk dat de aanbeveling van de pastoor misschien niet al te complimenteus zou zijn als hij zoveel tijd nodig had om een jonge man te beoordelen wiens familie hij had gekend en wiens ouders hij net had begraven. De brief kwam, maar werd in de open haard geworpen. Pierre-Julien zou het wagen zonder brief. Vertrouwend op God en op de Heilige Maagd vertrok hij naar Grenoble. In de stad bezocht hij de kathedraal vlakbij het seminarie. Tijdens zijn gebed vroeg hij zich af of hij wel juist gehandeld had door de brief van de pastoor te vernietigen en of het personeel van het seminarie zijn aanvraag zonder aanbeveling wel in overweging zou nemen. Zijn reis naar het seminarie was lang en moeizaam geweest en gevuld met veel teleurstellingen. Zou dit de definitieve afwijzing zijn? Hij zou alles achterlaten aan de voeten van Maria. Angstig, maar vastberaden als altijd, verliet hij de kathedraal. Op de trappen liep hij bisschop de Mazenod tegen het lijf, de stichter van de oblaten, die hem 2 jaar eerder in het noviciaat in Marseille had ontvangen. De bisschop was verbaasd Pierre-Julien levend en wel in Grenoble te zien. Pierre-Julien vertelde wat er allemaal gebeurd was sinds Marseille en dat hij nu op weg was naar het seminarie van het bisdom. Kom, zei de bisschop met een grijns, ik ben zelf ook op weg naar het seminarie. Ik zal ze alle slechte dingen vertellen die ik over je weet. Pierre-Julien werd toegelaten. In zijn hart wist Pierre-Julien dat Maria had geluisterd naar zijn gebed. Pierre-Julien volgde de reguliere theologische studies die aan het seminarie van Grenoble werden aangeboden, samen met de andere seminaristen. Hij onderscheidde zich niet door zijn academische prestaties, maar hij werkte hard en haalde gemiddelde cijfers voor zijn vakken. Hij scheen geleerd te hebben zich in te houden
en zijn buitensporige drang om uit te blinken te beheersen. Hij kon zijn studietijd in evenwicht brengen met de tijd die hij nodig had om uit te rusten, zodat hij zijn vooruitzichten op de wijding niet ruïneerde door opnieuw ernstig ziek te worden. Na 3 jaar theologische en geestelijke opleiding werd Pierre Julien op zondag 20 juli 1834 gewijd door de bisschop van Grenoble, Monseigneur de Briard. De dag na zijn wijding vertrok Pierre Julien alleen naar het heiligdom van Notre-Dame-de-Lozier, zo'n 20 kilometer ten zuidwesten van Grenoble. De volgende dag, dinsdag, droeg hij daar zijn eerste mis op. Waarom hier? Men zou gedacht hebben dat hij deze gedenkwaardige en lang verwachte gebeurtenis zou hebben gevierd in zijn parochiekerk, of in de Notre-Dame du Lot, waar zijn reis naar het priesterschap meer dan 10 jaar eerder was begonnen aan de voeten van Maria en met de doorslaggevende aanmoediging van Pater Touche, de missionaris van de Oblaten. Notre-Dame de Lozier stond onder het bestuur van de Oblaten en de verantwoordelijke priester was Pierre Julien's vroegere novicenmeester uit Marseille, die hier onlangs werd aangesteld, samen met een andere oblatenpriester die novice bij hem was geweest. Pierre Julien had besloten naar Lozier te komen, omdat hij hoopte opnieuw te worden toegelaten tot de gemeenschap van de oblaten. Hij verwachtte aangemoedigd te worden door zijn vrienden in die gemeenschap. Hij had zijn zussen niet uitgenodigd hem te vergezellen. Hadden zij geweten van zijn voornemen, dan hadden ze hem ongetwijfeld gesmeekt bij het bisdom te blijven en dus onder hun moederlijk oog. Hij vreesde dat hij hun smeekbeden niet had kunnen weerstaan. Weken gingen voorbij en hij keerde niet terug naar Lamur. Zijn zus Marianne kende hem goed genoeg om zijn bedoelingen te vermoeden en schreef naar de bisschop om haar bezorgdheid te uiten. Op 23 augustus, een maand na zijn eerste mis, ontving Pierre Julien een brief van zijn bisschop waarin hem werd bevolen naar Lamur te gaan voor een korte rustperiode, alvorens te worden benoemd in een parochie. De bisschop ging kennelijk in op het verzoek van de zussen, die altijd bezorgd waren om de zwakke gezondheid van hun broer. Bovendien waren de oversten van de oblaten niet geneigd hem weer in hun gemeenschap op te nemen. Daarom keerde Pierre Julien terug naar Lamur en wachtte op een opdracht van de bisschop. Hij aanvaarde al deze gebeurtenissen als Gods wil en bleef thuis tot oktober. Toen schreef de bisschop hem met het verzoek naar Châtes te gaan, een dorp niet ver van Lozier, om als kapelaan de pastoor bij te staan. Op zondag 26 oktober kwam Pierre Julien op tijd aan om de mis op te dragen in de parochiekerk.

Chat, een Montenaar. Chat, een parochie met ongeveer 2000 inwoners, ligt ten zuiden van Grenoble, op korte afstand van de rivier de Isère, die in westelijke richting naar de Rhône stroomt. De parochianen waren vroom in het praktiseren van hun geloof. Hier vervulde Pierre Julien, als pasgewijde priester, alle taken die van een kapelaan werden verwacht. Hij preekte, hoorde biecht, deed aan catechisatie en droeg de mis op, vaak aan het Maria-altaar. Getuigen verhaalden van zijn religieuze toewijding en van het feit dat hij veel tijd in de kerk doorbracht om voor het tabernakel te bidden en daar zijn preken te schrijven. Als hij de kruisweg leidde, werd hij heel emotioneel. Eens liep hij zelfs van de preekstoel af zonder de gebeden te kunnen beëindigen. Pierre Julien's gezondheid bleef precair. Soms was hij bedlegerig en hoestte hij bloed op. Wegens zijn lichamelijke achteruitgang was de zus en huishoudster van de pastoor er niet happig op om deze invalide man in de pastorie te houden. Ze was bang dat hij tuberculose had opgelopen, een ziekte waarmee Pierre Julien zeer waarschijnlijk in Marseille had geworsteld en waaraan hij in Lamur bijna was overleden. Ze vreesde dat hij de slaapkamer die hij bewoonde zou besmetten. De pastoor kon haar voortdurende gezeur niet verdragen en werd onder druk gezet om de situatie op te lossen. Na 2,5 jaar de parochie te hebben gediend, werd Pierre Julien in juli 1837 door de bisschop overgeplaatst als pastoor naar een kleine kerk op korte afstand van Lamur. De bisschop schreef: "De pastoor van Lamur vraagt om uw benoeming in de parochie van Montenaar. Ik ben verheugd zijn verzoek in te willigen. Mijn beste vriend, kijk of uw gezondheid geen beletsel vormt. Het is er niet zo koud als in Lamur, en ik veronderstel dat uw zus zich bij u zal voegen en op uw gezondheid zal letten. Als u deze afspraak aanneemt, ga dan meteen en laat de pastoor van Chat weten dat u onmiddellijk wordt vervangen." De altijd bezorgde zussen van Pierre Julien hadden er bij de pastoor van hun parochie op aangedrongen de bisschop te vragen hun broer dichter bij hen in de buurt te plaatsen, zodat zij hem goed in de gaten konden houden. Toen Pierre Julien op 2 juli de brief van de bisschop ontving, ging hij naar huis in Lamur en deed vervolgens een korte retraite in Notre-Dame-du-Lot voordat hij zijn taak in Montenaar op zich nam. Hij arriveerde daar voor het einde van de maand. Parochiepriester. Zijn aankomst werd met enthousiasme begroet. Montenaar, minder dan 12 kilometer ten noorden van Lamur, ligt hoog op een bergrug met een spectaculair uitzicht op de vruchtbare vallei beneden, waar de rivier de Drac doorheen kronkelt. Montenaar telde op dat moment ongeveer 450 parochianen en had al enige tijd geen inwonende priester meer gehad. De kerk was in verval geraakt en de nieuwe pastoor zette zich onmiddellijk in voor de restauratie ervan. Pierre Julien vroeg zijn vrienden uit Grenoble om een bijdrage voor zijn nieuwe missie. Met hun hulp was hij in staat nieuwe gewaden voor de liturgie aan te schaffen, evenals nieuw kerkmeubilair, waaronder een kerkklok. Dankzij de vrijgevigheid van de Kartuizers van de Grande Chartreuse kon hij het hoofdaltaar vervangen
door een altaar van verguld hout. Voor een klein bedrag kocht hij een Mariabeeld van zijn vroegere pastoor in Lamuur. De parochianen waren onder de indruk. Zijn zussen gingen in de pastorie wonen en brachten het nodige mee uit hun eigen huis. Net als in Chat bleef Pierre Julien buitensporig gul met zijn eigen geld en met het geld van de kruidenierswinkel, waarvan zijn zussen dachten dat het veilig voor hem verborgen was. Zij berispten hem omdat hij een deel van hun persoonlijke kleding weggaf aan rondtrekkende bedelaars die aan de deur kwamen. Vaak verdween het eten dat ze opzij hadden gelegd voor de volgende maaltijd. Pierre Julien bezocht graag zieken en informeerde naar de aard van hun kwaal. Hij had terloops kennis verworven van de geneeskrachtige waarde van sommige plaatselijke kruiden en leerde belangstellenden bepaalde planten herkennen, hoe die te bereiden en wanneer die moesten worden gebruikt. Zijn pastorale gevoeligheid bracht hem ertoe mannen die overdag werkten, 's avonds in de pastorie uit te nodigen om te biechten. Een aantal van hen bleef dan tot 21 of 22 uur. Om zich te ontspannen speelde hij viool. Hij stond er ook onbekend dat hij niet vies was van een beetje snuiftabak. Op een keer hielp hij een jong ongetrouwd stel dat in een krot woonde door hen passende huisvesting te bieden. Hij restaureerde ook een kleine kapel aan de noordkant van het dorp, zodat de mensen daar diensten konden bijwonen in plaats van in de parochiekerk, die op enige afstand van het centrum van de stad in de tegenovergestelde richting lag. Hij hield diensten in de kapel, vooral in de vastentijd, en voor de mariale devoties in de maand mei.

De parochianen van Monteynard hielden van hem en hij was er gelukkig. Een interessant aspect van zijn parochiewerk was het programma dat hij ontwierp om de kinderen catechisatie te geven door hen bijbelverhalen te vertellen die tot de verbeelding spraken en die ook dienden om belangrijke religieuze lessen te introduceren voor de volwassenen die de kinderen begeleiden. Maar nauwelijks was hij op zijn nieuwe bestemming aangekomen of pater Touche, zijn oude vriend en biechtvader van Notre-Dame-du-Lot, bracht Pierre Julien op de hoogte van de nieuw opgerichte religieuze gemeenschap die de Sociëteit van Maria of de Maristen heette. Dat nieuws sloeg in als een bom. Zijn droom om lid te worden van een religieuze gemeenschap, na 2 mislukte starts bij de oplaten, werd weer aangewakkerd. Hij ging meteen naar Lyon om te spreken met

Pater Dumolard, gedateerd 4 oktober 1838. Nu ik overtuigd ben van mijn roeping, lijkt het me dat niets me meer kan tegenhouden. Reeds 2 maal heb ik het offer gebracht zonder het te kunnen volbrengen. De 3e keer hoop ik dat het eeuwig zal duren. Zelfs als ik wist dat ik onderweg zou sterven, hoe gelukkig zou ik dan zijn? Zelfs als ik er geen ander voordeel uit zou halen dan dat van je broer, te sterven in een religieus huis. Pierre Julien kreeg antwoord van de bisschop. Ik geloof, mijn beste vriend, dat de goede God u bezig wil zien in missies in ons bisdom, onder het beschermheerschap van de heilige Franciscus Regis. Richt u volledig op dit belangrijke werk, waar God zoveel eer uitput, door uw geest voor te bereiden door middel van studie en uw hart door gebed, nederigheid en onthechting van de wereld. Werk ook aan uw gezondheid. De missies vereisen een grote ziel en een robuuste gezondheid. De bisschop zei dus met zoveel woorden dat als Pierre Julien missiewerk wilde, hij dat in het bisdom kon vinden. Ondertussen schreef Pater Colin hem: ik keur uw wens goed. Beschouw uzelf als in het noviciaat. Nu was hij echt in dubio. Hij was welkom bij de Maristen, maar zijn bisschop wilde hem niet laten gaan. Hij wilde niet halsstarrig lijken tegenover zijn meerderen, maar de aantrekkingskracht van het religieuze leven was ongevraagd en met zoveel kracht teruggekeerd dat hij die niet kon negeren. Intussen schreef Pater Colin op 4 mei 1839: de tegenstand die God toelaat, des te pijnlijker omdat ze van zo'n vooraanstaande bron komt, zal uw vastberadenheid versterken. Nogmaals, ga met gepaste eerbied in verzet tegen de bisschop. God zal u verhoren. Alvorens dit advies op te volgen, bereidde Pierre Julien, altijd vindingrijk, het terrein voor door de hulp van de vicaris-generaal in te roepen, om namens hem tussen beiden te komen. Nu was Pierre Julien klaar om zijn bisschop te confronteren. Hij schreef: geef de Sociëteit van Maria deze arme priester als eerste vrucht van uw bisdom. Hij heeft geen nut voor u en is zo zwak als een rietje. De heilige maagd zal blij zijn met dit schamele offer, hoe onbeduidend het ook is. Het antwoord van bisschop de Bruyère kwam op 4 juli. De beproeving heeft lang genoeg geduurd. Ga de weg op die God voor u heeft uitgekozen en werk voor uw heiliging en die van anderen. Ik zal ervoor zorgen dat u vervangen wordt. Marianne dacht dat haar broer zich wilde aansluiten bij het missieproject van het bisdom, zoals de bisschop had voorgesteld, en ging naar Grenoble om de bisschop te smeken dit niet te laten gebeuren. De bisschop legde uit dat dit helemaal niet het geval was en dat de situatie erger was dan zij dacht. Terwijl ze in Grenoble was, bereidde Pierre Julien zich al voor op de komst van zijn vervanger, die op zondagavond 18 augustus zou arriveren. Niemand in Montenard wist van zijn plan om te vertrekken. Om de pijnlijke scène te vermijden die zijn vertrek zeker zou veroorzaken,

0: huurde hij een muzikant in om na de zondagsmis bij de ingang van de kerk te spelen. Dat moest de mensen afleiden terwijl Pierre Julien de stad verliet. Hij had van de afwezigheid van zijn zus geprofiteerd om zijn koffers te pakken en ze de avond tevoren te laten weghalen. Na de mis ging hij snel naar de pastorie en vertrok vandaar om de koets te halen die hem naar Grenoble zou brengen voor een laatste bezoek aan zijn bisschop. Op weg naar de koets ontmoette hij echter zijn zus en haar vriendinnen, die juist op dat moment uit Grenoble terugkwamen. Ze had het hele verhaal van de bisschop gehoord en er zat voor haar niets anders op dan haar broer te smeken tenminste nog één dag met haar door te brengen. Zijn antwoord op haar smeekbede was: God roept mij vandaag. Morgen zal het te laat zijn. Zij viel flauw in de armen van haar vrienden, terwijl hij wankelend naar de koets liep, bang dat hij, als hij ook maar even zou omkijken, de kracht zou missen om zijn besluit door te zetten. Jaren later vertelde zijn vriend, Pater Maillet, dat het afscheid zo pijnlijk voor hem was geweest dat hij er nauwelijks in geslaagd was de koets in te klimmen. De volgende dag schreef hij vanuit Grenoble aan zijn zussen: De bisschop raadt me aan hier weg te gaan om jullie verdriet niet te doen herleven en niet getuige te zijn van de tranen van mijn parochianen. Jullie kennen mijn gevoeligheid. Ik heb die niet verborgen gehouden. Als ik naar Montenard zou terugkeren, zou ik ziek worden of het risico lopen mijn roeping te verliezen. Moge Gods heilige wil geschieden. En als de dood mij te wachten staat, zullen jullie en ik dezelfde verdiensten hebben. Het was noodzakelijk dat jullie in mijn offer deelden, zoals Maria in dat van Christus deelde. God zij geprezen. Droog nu de tranen. De parochianen van Montenard hebben nog een dappere strijd gestreden om hun pastoor terug te krijgen. Zij dienden een verzoekschrift in bij de bisschop en stuurden zelfs een delegatie naar Lyon om Aymar terug te doen keren. Zij kregen de verzekering van de bisschop dat als zij Pierre Julien konden overreden, hij zelf de terugkeer in de parochie formeel zou bijwonen. Zij ontmoetten hem in Lyon in het noviciaatshuis. Aymar was verbaasd hen te zien, maar diep geroerd door hun uiting van genegenheid en door hun vaste voornemen met hun pastoor naar hun parochie terug te keren. Toch probeerde hij hen uit te leggen dat het God was die hem had weggeroepen en dat hij trouw moest blijven aan zijn roeping. Teleurgesteld en ontredderd keerden de parochianen terug naar Montenard en bespraken met hun medeparochianen de wreedheid van God. Ze hadden zo lang geen priester gehad en toen stuurde hij iemand die zich om hen bekommerde, die naar hen luisterde en hen de absolutie gaf. Maar toen ze aan hem gehecht waren geraakt, had God hem weggerukt. Zij waren weer alleen, maar niet meer zoals ze waren geweest voordat Aymar in hun leven was gekomen, want hij had Gods liefde en vergeving getoond tijdens zijn zorg voor hen. Beste luisteraars, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre Julien Aymar, de apostel van de Eucharistie. We danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 252 en wij lezen Jeremia hoofdstukken 43 en 44, Judith hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 17 tot en met 20. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we zijn begonnen aan de laatste week in de tijdsperiode ballingschap. Vandaag lezen wij verder in het boek Jeremia, waar wij de reactie horen van de Judeërs die nog in Juda zijn overgebleven, aan wie Jeremia juist verteld heeft dat zij niet naar Egypte mogen vluchten. Wij lezen ook de laatste hoofdstukken van Judith, waarin Judith alom geprezen wordt. En dan natuurlijk enkele verzen uit Spreuken. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade die mij bijstaat tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 43. Nauwelijks had Jeremia deze woorden namens de Heeren God gesproken, of Azaria, zoon van Hosaia, Jochanan, zoon van Kariach, en verschillende andere mannen schreeuwden hem brutaal toe. U liegt! De Heer onze God heeft u niet opgedragen om te zeggen dat wij niet naar Egypte mogen gaan, om daar te blijven wonen. Baruch, zoon van Neria, heeft u tegen ons opgezet, omdat hij ons aan de Chaldeeën wil uitleveren, in de hoop dat zij ons doden, of in ballingschap naar Babel wegvoeren. Jochanan, zoon van Kariach, de overige officieren, en alle anderen, wilden de Heer niet gehoorzamen door in Juda te blijven. Heel de rest van Juda werd door Jochanan en de overige officieren meegesleept. Degenen die uit de streken waar zij verspreid waren naar Juda waren teruggekeerd om daar te blijven. En ook de mannen, de vrouwen, de kinderen en de prinsessen die Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, had achtergelaten bij Gedalia, zoon van Achikam, zoon van Safan. Ook de profeet Jeremia en Baruch, zoon van Neria, namen zij mee. Zonder rekening te houden met het woord van de Heer, trokken zij naar Egypte en kwamen aan in Tachpanches. Jeremia in Egypte. In Tachpanches kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Neem een paar grote stenen en metsel die in het bijzijn van de Judeërs in de lemen vloer van het plein voor het paleis van de farao in Tachpanches. Dan moet u tegen hen zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik ontbied mijn dienaar Nebukadnessar, de koning van Babel. Hij zal zijn troon plaatsen op de stenen die ik hier ingemetseld heb, en er zijn koningstent opstaan. Hij zal Egypte verslaan. Wie voor de dood is bestemd, treft de dood. Wie voor de ballingschap bestemd is, treft de ballingschap. En wie voor het zwaard bestemd is, treft het zwaard. De tempels van de Egyptische goden laat hij opgaan in de vlammen. Hun godenbeelden verbrandt hij of voert hij mee. Iedereen haalt hij weg uit Egypte, zoals een herder de luizen uit zijn mantel haalt. Dan keert hij ongehinderd terug. De obelisken van de zonnetempel in Egypte slaat hij stuk. De tempels van de Egyptische goden legt hij in as. Hoofdstuk 44. Tot de Judeërs in Egypte. Dit woord kwam tot Jeremia voor al de Judeërs die in Egypte woonden, in de steden Migdol, Tachpanches en Nof, en in de streek van Patros. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U hebt zelf de rampen gezien die ik over Jeruzalem en de andere steden van Juda gebracht heb. Ze zijn nu een puinhoop waar niemand meer woont. Dat komt omdat ze mij door hun misdaden hebben uitgedaagd. Ze hebben offers gebracht en eer bewezen aan andere goden, die zij niet kenden. Zij, u of hun voorvaderen. Steeds opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, gezonden met de boodschap: laat die afschuwelijke praktijken achterwege, ik walg ervan. Maar ze hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze hebben zich niet bekeerd en zijn offers blijven brengen aan andere goden. Toen is mijn woede losgebarsten. Mijn woede is ontvlamd tegen de steden van Juda en de straten van Jeruzalem. Zo zijn ze de puinhoop en de wildernis geworden, die ze nu zijn. Welnu, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de God van Israël. Waarom doet u dit uzelf aan? Waarom wilt u de ondergang van de mannen en vrouwen, de kinderen en zuigelingen van Juda, zodat er niemand meer overblijft? Waarom daagt u mij uit met uw zelfgemaakte beelden
en brengt u in Egypte waar u nu woont, offers aan andere goden? Of wilt u zelf ook ten onder gaan en een vloek en een schande worden voor alle volken op aarde? Bent u dan het kwaad vergeten van uw vaderen, van de koningen van Juda en hun vrouwen? Of wat u en uw vrouwen in Juda en in de straten van Jeruzalem hebben gedaan? Tot op de dag van vandaag heeft niemand berouw, niemand vreest mij, of leeft volgens de wet en de voorschriften die ik u en uw voorvaderen gegeven heb. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, heb ik besloten om rampen over u te brengen. Heel Juda roei ik uit. De rest van Juda die besloot naar Egypte te gaan om daar te wonen, vernietig ik. Ze gaan allemaal dood in Egypte, door het zwaard en de honger. Ze worden een vloek, een schrikbeeld, een voorwerp van spot en van vernedering. Iedereen die in Egypte woont, straf ik door het zwaard, de honger en de pest. Zoals ik met Jeruzalem heb gedaan. Van de rest van Juda die in Egypte is gaan wonen, zal niemand ontsnappen of ontkomen. Niemand, behalve een enkele vluchteling, zal terugkeren naar Juda. Hoe graag ze dat ook zouden willen. Maar alle mensen die in Patros in Egypte woonden, alle mannen die wisten dat hun vrouwen offers brachten aan andere goden, en de vrouwen die in grote aantallen aanwezig waren, antwoordde Jeremia: wij luisteren niet naar wat u ons in de naam van de Heer hebt gezegd. Wij houden ons aan onze beloften. Wij brengen reukoffers en plengoffers aan de koningin van de hemel, zoals wij vroeger deden in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. Wij en onze voorvaderen, onze koningen en edelen. Toen hadden wij eten in overvloed. Het ging ons goed. En rampen kenden wij niet. Maar sinds wij daarmee zijn opgehouden, hebben wij aan alles gebrek en komen wij om door het zwaard en de honger. En de vrouwen voegden eraan toe: wij blijven reukoffers en plengoffers brengen aan de koningin van de hemel en koeken bakken met haar beeltenis erop. En dat doen wij met instemming van onze mannen. Toen zei Jeremia tegen alle aanwezigen die hem zo hadden geantwoord, tegen de mannen en de vrouwen: denkt u dat de Heer de offers vergeten is die u en uw voorvaderen, uw koningen, uw edelen en burgers in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem hebben gebracht? Denkt u dat dit hem niets heeft gedaan? Hij kon die gruwelijke misdaden van u niet meer verdragen. Daarom is uw land geworden wat het nu is. Een puinhoop waar niemand meer woont, een schrikbeeld, een vloek. U hebt door die offers tegen de Heer gezondigd en niet naar hem geluisterd. U hebt zijn wet, zijn voorschriften en bepalingen niet nageleefd. Daarom zijn nu deze rampen over u gekomen. Tegen de vrouwen zei Jeremia: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Vrouwen, u blijft bij wat u beloofd hebt. U zegt: wij houden de belofte die wij gedaan hebben. Wij brengen reukoffers en plengoffers aan de koningin van de hemel. Houd die belofte dan maar en kom haar na. Luister echter naar het woord van de Heer, mensen van Juda die in Egypte wonen. Ik heb bij mijn grote naam gezworen, zegt de Heer. In heel Egypte zal geen enkele Judeër nog mijn naam aanroepen of zeggen, zo waar de Heer God leeft. Want ik ben op hun onheil uit, niet op hun heil. Alle Judeërs in Egypte worden gedood door het zwaard en de honger en worden vernietigd.
Slechts enkelen zullen aan het zwaard ontkomen en uit Egypte terugkeren naar Juda. Alle anderen die zich in Egypte hebben gevestigd, zullen ervaren wiens woord waar blijkt te zijn, het mijne of het hunne. Door dit teken zult u weten, Godspraak van de Heer, dat ik u hier in deze plaats straf en dat mijn bedreigingen tegen u uitkomen. Zo spreekt de Heer. Ik lever de farao Gofra, de koning van Egypte, uit aan de vijanden die hem naar het leven staan, zoals ik ook koning Sedekia van Juda heb uitgeleverd aan koning Nebukadnessar van Babel, de vijand die hem naar het leven stond. Judith, hoofdstuk 15. Ook alle soldaten die nog in de tenten waren, raakten van streek toen ze het nieuws vernamen. Angst en beven overvielen hen. Niemand durfde nog langer bij zijn buurman te blijven. Ze stroomden het kamp uit en sloegen de wegen in door de vlakte en het bergland, door één gedachte bezield: vluchten. Toen ook de soldaten die in het bergland rondom Betulia gelegerd waren, op de vlucht sloegen, stormden alle strijdbare mannen van Israël op hen af. Uzia stuurde koeriers naar Betomestaim, Bebe, Gobe en Kola en over heel Israëls grondgebied om te melden wat er zich had afgespeeld en om iedereen op te roepen zich op de vijand te storten en hem te vernietigen. Gevolggevend aan deze oproep stortten de Israëlieten zich als één man op de Assyriërs en sloegen hen terug tot Goba. Ook uit Jeruzalem en het bergland kwamen ze aanzetten, want ook daar was het bericht doorgedrongen van wat er zich in het vijandelijke kamp had voorgedaan. De mensen uit Gilead en Galilea dreven hen terug tot het gebied van Damascus en brachten hun zware verliezen toe. De inwoners van Betulia, die niet meegetrokken waren, wierpen zich op het legerkamp van de Assyriërs, plunderden het en maakten grote rijkdommen buit. Wat overbleef viel ten deel aan de overige Israëlieten, nadat die van de achtervolging waren teruggekeerd. Ook de dorpen en nederzettingen in het gebergte en de vlakte konden een flinke buit bemachtigen. Er was immers een onafzienbare hoeveelheid. Eerbewijs aan Judith. De hoge priester Joachim en de raad van Israëls oudsten kwamen uit Jeruzalem om te zien welke weldaden de Heer aan Israël bewezen had en om Judith te bezoeken en haar geluk te wensen. Ze gingen bij haar binnen en prezen haar eensgezind. U bent de glorie van Jeruzalem, de trots van Israël, de roem van ons volk. U hebt dat alles zelf gedaan. U hebt Israëls heil bewerkt en God heeft daarin zijn genoegen gevonden. Wees gezegend door de Almachtige Heer in eeuwigheid. En heel het volk riep: het zij zo. 30 dagen lang plunderde het volk de legerplaats. Aan Judith gaven ze de tent van Holofernes, zijn zilveren servies, zijn rustbedden, het vaatwerk en heel zijn huisraad. Zij nam het in ontvangst, laadde een deel op haar muilezel en liet al het overige in de wagens laden die zij had laten inspannen. Alle Israëlitische vrouwen kwamen aanlopen om haar te zien. Zij prezen haar en voerden ter ere van haar dansen uit. Judith nam olijftakken en deelde die uit aan de vrouwen in de kring. Zij en haar gezellinnen zetten olijfkransen op hun hoofd en ze ging voor heel het volk uit en leidde de ronde dans van alle vrouwen. De Israëlitische mannen volgden in wapenrusting. Iedereen was met kransen getoond en zong hymnen. Lofzang van Judith.
Judith hief het volgende danklied aan te midden van alle Israëlieten. En het hele volk zong haar deze lofzang na. Hoofdstuk 16. Hef voor mijn God een lied aan met balkenslag. Zing voor de Heer met cymbalen. Voeg psalm bij lofdicht ter ere van hem. Verhef en roem zijn naam. Want God is een Heer die oorlogen vermorzelt. Uit hun legerkamp, te midden van het volk, heeft hij mij ontrukt aan de hand van mijn vervolgers. Assur kwam uit de bergen uit het noorden. Met een leger van 10.000 naderde hij. Hun troepen vulden de rivierbeddingen. Hun paarden bedekten de heuvels. Hij zwoer mijn grenzen te zullen platbranden. Mijn jonge mannen te doden met het zwaard. Mijn zuigelingen ter aarde te smijten. Mijn kinderen prooi te laten zijn. En mijn jonge meisjes buit te maken. De Almachtige Heer heeft hen vernietigd door de hand van een vrouw. Want jonge kerels hebben een held niet geveld. Geen titanenzonen hebben hem neergeslagen. Geen reizige reuzen hebben hem overrompeld. Maar Judith, de dochter van Merari, heeft hem verlamd door de schoonheid van haar gelaat. Haar weduwedracht legde ze af, om Israël van de onderdrukking te verlossen. Met welriekende olie zalfde zij haar gezicht. Op haar haar deed zij een hoofdtooi. Ze trok een linnen kleed aan, om hem te misleiden. Haar sandaal verrukte zijn oog. Haar schoonheid nam zijn geest gevangen. Het zwaard kliefde zijn nek. De Perzen huiverden van haar durf. Haar moed verbijsterde de meden. Toen uitte mijn vernederde volk de strijdkreet. Mijn uitgeputte volk schreeuwde. En zij brachten verwarring. Het verhief zijn stem. En zij namen de vlucht. Kinderen van jonge vrouwen doorstaken hen. Zij sloegen de zonen van de overlopers neer. Iedereen kwam om in de veldslag van mijn Heer. Ik zing voor mijn God een nieuw lied. Heer, groot en verheven bent u. Wonderbaarlijk in kracht, onoverwinnelijk. Dat al uw schepselen u mogen dienen. Want u hebt gesproken en ze waren er. U zond uw geest en hij bracht tot stand. Er is geen die uw stem weerstaat. Bergen en wateren sidderen tot op hun grondvesten. Voor uw aangezicht smelten rotsen weg als was. Maar hen die u vrezen, toont u nog steeds uw genade. Gering is elk offer, hoe welriekend ook, en onbeduidend het vet voor u verbrand. Maar hij die de Heer vreest, is waarlijk groot. Wee de naties die zich tegen mijn volk keren. De Almachtige Heer zal hen straffen op de dag van het oordeel. Aan vuur en wormen zal hij hun vlees prijsgeven. Van pijn zullen ze huilen tot in eeuwigheid. Viering in Jeruzalem. In Jeruzalem aangekomen, bogen ze zich voor God. En toen heel het volk gereinigd was, offerden ze hun brandoffers, hun vrijwillige gaven en geschenken. Judith gaf heel het bezit van Holofernes, dat het volk haar geschonken had, als wijgeschenk. Ook het gordijn dat zij zelf uit zijn slaapvertrek had meegenomen, wijdde ze aan God. 3 maanden lang vierde het volk feest voor het heiligdom in Jeruzalem. En Judith bleef bij hen. Slotbericht over Judith. Daarna vertrok iedereen naar zijn eigen erfdeel.
Ook Judith ging terug naar Bethulia en bleef verder op haar land. Bij haar leven al werd zij beroemd door heel het land. Velen dongen naar haar hand. Maar zij verbond zich met geen man zolang zij leefde. Nadat haar echtgenoot Manasse overleden was en bij zijn volk bijgezet was. Zij werd zeer oud en bereikte de leeftijd van 105 jaar in het huis van haar man. Haar kamenier schonk zij de vrijheid. Zij stierf in Bethulia en men begroef haar in de grot van haar man Manasse. Het huis van Israël rouwde 7 dagen lang om haar. Voor haar dood had zij haar goederen verdeeld onder de naaste verwanten van haar man Manasse en haar eigen familie. Zolang Judith leefde, en nog lange tijd na haar dood, was er niemand meer die de Israëlieten opschrikte. Spreuken, hoofdstuk 17, versen 17 tot en met 20. Een vriend heeft te allen tijden lief. Een broeder is geboren voor de tijd van nood. Een mens zonder verstand geeft zich over aan handslag en blijft borg staan voor zijn naaste. Wie de ruzie lief heeft, heeft de misdaad lief. Wie zijn deur te hoog maakt, vraagt om een instorting. Wie verdorven van hart is, vindt geen geluk. Wie een slinkse tong heeft, stort zich in het ongeluk.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 252. En wij hebben zo net Jeremia hoofdstukken 43 en 44, Judith hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 17 tot en met 20 gelezen. Laten wij deze leesdag nog afsluiten met een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Omdat zij echter in een staat van ongeneeslijke waanzin bleven verkeren en zelfs niet tot bezinning konden worden gebracht door het feit dat de rest werd weggevoerd, spoort hij hen eerst aan om daar te blijven. Maar toen zij zich hier niet aan hielden en naar Egypte vluchten, stond God dit wel toe, maar eiste van hen dat zij niet zowel naar Egypte als naar de heidense godsdienst zouden vluchten. Maar toen zij ook hieraan geen gehoor gaven, stuurde hij de profeet met hen mee, opdat ze uiteindelijk niet volledig ten onder zouden gaan. Omdat ze hem niet volgden toen hij hen riep, volgt hij hen nu om hen te disciplineren en te voorkomen dat zij verder in het kwaad vervallen, zoals een vader vol liefde doet met een kind dat alle behandeling op dezelfde humeurige manier ondergaat, door het overal met zich mee te nemen en het te volgen. Dit was de reden waarom God niet alleen Jeremia naar Egypte stuurde, maar ook Ezechiël naar Babylon. En zij weigerden niet te gaan. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Morgen gaan wij verder met onze tocht door de Bijbel. Dan zijn wij dag 253 en lezen wij Jeremia, hoofdstukken 45 en 46, Klaagliederen hoofdstuk 1 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 21 tot en met 28. Wij kijken er alvast naar uit. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
6: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jesaja, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 9. Uitspraak over Moab. In de nacht dat Ar werd verwoest, ging Moab ten onder. In de nacht dat Kir werd verwoest, ging Moab ten onder. Moab trekt op naar Bet en Dibon, om op de hoogten te rouwen. Op de Nebo en in Medeba kraagt men luidkeels. Alle hoofden zijn kaal, alle baarden zijn weggeschoren. Op de straten ziet men iedereen in rouwkleren gehuld. Op daken en pleinen jammert iedereen, in tranen ineengezakt. Gesbon en Elale schreeuwen het uit. Tot in Jahas hoort men ze roepen. De krijgers van Moab schreeuwen, zijn geest is gebroken. Mijn hart is ontdaan vanwege Moab. De bewoners vluchten tot in Soar en Eglat-Selisia. Wenend trekken zij door de pas van Luchit. Op de weg naar Choronaim weerklinkt hun noodroep. De wateren van Nimrim verkeren in woestenij. Het gras verdwijnt, het groen verwelkt, geen plant is er meer over. Daarom wordt al wat is vergaard en opgespaard over de Wilgebeek in veiligheid gebracht. Hun gejammer waart rond in Moabs land. Tot in Eglaim en Beer Elim dringt hun geklaag door. In Dimon is het water rood van het bloed. Maar nog meer ellende breng ik over die stad. Ik laat een leeuw los op de overlevenden van Moab en op de rest van Adama.

Jesaja, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 14. Zend een ram naar de heerser van het land vanuit Sela, door de woestijn naar Sionsberg. Als vluchtende vogels, als een opgejaagd nest, drommen de vrouwen van Moab samen bij de oversteekplaatsen van de Arnon. Kom tot een besluit. Neem een beslissing. Maak uw schaduw op de volle middag gelijk aan de nacht. Beschut zo degenen die verspreid zijn en lever de vluchtenden niet uit. Laat degenen die uit Moab verdreven zijn bij u wonen. Wees hun toevlucht tegen de verdelger. Als de verdrukker eenmaal het veld heeft geruimd, aan de verwoesting een einde is gekomen en de vernielers uit het land zijn verdwenen, dan wordt er een troon gevestigd op de genade. En daarop zetelt dan in de tent van David een regeerder vol standvastigheid, bedacht op het recht en ijverend voor de gerechtigheid. Wij hebben gehoord van Moabs trots, van zijn grenzeloze hoogmoed, van zijn arrogantie, zijn hooghartigheid, zijn overmoed en zijn gezwet, waarin geen waarheid is. Daarom zal Moab jammeren en iedereen zal klagen. Zuchtend en geheel verslagen denken zij terug aan Kirgarisets druivenkoeken. Want de akkers van Gesbon en de wijngaarden van Sibma kwijnen weg. De heersers van de volken hebben de uitgelezen druivenplanten vertrapt. Zij reikten tot Jazer en drongen door tot in de woestijn. De ranken strekten zich uit tot over de

Daarom wijn ik, evenals Jazer, over de wijnstokken van Sibma. Ik doordrenk u met mijn tranen, Gesbon en Elale. Over uw oogst en uw fruit heeft een strijdkreet geklonken. In de boomgaarden zijn blijheid en vreugde verstomd. In de wijngaarden joelt en juicht men niet meer. Men perst geen wijn meer in de kuipen. De vreugdekreten zijn verstomd. Mijn gemoed trilt als een harp om Moab. Mijn ingewanden sidderen om Kirgeres. Al maakt Moab zich moe om de hoogte te bezoeken en in zijn heiligdom te gaan bidden, het baat hem niets. Dit is het woord dat de Heer eerder over Moab had uitgesproken. Maar nu spreekt hij als volgt. In 3 jaar tijd, gerekend naar de jaren van een dagloner, wordt Moabs glorie ontluisterd. Hoe groot zijn macht ook is, zijn rest zal klein zijn, pover.

Jesaja, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 14. Uitspraak over Damascus. Damascus zal geen stad meer zijn. Er blijft slechts een puinhoop over. De steden van Aroer liggen verlaten. De kuddes hebben er vrij baan. Zij rusten er en niemand schrikt ze op. Het is gedaan met Efraïms versterkte steden, met Damascus koninkrijk en de rest van Aram. Het zal hun vergaan zoals het met de glorie van de zonen van Israël gegaan is. Godspraak van de Heer van de Machten. Op die dag blijft er van Jacobs gewicht weinig over en slinkt zijn weldoorvoede lichaam. Het zal zijn als een maaier die de halmen bijeenpakt en afsnijdt met zijn hand, als aren lezen in het dal van de Refaïten. Er blijft slechts een lezing over, zoals bij het schudden van de olijven. Nog 2, 3 rijpe vruchten boven in de top. Nog 4 of 5 aan de takken van de boom. Godspraak van de Heer, Israëls God. Op die dag zullen de mensen opzien naar hun Maker. Hun ogen richten naar de Heilige van Israël. Zij zullen niet meer opzien naar hun altaren, naar het werk van hun handen, noch naar de heilige palen en wierookbranders die door hun vingers gemaakt zijn. Op die dag zullen uw vestingsteden op verlaten plekken in het woud lijken, op bergtoppen, die men heeft verlaten uit vrees voor Israëls zonen, een woestenij. Want u bent de God die uw heil is vergeten, en aan de rots die uw vesting is, hebt u niet meer gedacht. Daarom wilt u Adonis-tuinen aanleggen en er vreemde stekken planten. Laat ze gedijen op de dag dat u ze aanlegt. Laat ze bloeien op de ochtend dat u ze plant. Er komt geen oogst op de dag van ziekte en ongeneeslijk zeer. Wee het razen van talrijke naties. Geraas als van razende golven, gebulder van volken als het gebulder van bulderende wateren. Volken bulderen als bulderende wateren, maar God dreigt. En ze vluchten ver weg, als kaf op de bergen. Gejaagd door de wind, bladeren dwarrelend in een storm. 'S'avonds worden ze opgeschrikt, en voordat het ochtend is, zijn ze weggevaagd. Dat staat degene die ons beroven te wachten. Dat is het lot van onze plunderaars.

Jesaja, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 7. Wee het land van de gonzende vleugels, dat zich uitstrekt tot over de rivieren van Koes, dat boodschappers zendt over zee, met boten van papyrus over het water. Ga, gezwinde boden, naar het reizige volk met de glanzende huid, de natie die dichtbij en ver weg wordt gevreesd, naar het sterke, tyrannieke volk, in het land dat door rivieren wordt verdeeld. U, bewoners van de wereld die heel de aarde bevolkt, u zult zien hoe op de bergen het signaal wordt gegeven. U zult horen hoe de bazuin wordt geblazen. Want dit heeft de Heer mij gezegd. Vanuit mijn woonplaats blijf ik toekijken, zoals zinderende hitte in het licht, als nevel in de hitte van de oogsttijd. Voor de oogst, als de bloeitijd voorbij is en de bloesem een rijpende druif is geworden, worden de ranken met snoeimessen afgesneden en de loten verwijderd en weggehakt. Alles valt een prooi aan de roofvogels uit de bergen en aan alle dieren in het wild. De roofvogels brengen er de zomer door. De wilde dieren zijn er in de winter. In die tijd worden er gaven gebracht aan de Heer van de machten, door het reizige volk met de glanzende huid, de natie die dichtbij en ver weg wordt gevreesd, door het sterke, tyrannieke volk in het land dat door rivieren wordt verdeeld. Zij komen naar de plaats waar men de naam van de Heer van de machten aanroept, de Sionsberg.

Jesaja, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 25. Uitspraak over Egypte. Gezeten op een lichte wolk komt de Heer naar Egypte. De afgoden van Egypte beven voor hem. Het hart van Egypte is verlamd van schrik. Egypte, hits ik op tegen Egypte. De een vecht met de ander. Iedereen met iedereen, stad tegen stad en rijk tegen rijk. De Egyptenaren zullen het hoofd verliezen. Ik stuur hun plannen in de war. Hoe zij hun goden en waarzeggers, geesten en tovenaars ook ondervragen, ik lever de Egyptenaren uit aan een hardvochtige meester. Een meedogenloos vorst zal over hen heersen. Zo spreekt de Heer van de machten. Het water van de zee ebt weg, de rivier verloopt en valt droog. De rivierarmen stinken, de kanalen van Egypte lopen leeg en staan droog. Riet en biezen vergaan. Het rietgras bij de Nijl en aan de monding van de Nijl en al het bezaaide land bij de rivier verdort en verwaait. Niets blijft ervan over. De vissers kermen en iedereen die in de rivier zijn angel uitwerpt, treurt. Zij die hun netten spannen in het water, kwijnen weg. De vlasbewerkers zijn radeloos. Kamsters en spinners verbleken. De wevers van Egypte zijn mismoedig. De loonarbeiders zijn treurig gestemd. De vorsten van Soan zijn een stel dwazen. De hooggeleerde raadslieden van de farao, een raad van domkoppen. Hoe durft u tegen de farao zeggen: ik ben een zoon van de wijzen. Ik stam uit een oud koningsgeslacht. Waar zijn uw wijzen nu? Laat ze u eens vertellen, als zij het weten, wat de Heer van de machten over Egypte heeft beslist. De vorsten van Soan zijn dwazen, en die van Nof laten zich bedriegen. Egypte wordt misleid door zijn eigen gouverneurs. De Heer heeft over dat land een geest van verdwazing gebracht. Egypte raakt op een dwaalspoor bij alles wat het doet, als een dronkaard die in zijn braaksel blijft rondtrappen. Kop of staart, palm of riet, niemand in Egypte zal nog iets tot stand brengen. Op die dag zullen de Egyptenaren als vrouwen zijn, en zij zullen sidderen en beven voor de hand die de Heer van de machten dreigend tegen hen opheft. Juda's grondgebied wordt dan de schrik van Egypte. Alleen het noemen van de naam al doet de Egyptenaren beven, vanwege het raadsbesluit dat de Heer van de machten tegen hen heeft genomen. Op die dag zullen er in Egypte 5 steden zijn die de taal van Kanaan spreken en trouw zweren aan de Heer van de machten. 1 ervan zal Ir Haheres heten. Op die dag zal in Egypte een altaar voor de Heer midden in het land staan en aan de grens een zuil. Als teken en getuigenis voor de Heer van de machten in Egypte, wanneer zij hem, door vijanden in het nauw gedreven, aanroepen, zal hij een redder zenden die het voor hen opneemt en hen bevrijdt. Zo zal de Heer zich aan Egypte openbaren. Op die dag zal Egypte de Heer kennen en hem dienen met slacht- en meeloffers. Ze zullen hem geloften doen en die volbrengen. De Heer zal Egypte slagen toebrengen. Hij zal slaan en helen. Zij zullen naar hem terugkeren en hij zal hen verhoren en genezen.
Op die dag verbindt een weg Egypte met Assur. Assur komt dan naar Egypte en Egypte naar Assur, en samen met Assur zal Egypte de Heer dienen. Op die dag zal Israël als derde naast Egypte en Assur staan. Een zegen op aarde. De Heer van de machten zal hen zegenen met de woorden: gezegend zijn Egypte, mijn volk Assur, het werk van mijn handen, en Israël, mijn erfelijk bezit.

Jesaja, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 6. In het jaar dat de opperbevelhebber van koning Sargon van Assur op zijn bevel tegen Asdod optrok en het innam, sprak de Heer bij monden van Jesaja, de zoon van Amos. Hij had hem bevolen: doe het haren kleed om uw lendenen uit en trek uw sandalen uit. De profeet had dit gedaan en liep naakt en blootsvoets rond. Toen verklaarde de Heer: mijn dienaar Jesaja heeft 3 jaar naakt en blootsvoets rondgelopen, als teken en zinnebeeld van wat de Egyptenaren en de Koezieten te wachten staat. De koning van Assur zal hen allemaal, jong en oud, als krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren, naakt en blootsvoets en met ontbloot achterste, tot schande van Egypte. Dan zal men ontredderd zijn en zich schamen voor Koes, waarop men vertrouwde, en voor Egypte, waarop men zich beroemde. Op die dag zullen de bewoners van dit kustland zeggen: kijk wat er gebeurd is met hem op wie wij vertrouwden en tot wie wij vluchten voor hulp, om gered te worden uit de hand van de koning van Assur. Hoe zullen wij kunnen ontkomen?

Jesaja, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 17. Uitspraak over de woestijn bij de zee. Als stormvlagen die over de Negeb jagen, komt het onheil opzetten uit de woestijn, uit een schrikwekkend land. Een somber visioen werd voor mij ontvouwd. Geweldenaars plegen geweld en verwoesters richten verwoestingen aan. Trek op, Elamieten, beleger, Meden. Aan al het zuchten maak ik een einde. Daarom worden mijn lendenen door een siddering bevangen en weeën grijpen mij aan als de weeën van een barende vrouw. Ik ben verbijsterd door wat ik hoor, ontdaan door wat ik zie. Ontredderd is mijn hart, paniek overvalt mij. De schemering die mij zo lief was, is nu een verschrikking voor mij. De tafel wordt gedekt, kleden gespreid, men eet en drinkt. Vooruit, bevelhebbers, smeer de schilden, want de Heer heeft mij gezegd, zet een wachter neer, die moet melden wat hij ziet. Als hij strijdwagens ziet met ingespannen paarden, een legertroep met ezels en kamelen, dan moet hij scherp, zeer scherp opletten. De wachter roept, de hele dag sta ik op de wachttoren, Heer, en alle nachten blijf ik trouw op mijn post. Daar zijn ze, de strijdwagens, bemand en met ingespannen paarden. En hij roept, Babel is gevallen, gevallen. Alle afgodsbeelden liggen verbrijzeld op de grond. O mijn volk, vertrapt op de dorsvloer. Wat ik gehoord heb van de Heer van de machten, de God van Israël, dat verkondig ik u. Uitspraak over Douma. Men roept mij vanuit Seir. Wachter, hoe ver is de nacht? Wachter, hoe ver is de nacht? De wachter antwoordt, de ochtend is gekomen, de nacht is voorbij. Als u iets wilt vragen, vraag het dan, kom terug. Uitspraak over Arabië. Breng de nacht door in het kreupelhout van Arabië, karavanen van de Dedanieten. Breng de dorstigen water, bewoners van Thema. Ga de vluchtelingen met brood tegemoet, want zij zijn op de vlucht voor het zwaard, voor het getrokken zwaard, voor de gespannen boog, voor het geweld van de oorlog. Dit heeft de Heer mij gezegd. Nog 1 jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, en het is gedaan met de glorie van Kedar. En wat de rest van de boogschutters onder Kedars strijders zal gering in aantal zijn. De Heer, de God van Israël, heeft gesproken.

Jesaja, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 25. Uitspraak over het dal van het visioen. Wat bezielt u toch om zo op de daken te klimmen, een uitgelaten stad vol gewoel en rumoer? Uw gevallenen zijn niet gevallen door het zwaard, niet gesneuveld in de oorlog. Nee, uw veldheren zijn als één man gevlucht en zonder een schot gevangen genomen. Hoe ver zij ook waren gevlucht, allemaal zijn ze achterhaald en in de boeien geslagen. Daarom zeg ik, wend uw blik van mij af, want ik wil bittere tranen wenen. Doe geen pogingen om mij te troosten, om de vernietiging van de dochter, mijn volk. Want het was een dag van verschrikking, verwoesting, verwarring. Een dag van de Heer, de God van de machten. In het dal van het visioen klonk geschreeuw, hulpgeroep op de berg. Elam greep naar de pijlkoker. Strijdwagens en ruiterij stonden gereed. Kir haalde het schild tevoorschijn. Uw beste valleien wemelden van strijdwagens en ruiters vatten post bij de poorten. Zo was Juda van alle dekking ontbloot. Op die dag hebt u uw blik gericht op het wapenhuis van het woud. U vond talrijke bressen in de stad van David en u sloeg het water van de benedenvijver op. U ging de huizen van Jeruzalem na en brak sommige af om de muren te versterken. Tussen de beide muren bouwde u een reservoir voor het water van de oude vijver. Maar op hem, die dit alles teweeg brengt, was uw blik niet gericht. U had geen oog voor hem die alles lang tevoren beschikt had. Op die dag riep de Heer, de God van de machten, u op om te wenen en te jammeren, om u kaal te scheren en het rouwkleed aan te trekken. Maar er heersten warempel vreugde en plezier. Er werden runderen gedood en schapen geslacht. Vlees werd gegeten en wijn werd gedronken. Laat ons eten en drinken, want morgen zijn we dood. De Heer van de machten heeft dit alles aan mij geopenbaard. Nooit wordt die schuld u vergeven, tot uw dood toe niet, zegt de Heer, de God van de machten. Zo spreekt de Heer, de God van de machten. Ga binnen bij die hofmaarschalk, bij Sebna, die het paleis bestuurt, die daarboven een graf uithoudt, een rustplaats in de rots laat kappen. Zeg hem, wat hebt u hier en wie hebt u hier, dat u hier een graf uithoudt? Met kracht slingert de Heer u weg, man. Stevig grijpt hij u beet, wint u tot een kluwen en als een bal werpt hij u weg naar een uitgestrekte vlakte. Daar zult u sterven. Daar komen uw praalwagens terecht, schande van het huis van uw meester. Ik verdrijf u uit uw ambt. Ik vaag u weg van uw plaats. Op die dag ontbied ik mijn dienaar Eliakim, de zoon van Chilkia. Ik doe hem uw ambtsgewaad aan. Ik doe hem uw gordel om. Ik bekleed hem met uw macht. Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis leg ik op zijn schouders. Wat hij opent, kan niemand sluiten. Wat hij sluit, kan niemand openen. Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur. Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader. Aan hem hangen ze heel het gewicht van zijn familie, de twijgen en het lover, al het kleine gerei, van de schalen
tot de kruiken. Op die dag, Godspraak van de Heer van de Machten, raakt de pin los die vast zat in dat stevige stuk muur. Zij breekt af en valt naar beneden. En de hele last die er aanhangt, wordt verbrijzeld. Waarachtig, de Heer heeft gesproken.

Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank. Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit

Jesaja, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 18. Uitspraak over Tyrus. Barst in jammerkreten uit, schepen van Tarsis, want de huizen zijn verwoest. Bij hun thuiskomst uit het land van de Kittiërs is het hun duidelijk geworden. Schreeuw het uit, bewoners van het kustland, handelaars van Sidon, van wie de vertegenwoordigers de zee en de machtige wateren doorkruisen. Het graan van Sichor, de oogst van het Nijlland, vormt uw inkomen. U leeft van de handel met de volken. Schaam u, Sidon, want de trotse zeeburcht klaagt. Ik heb geen weeën meer. Ik breng geen kinderen meer ter wereld. Ik voed geen jongens meer op. Ik breng geen meisjes meer groot. Als de Egyptenaren het horen, huiveren zij vanwege het bericht over Tyrus. Steek over naar Tarsis. Barst in jammerkreten uit, bewoners van het kustland. Is dit nu uw dartele stad met dat lange verleden, van wie de stappen haar al zo vroeg zo ver hebben gevoerd dat ze elders kolonies stichtte? Wie heeft deze beslissing over Tyrus genomen? De stad die eens kronen uitdeelde, van wie de handelaars vorsten waren, van wie de kooplieden tot de groten der aarde behoorden. Het is de Heer van de Machten die dit heeft besloten, om haar hoogmoedige trots te vernederen en de groten der aarde te ontluisteren. Bewerk uw grond, dochter Tarsis, zoals men doet aan de Nijl. Het is met de scheepsbouw gedaan. De Heer strekt zijn hand uit over de zee. Hij laat koninkrijken beven. Hij geeft bevel om de vestingen van Kanaan te vernielen. U zult niet langer dartel zijn, gekwelde dochter Sidon. Maak u klaar om naar de Kittiërs over te steken. Maar ook daar wordt u geen rust gegund. Kijk eens naar het land van de Chaldeeën. Dat volk bestaat niet meer. Assur heeft hun gebied bestemd voor de dieren van de woestijn. Ze hebben er stormtorens opgesteld en de paleizen gesloopt. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt. Barst in jammerklachten uit, schepen van Tarsis, want uw vesting is verwoest. Op die dag raakt Tyrus in vergetelheid, 70 jaar lang, de levensduur van één koning. Na verloop van die 70 jaar vergaat het Tyrus als de hoer uit het liedje. Neem je citer en loop door de stad, vergeten hoer. Blijf spelen en zingen zo goed en zo lang als je kunt. Misschien wordt er nog eens aan je gedacht. Na verloop van 70 jaar zal de Heer zich weer met Tyrus inlaten. Dan zal zij opnieuw haar hoerenloon verdienen en zich inlaten met alle koninkrijken op heel de aarde. Maar de winsten en haar loon worden aan de Heer gewijd. Zij worden niet meer gespaard en opgepot. Haar winsten zijn bestemd voor hen die in de nabijheid van de Heer wonen. Die zullen er volop van eten en zich er fraai van kleden.

Jesaja, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 23. Heer is de Heer die de aarde verwoest en vernielt. Hij keert haar ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen. Hetzelfde lot treft priester en volk, heer en slaaf, meesteres en slavin, verkoper en koper, borgsteller en lener, schuldeiser en schuldenaar. De aarde wordt totaal verwoest, helemaal leeggeplunderd. De Heer heeft dit woord gesproken. De aarde treurt en verkommert. De wereld verwelkt en verkommert. Hemel en aarde verwelken. De aarde is ontwijd door haar bewoners. Zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken. Daarom wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard. De most verschaalt, de wingerd verwelkt, de pretmakers kermen. Het feestgedreun van de pauken verstomt. Het gejuich van de joelende menigte valt stil. De muziek van de citers zwijgt. Er wordt bij gezang geen wijn meer gedronken. De drank smaakt de drinkers bitter in de mond. De verlaten stad ligt in puin. De toegang tot ieder huis is versperd. In de straten roept men klagend om wijn. Alle vreugde is verdwenen. Al het gejuich is verbannen uit het land. De stad is een en al verwoesting. De poort is aan stukken geslagen. Het zal de aarde en alle volken vergaan als bij het afslaan van de laatste olijven en het nalezen van de wijngaard. Iedereen roept het uit van vreugde. En tot in het westen jubelt men om de grootheid van de Heer. Verheerlijk de Heer in het land van het licht. Verheerlijk de naam van de Heer, Israëls God, op de eilanden van de zee. Vanaf het uiteinde van de aarde horen wij liederen zingen. Hulde aan de rechtvaardige. Maar ik zeg, ik ben uitgeput. Ik kan niet meer. Wee mij. Geweldenaars plegen geweld. Geweldenaars plegen steeds weer geweld.

ontzetting. Kuilen en valstrikken wachten u, bewoners van de aarde. Wie vlucht voor schrikwekkend geraas, valt in een kuil. En wie uit de kuil weet te klimmen, wordt in een valstrik gevangen. De sluizen van de hemel worden opengezet. De aarde wankelt op haar grondvesten. De aarde splijt gapend open. De aarde schudt en siddert. De aarde wankelt vervaarlijk. De aarde waggelt als een dronkaard. Ze schudt heen en weer als een hut. Zo zwaar weegt haar zonde dat ze valt en niet meer opstaat. Op die dag rekent de Heer af. In de hemel met het leger van de hemel, op de aarde met de koningen van de aarde. Ze worden bijeengedreven, gevangen gezet in een kuil, opgesloten in een kerker en jaren later nog gestraft. De bleke maan wordt rood van schaamte en de gloeiende zon bloost, omdat de Heer van de machten als koning heerst op de berg Sion en in Jeruzalem. Voor de oudsten verschijnt zijn verhevenheid.

Jesaja, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 12. Heer, u bent mijn God. Ik verheerlijk u. Uw naam prijs ik, want u hebt uw wonderbare raadsbesluiten uitgevoerd, vaststaand en standvastig van oudsher. Van de stad hebt u een puinhoop gemaakt, van de sterke vesting een ruïne. De burcht van de vreemden is geen stad meer. Zij wordt in eeuwigheid niet meer herbouwd. Daarom moet het machtige volk u verheerlijken. De stad van tirannieke naties moet u vrezen. Want u bent een toevlucht geweest voor de geringen, een houvast voor de armen in nood, een beschutting tegen de regen, schaduw tegen de hitte. Het razen van tirannen is als regen in de winter, als hitte in een dorre streek. Het gejuich van de vreemden onderdrukt u, zoals hitte wordt getemperd door de schaduw van een wolk. Aan het zegelied van de tirannen maakt u een einde. De Heer van de Machten richt op deze berg voor alle volken een feestmaal aan, met uitgelezen gerechten, een feestmaal met belegen wijnen, verrukkelijke, uitgelezen gerechten, belegen, gelouterde wijnen. Op deze berg verscheurt hij de bedekking die over alle volken ligt, de sluier die alle naties bedekt. De Heer God vernietigt de dood. Hij veegt de tranen van alle gezichten. Op heel de aarde wist hij de smaad van zijn volk uit. De Heer heeft het gezegd. Op die dag zal men zeggen, dat is onze God. Wij hoopten op hem en hij heeft ons gered. Dat is de Heer op wie wij hoopten. Laat ons blij zijn en juichen om de redding die hij heeft gebracht. Want op deze berg rust de hand van de Heer. Maar Moab wordt op zijn plaats vertrapt, zoals het stro op de mestvaalt vertrapt wordt. Het spreidt zijn armen uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. Maar de Heer vernedert de trotse Moab ondanks zijn listig verweer. Uw sterke, ontoegankelijke muren haalt hij neer. Hij smakt ze op de grond, in het stof.

Jesaja, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 21. Op die dag zal men in Juda dit lied zingen. Wij hebben een sterke stad. Haar muren en wallen zijn onze redding. Open de poorten. Laat het volk binnen dat rechtvaardig is en de trouw heeft bewaard. Met standvastigheid handhaaft u de vrede, omdat men op u vertrouwt. Vertrouw voor altijd op de Heer, want de Heer is een eeuwige rots. Hij haalt degenen die in de hoogte wonen neer. Hij sloopt hun steile burcht. Hij sloopt ze tot aan de grond en smakt ze in het stof. De voeten van de armen, de stappen van de geringen, lopen er overheen. Het pad van de vrome mens is effen. U baant een rechte weg voor hem. Ook wij, Heer, hopen op de weg die u in uw rechtvaardigheid baant. En naar uw naam en gedachtenis gaat ons verlangen uit. Iedere nacht verlang ik naar u. Ik hunker naar u met heel mijn ziel. Als uw gerechtigheid over de aarde heerst, leren de aardbewoners wat recht is. Worden de slechte mensen begenadigd, dan leren zij nooit wat rechtvaardig is. Waar het recht heerst, blijven zij onrecht plegen. Zij hebben geen oog voor de heerlijkheid van de Heer. Heer, uw dreigende hand zien zij niet, maar uw ijver voor uw volk zullen zij tot hun schande wel moeten zien. Het vuur dat uw vijanden treft, verslindt hen. Heer, u schenkt ons vrede, want ook ons eigen werk hebt u voor ons verricht. Heer onze God, andere meesters hebben over ons geheerst, maar u alleen, uw naam, willen wij belijden. De doden herleven niet, de schimmen staan niet meer op, want u hebt ze gestraft en vernietigd. Elke herinnering aan hen hebt u laten verdwijnen. Maar uw volk, Heer, hebt u groot gemaakt. U hebt het groot gemaakt tot uw eer. Zijn grondgebied hebt u uitgebreid naar alle kanten. Heer, in nood zocht het u. Het riep u aan als het door uw straffende hand werd getroffen. Zoals een zwangere vrouw die bij het baren kronkelt en kermt in haar weeën. Zo waren wij voor u, Heer. Wij leken zwanger en kronkelden van pijn. Maar wij baarden niets dan wind. Wij brachten het land geen uitkomst en wereldburgers werden er niet geboren. Uw doden zullen herleven. Mijn gestorven lichamen zullen opstaan. Allen die slapen in het stof zullen vol vreugde ontwaken, want de dauw die u bedekt is een oplichtende dauw. De aarde breng de schimmen tot leven. Kom, mijn volk. Ga uw binnenkamers in en sluit de deuren. Houd u nog even schuil tot de toren voorbij is. Want de Heer verlaat zijn woning om de misdaden van de bewoners van de aarde te straffen. De aarde brengt al het vergoten bloed tevoorschijn en houdt hen die werden vermoord niet langer verborgen.

Jesaja, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 13. Op die dag straft de Heer Leviathan, de vluchtende slang, met zijn geducht groot, machtig zwaard. Leviathan, de kronkelende slang, en slacht hij het zeemonster af. Op die dag zal men zeggen: wat een prachtige wijngaard, zing daar een lied over. Ik, de Heer, bewaak hem. Elk ogenblik bevloei ik hem. Dag en nacht houd ik de wacht, opdat niemand hem beschadigt. Mijn toorn is voorbij. Wie wijst mij dorens en distels? Ik zou er strijdvaardig op afgaan en ze allemaal in brand steken. Of men moet mijn bescherming zoeken en vrede met mij sluiten. Vrede sluiten met mij. In de toekomst schiet Jacob weer wortel. Israël zal uitlopen en bloeien, zodat de hele aarde met de vruchten wordt bedekt. Is Israël even hard door hem geslagen als degenen die Israël geslagen hebben? Of heeft hij Israël omgebracht als degenen die Israël ombrachten? U hebt de stad vervolgd door haar op te jagen en te verdrijven. De Heer blies haar weg met zijn machtige adem, als op een dag met oostenwind. Zo wordt er boete gedaan voor de schuld van Jacob. En zo worden alle vruchten van zijn zonde weggevaagd. Alle altaarstenen worden verpulverd alsof ze van kalksteen zijn. Geen heilige paal of wierookaltaar blijft overeind. Verlaten ligt de versterkte stad. Haar gebied is ontvolkt, eenzaam als een woestijn. Kalveren grazen en rusten er en vreten alle struiken kaal. Als haar takken verdord zijn, worden ze afgebroken. Vrouwen verzamelen ze en maken er vuur mee. Omdat dit volk zonder begrip is, heeft hun maker geen medelijden, kent hun schepper geen genade. Op die dag slaat de Heer het graan uit de aren van de rivier tot aan de beek van Egypte. Dan wordt u, zonen van Israël, één voor één verzameld. Op die dag wordt de grote bazuin geblazen. Allen die in Assur verloren gingen of naar Egypte verdreven waren, komen dan terug en buigen voor de Heer op de heilige berg in Jeruzalem.

Jesaja, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 29. Wee, de trotse kroon van Efraïms dronkaards. Zijn schoonheid is een verwelkende bloem, een fraai diadeem op het hoofd van hen die door wijn bedwelmd zijn. Want de Heer beschikt over iemand, machtig en sterk als een hagelvlaag, sterk als een vernielende storm, als een vloedgolf van onstuimige wateren, iemand die alles met geweld tegen de grond gooit. Zij wordt platgetrapt, de trotse kroon van Efraïms dronkaards, de verwelkende bloem, dat fraaie diadeem boven het vruchtbare dal, zal het vergaan als een vroeg rijpe vijg die voor de zomer komt. Wie haar ziet, slokt haar op, zo, uit de hand. Op die dag zal de Heer van de Machten een heerlijke kroon en een prachtig diadeem zijn voor de rest van zijn volk. Een geest van gerechtigheid voor hem die zetelt op de rechterstoel, een kracht voor hen die aanvallers terugdrijven naar de poort. Priester en profeet verdwalen door de drank en zijn verward door de wijn. Ze waggelen van de drank en bij hun visioenen staan ze te slingeren. Ze wankelen op hun benen bij hun beslissingen. Alle tafels zijn met walgelijk braaksel bedekt. Geen plekje is er nog vrij. Wie wil hij toch onderrichten? Aan wie wil hij zijn boodschap verklaren? Aan zuigelingen die pas gespeend zijn? Aan kinderen de borst pas ontwend? Zo van sau la sau, sau la sau, kwau la kwau, kwau la kwau, kleintje hier, kleintje daar? Inderdaad. Door mensen met een onverstaanbare tongval en in een vreemde taal richt de Heer zich tot dit volk. Eens heeft hij hun gezegd: hier is rust. Laat de vermoeiden wat rusten. Hier is verademing. Maar ze hebben niet willen luisteren. Daarom zal dit het woord van de Heer voor hen zijn: sau la sau, sau la sau, kwau la kwau, kwau la kwau, kleintje hier, kleintje daar. Hierdoor komt het dat ze achterover vallen als ze willen gaan, zich verwonden, verstrikt raken en gevangen worden. Luister daarom naar het woord van de Heer, opscheppers, die over dit volk van Jeruzalem regeren. U denkt: wij hebben een verbond gesloten met de dood. We zijn een overeenkomst aangegaan met de dode wereld. Als de verpletterende geesel over ons komt, zal hij ons niet deren. Want wij hebben van de leugen onze toevlucht gemaakt. Het bedrog is onze schuilplaats. Daarom, zo spreekt de Heer God: in Sion leg ik een steen als fundament, een steen van graniet, een kostbare hoeksteen, als een hecht fundament. Wie gelooft, hoeft niet te vrezen. Het recht maak ik tot mijn meetlint, de gerechtigheid neem ik als schietlood. De leugen die u toevlucht is, wordt door de hagel vernietigd. Het water spoelt uw schuilplaats weg. Uw verbond met de dood wordt verbroken. Uw overeenkomst met de dodenwereld houdt geen stand. Als de verpletterende geesel over u komt, wordt u erdoor verpletterd. Telkens als hij voorbij trekt, zal hij u meesleuren. Ochtend na ochtend trekt hij voorbij, dag en nacht. Wat een ontzetting om deze boodschap te verstaan. Want het bed is te kort om zich erop uit te strekken. De dekens zijn te smal om zich toe te dekken.
Want de Heer zal zich weer laten gelden als op de Perasim. Beven van woede als in de vlakte van Gibeon. En zijn werk, een ongewoon werk verrichten, zijn taak, een vreemde taak volbrengen. Houd dus op met spotten. Anders knellen uw boeien nog sterker. Want ik heb een bevel tot vernietiging gehoord, dat uitgaat van de Heer, de God van de machten, en het hele land zal treffen. Luister goed naar wat ik ga zeggen. Luister aandachtig naar mijn woorden. Blijft de boer de hele tijd ploegen, de akker scheuren en voren trekken? Echt hij zijn land niet? En strooit hij geen komijn of karwijzaad? Zaait hij geen tarwe, gierst en gerst op hun plaats en spelt op de rand van de akker? Deze vaardigheid heeft hij geleerd van zijn God, die hem daarin onderwees. Karwijzaad wordt niet gedorst met de slede, men rolt geen dorswagen over komijn. Karwijzaad wordt met een stok uitgeslagen en komijn met een vlegel. Broodkoren wordt geplet, maar men mag niet eindeloos dorsen. Het rad van de dorswagen en de paarden brengt men in beweging, maar het koren wordt niet verpletterd. Ook dit komt van de Heer van de machten. Zijn beleid is wonderbaar. Zijn wijsheid is groot.

Jesaja, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 24. Wee Ariel, Ariel, de stad waar David zijn tenten opsloeg, dat het ene jaar bij het andere mag aansluiten en de kringloop van de feesten zal voortduren. Eens drijf ik Ariel zo in het nauw, dat het vol klagen en kermen zal zijn. Dan zal het voor mij een Ariel zijn, een offeraltaar. Van alle kanten beleger ik u. Met voorposten sluit ik u in en werp ik wallen tegen u op. Dan komt u spreken diep uit de aarde en klinkt uw woord gedempt uit het stof. Uw stem komt uit de aarde als die van de geest van een dode. Uw woord klinkt piepend uit het stof. Maar de horden van uw vijanden worden volkomen verpulverd. De horden van uw verdrukkers worden dwarrelend kaf. Plotseling, onverwacht, grijpt de Heer van de machten in. Met donder en aardbeving en hevig lawaai. Met wervelwind en storm. Met vlammend vuur dat alles verteert. Als een droom, een nachtelijk visioen, zijn dan de horden van de volken die tegen Ariel strijden. Tegen al zijn strijders en zijn burcht, die hem in het nauw drijven. Als een uitgehongerde die droomt dat hij eet, maar als hij wakker wordt, nog even onvoldaan is. Als een dorstige die droomt dat hij drinkt, maar als hij wakker wordt, nog even uitgeput is van de dorst. Zo zal het de horden van de volken vergaan die de Sionsberg bestrijden. U zult elkaar ontdaan en verstomd aanstaren, met niets ziende en verblinde ogen, dronken, maar niet van de wijn, waggelend, maar niet van de drank. Want de Heer stort een geest van diepe slaap over u uit. Hij bedekt uw ogen, de profeten. Hij omsluiert uw hoofden, de zieners. Elk visioen is voor u als de woorden in een verzegeld boek. Als men het aan iemand die kan lezen geeft, met het verzoek, lees dit eens, dan zal hij zeggen, dat kan ik niet, het is verzegeld. Geeft men het aan iemand die niet lezen kan, met het verzoek, lees dit eens, dan zegt hij, ik kan niet lezen. De Heer zegt, dit volk nadert mij wel met de mond en eert mij wel met de lippen, maar zijn hart is ver van mij en zijn vrees voor mij is niet meer dan een wet van mensen die door mensen wordt aangeleerd. Daarom zal ik opnieuw wonderen doen voor dit volk, het ene na het andere. Dan gaat de wijsheid van zijn wijzen verloren en verdwijnt het verstand van de verstandigen. Wee degenen die hun plannen voor de Heer diep willen verbergen en alles in het duister doen en zeggen, wie ziet ons? Wie weet wat van ons? Zo keert men de zaken om. Wordt de pottenbakker soms met het leem gelijkgesteld? Kan het maaksel over zijn maker zeggen, hij heeft mij niet gemaakt? Zegt het aardewerk over de pottenbakker, hij kan er niets van. Nog een korte tijd en de Libanon verandert in een boomgaard. En die boomgaard wordt gelijkgesteld met een woud. Op die dag horen de doven de woorden die uit een boek worden voorgelezen en zien de blinden, want hun ogen zijn bevrijd van duisternis en donker. De onderdrukten vinden hun vreugde in de Heer. De armsten onder de mensen juichen voor de Heilige van Israël. Dan is het gedaan met de onderdrukkers,
dan is het uit met de opscheppers. En iedereen die op kwaad zint, wordt uitgeroeid. Degenen die door hun getuigenis anderen helpen veroordelen, die de rechters in de poort proberen te strikken en die onschuldigen zonder grond hun recht onthouden. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van het huis van Jacob, hij die Abraham heeft verlost, nu zal Jacob niet meer beschaamd worden. Zijn gezicht zal niet meer verbleken als hij en zijn kinderen zien wat ik doe in hun midden. Zullen zij de heiligheid van mijn naam erkennen? Zij zullen de heiligheid van Jacob's heilige erkennen, ontzag hebben voor de God van Israël. Zij die verward zijn, komen tot inzicht. De misnoegden laten zich onderrichten.